0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de achtste finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten Eclipse-brillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer Eclipse-brillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, het is vandaag de 10e van augustus. Veel mensen die ondertussen weer rise and shine zijn, zie ik in de WhatsApp. Dat is sowieso goed om te zien. Mag je altijd doen, hè, door even een appje te sturen naar 06-573-28203. En dan komt dat helemaal in orde. We gaan er weer tegenaan. We zijn er weer tussen 6 en 10. We hebben er zin in en ik hoop jij ook. Dus pak lekker wat te drinken. Luister mee of kijk mee via Omroep Brabant. En dan komt het echt weer helemaal goed deze morgen. Echt waar. Zullen we beginnen met Robbie Williams? Waarom niet?
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei. Goedemorgen.
3: Jordi Graat.
4: Bij deze wens ik Heil Brabant een hele goede morgen.

0: Hitmachine Total Touch. Somebody Else's Lover. En daarmee werd het 12 minuten over 6.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, goedemorgen. Het is vandaag maandag 10 augustus. Vandaag wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Het blijft droog, het is zonnig. En we gaan weer naar een nieuwe hittegolf. Want aan het eind van de week gaan we weer richting de 35 graden.
2: Kijk, dat is lekker. Fijn. Hoe is het met jullie? Allebei fijn terug van vakantie?
0: Oh, intens genoten.
2: Ja?
0: Ja. Ja. Ja.
2: Nou, lekker. Ik ben blij dat jullie er weer zijn.
0: Gelukkig. Gelukkig. Nou, we zijn er helemaal klaar voor.
2: Ja. Ik heb niks veranderd. Ik heb gewoon weer wat jaren voor je.
0: Ja, heel goed. Dat is wel fijn. Want anders dan ben ik compleet van mijn apropos.
2: Ja, nee, heel goed. Jim Bakken bijvoorbeeld, die wordt 39 vandaag. Karin Vlasblom, die is van Frizzle Sizzle, wordt 59 jaar. En ook deze zanger is jarig.
0: Ja. Harry Slinger.
2: Harry Slinger van Drukwerk.
0: Een enorm icoon, 77 jaar. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Man. Die is ook niet kapot te krijgen. Die
2: nee, vandaag. Die gaat maar door.
0: Het is vandaag de dag van het vloggen. Het is ook de dag van de leeuw. En het is de dag van het lekker luieren. Dus als je vanmiddag nog een paar uurtjes over hebt, zou ik dat zeker even doen. Wij gaan naar het nieuws, Niek.
3: De natuurbranden in het westen van Canada zijn verdubbeld in omvang sinds ze vrijdag werden opgemerkt. Volgens de brandweer van de staat British Columbia vertonen de branden extreem gedrag en vallen ze in de zesde categorie. Dat is de hoogste categorie die een bosbrand kan bereiken. Park Hilaria in Eindhoven heeft in 10 dagen tijd zo'n 450.000 bezoekers getrokken. Door het warme weer bleef het aantal bezoekers van de grote kermis iets achter bij het record van vorig jaar. Volgend jaar dan wordt de 25e editie gehouden. Het klinkt misschien gek, maar de bosbranden die over de hele wereld woeden door de droogte hebben in ieder geval ook één positief effect gehad. Een kat die 17 jaar lang vermist was in Frankrijk is nu plots weer terecht. Spookje werd realiteit dankzij de branden in Bordeaux in dit geval. De kat bleek al jaren in de bossen te zitten en kwam nu dus weer terecht, want vluchten uit de bossen vanwege die brand.
2: Dat is wel interessant. Ja,
0: en fijn dat die kat het ook overleefd heeft. Want
2: zeker.
0: Dat is natuurlijk meestal met die katjes dat je dan op een gegeven moment iets...
2: Ja, maar misschien zat die kat daar ook wel voor een reden. Was het baasje zo vervelend dat hij dacht, dan ga ik wel 17 jaar in de bossen zitten.
0: Ik zelf denk, als ik heel eerlijk ben, dat dit gewoon compleet... Ja, dat is denk ik een heel mooi moment geweest. Ik denk dat echt Robert ten Brink heeft aangebeld daar. Hij heeft gezegd, 17 jaar geleden heb je voor het laatst die kat gezien. En dat daarna een herinnering is geweest.
2: Ja, en die kat die kwam dus ook aanrennen. In slow motion.
0: In slow motion.
2: Die had mee zitten kijken op tv. Die kon echt zo met die vier pootjes zo...
0: Met zo'n heel dramatisch muziekje. In het najaar te zien bij Robert de
2: Violen eronder. Ja hoor.
0: Kwart over zes. We zijn weer begonnen. Kei, goedemorgen. Welkom.

0: Level 42, Lessons in Love.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, we gaan naar koffie of thee. Je mag zometeen weer een appje gaan sturen naar 06-573-28203. Zoals je misschien weet hebben wij tegenwoordig een ander systeem daarvoor. Dus mocht je op een gegeven moment denken, hey, ik krijg dat berichtje niet er doorheen, moet je even ons uit je contactenlijst gooien en weer opnieuw toevoegen. Dan komt het weer, gewoon weer bij ons terecht. Dus dat is even één handelingetje extra, maar dan zijn wij wel kei blij. Dus zet dat vast in je telefoon. 06-573-28203. Of als je dan dat nummer in je telefoon hebt staan en je denkt dadelijk het krijgen niet door, gewoon even kopiëren en dan even verwijderen en weer terug. Dan kunnen wij ze allemaal weer verzamelen. Want we hebben natuurlijk weer koffie of thee. Twee liedjes. Ik ben benieuwd waar we vandaag op uit gaan komen. Maar dat is helemaal aan jou. Gaan we dadelijk voor koffie of thee? Laat het weten. Luister goed naar de fragmentjes. En dan komt dat vast wel goed.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag Bente en Kan je me zien?
2: Misschien als ik me groter maak.
3: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, kom je uit bij Bruno Mars en Grenade. Welke van deze twee gaan we doen? Het begint in ieder geval allebei met een B. Maar gaan we voor koffie of voor thee? Bij koffie kom je bij Bente met Kan je me zien? En als je zegt nee, doe maar thee, dan zit je goed bij Bruno Mars en Grenade. Laat het dus weten via de WhatsApp. 06-573-28203. En dan hopen wij zometeen de stemmen te kunnen gaan tellen. En uiteindelijk te kunnen zeggen van nou, hier hebben jullie massaal voor gekozen. Dus ga je voor koffie, dan zit je goed bij Bente met Kun je me zien? En zeg je nee, doe maar Bruno Mars met Grenade, dan mag je nu thee sturen. Dat mag naar 06-573-28203. En ik zeg er eventjes bij, als je dat WhatsAppje niet er doorheen krijgt, even ons uit je contactenlijst gooien en weer opnieuw toevoegen, dan krijgen wij hem gewoon binnen. 06-573-28203.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: Lekker om de maandag mee te beginnen. Chaka Khan en I'm Every Woman.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie hoort vandaag Bente en Kan je me zien?
2: Misschien als ik me groter maak.
3: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, Bruno Mars en Grenade hoort bij thee. Nou, zeg het maar, waar gaan we voor? Op de maandagochtend gaan we voor Bente en Kun je me zien? Of zeg je nee, doe maar Bruno Mars en Grenade. Het is helemaal aan jou. Wij vinden het allebei prima. Maar ja, daarom hebben we dit in het leven geroepen om jou eventjes te laten kiezen op deze maandagochtend. Misschien moet je nog een beetje wakker worden en heb je zin in een liedje. Misschien stap je zo in de auto, ben je onderweg of ben je al op je werk. Of kom je terug van de nachtdienst. Het kan allemaal. Maar stuur dan even een appje, dan zijn wij zo meteen helemaal geholpen. Waar ga je voor? Bente is koffie en Bruno Mars is thee. Je mag het gaan sturen naar 06-573-28203. Het enige wat je hoeft te doen is koffie of thee te sturen. Dan gaan wij zo meteen de stemmen tellen.

0: 3 minuten over half 7. Kijk, goedemorgen, het verkeer, Mark.
1: Ja, nog geen files, maar er zijn nog wel altijd wegen afgesloten. De A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is nog altijd dicht voor zware vrachtwagens. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Breda West en knooppunt De Stok, dat zijn wegwerkzaamheden. De weg is dus dicht, verkeer wordt omgeleid. Dat kan via allerlei kanten.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, het wordt vandaag zomers warm, 25 tot 28 graden. En ook op de, ja, morgen in ieder geval wordt het

0: graadje of 25. Het is eigenlijk prima. Richting het einde van de week gaan we weer richting een hittegolf. Hou rekening mee met temperaturen van 34, 35 graden op donderdag en vrijdag. En daarna, dus een beetje zo einde van het weekend, dan komt er weer een heel een paar dagen regen en gaan we gewoon weer zakken in temperatuur. En dan blijft het gemiddeld zo'n graadje of 24. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Een villa in Eindhoven is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. Ook 3 auto's zijn compleet uitgebrand. Het vuur werd rond 3:30 opgemerkt. De buurbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. Politie houdt er rekening mee met brandstichting. 2 meisjes van 14 en 16 zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Uden. Ook de 5 andere inzittenden van de auto raakten gewond. De wagen waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in een sloot. Het gaat om mensen uit België. De weg richting Eindhoven was vanwege het ongeluk een tijdje dicht. Een man is zaterdagavond mishandeld na het festival Lake Dance in Best. De bezoeker raakte zwaar gewond. Er liep onder meer een gebroken kaak op. Gebeurde bij de uitgang van het festival vlakbij de fietsenstalling. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien. Demi Vollering heeft de Tour de France Femme gewonnen. Ze nam zaterdag in de voorlaatste rit al de leiding over in het algemeen klassement. En gisteren kwam ze als gele truidrager als eerste over de finish.
2: Zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
1: Vollering won de Tour de France voor vrouwen ook al in 2023. En dan naar Uruguay. Daar ging het helemaal mis tijdens een wedstrijd in de eerste divisie van dat land. Het ene team ging vol in de aanvallen na een greep en verdediger van de tegenstander in. Hij ramde de bal het veld uit. Die bal die vloog over het hek van het stadion en kwam op een naastgelegen weg terecht. Een automobilist die schrok daar zo van, ging vol op de rem. Daardoor botste een andere auto erachterop. Die wagens die raakte flink beschadigd door de crash. Daar raakte gelukkig niemand gewond. Maar het moment was wel te zien live op tv. Daarna ging het dan ook viral op sociale media. En veel mensen zeiden bijvoorbeeld, dit is het meest bizarre dat ik ooit heb gezien tijdens een voetbalwedstrijd.
0: Het is niet een oud fragment van de Naked Gun. Want
3: zo klinkt
0: het echt. Het is
1: Je kunt het dus bekijken. Je ziet gewoon inderdaad een vrij klein stadion. Dat je die bal die vliegt. Inderdaad, wat ik zei over het hek en die auto's botsen.
0: Maar er zijn best wel wat stadions. Bijvoorbeeld ook bij PSV moet je wel bijvoorbeeld echt een grote trap geven. Nee, maar neem bijvoorbeeld de wat kleinere stadion. Bij Den Bosch, Top
3: Krijg je een
0: Bosch,
3: prima stadion uit, hoor.
0: Kun je hem, het zal maar even dat je lekker over de rotonde rijdt en krijg je in één keer een bal op je dak.
3: Ja, zeker. Hallo, met de verzekering.
0: Ja.
3: Ja, hallo. Ja. Ik kom het even uitleggen. Ja.
0: Wanneer is dat gebeurd? Ja, zondagmiddag om 2:30. Toen speelden ze helemaal niet. Kijk, goedemorgen. Wij gaan de stemmen tellen voor koffie of thee. Zometeen ga je horen wat het geworden is. Ook de Mavericks komen eraan. En nu Ilse de Lange.

0: The Mavericks en Dance the Night Away met zanger Raoul, die nog niet zo heel lang geleden is overleden na een best wel lang ziekbed. Hij wilde gewoon op blijven treden. Hij was niet altijd in staat om op te treden. Maar uiteindelijk is het aan het eind van de rit nog best wel snel gegaan. Ik was volgens mij, is het denk anderhalf, twee jaar geleden, waren ze nog in het muziekgebouw in Eindhoven. En toen merkte hij wel al dat die Raoul echt op zijn... iedere avond op zijn laatste krachten, denk ik, de show stond te doen. Dus blij dat we hem nog live hebben kunnen zien. En ja, het gelukkige daarvan is in ieder geval, het positieve nieuws is dat de Mavericks met goedkeuring van Raoul, van de zanger, gewoon nog doorgaan. Dus regelmatig volg ze ook op Instagram. Gaan ze weer heel Amerika door, plekken in Europa. Dus ongetwijfeld zullen ze binnenkort wel weer een keer naar Nederland komen.
1: Wil jij koffie of thee?
0: Mirjam, kijk, goedemorgen.
2: Kijk, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe was je weekend?
2: Goed.
0: Ja, heb je iets leuks gedaan?
2: Ik ben twee keer naar een bos geweest.
0: Oh?
2: En we hebben één keer op de Dieze gevaren en één keer...
0: Och, dat is leuk, hè?
2: Vught.
0: Ja?
2: Dus was alle twee leuk.
0: Ach, wat gezellig zeg. En dan ook nog geluk met weer?
2: Ja, was lekker weer.
0: Dan heb jij een mooi weekend gehad. En vandaag gewoon weer werken? Of heb je nog vakantie?
2: Nee, dadelijk werk om 10:00.
0: Oké, waar werk je ergens?
2: In de kinderopvang.
0: In de kinderopvang. Zijn er veel weg?
2: Ja, hoe heet het? Het is nu nog echt wel rustig.
0: Ja, snap ik. Begint volgende week allemaal denk ik weer een beetje, hè?
2: Ja, de laatste week wordt wel drukker inderdaad.
0: Kijk, waar gaan wij voor? Koffie of thee deze ochtend?
2: Ja, koffie.
0: Ja, prachtig liedje, hè? Ik ben blij dat ik hem weer een keer kan draaien. Echt natuurlijk een tijdje compleet grijs gedraaid. Maar het is wel fijn dat we deze weer eventjes kunnen doen. Dan mag ik tegen jou zeggen, ga genieten van deze. Dankjewel voor het stemmen. En werk ze.
2: En jullie fijne uitzending. Werk ze ook.

0: Huey Lewis and the News. En If This Is It. Ik moest vanochtend wel weer even na het weken wennen dat het weer donker was. Als je vertrekt. Ja. Dat was toen half juli was het gewoon licht. En dan kwam je hier gewoon binnen. Dan was eigenlijk al licht. En nu is het echt donker.
1: Het gaat met een paar minuten per dag. Hè?
0: Het gaat
1: een
0: paar minuten, maar dan is het toch wel snel gegaan. Maar het is ondertussen weer licht. Dus de dag is weer begonnen. En wij gaan zo meteen natuurlijk ook na zevenen weer een berichtje behandelen. Waar we alleen de tag, of de titel van krijgen. En het is... Ja, volgens mij de afgelopen weken redelijk gegaan.
2: Ja, John heeft veel punten gescoord.
0: Ja,
2: die is hier echt goed in.
0: Ja, John is wel echt uitmuntend goed daarin. Ja. Dan voel ik me altijd een beetje een domme eentje.
2: Nou, ik had elke keer dan niks goed en hij had elke keer punten.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ja.
0: Nou goed. Niek, wat is de titel van een berichtje wat jij straks met ons gaat bespreken?
1: Het gaat over het volgende. Dit wil je echt niet dat er gebeurt tijdens het juichen naar een doelpunt.
2: Ik denk dat jij gaat juichen bij de tegenstander voor de tribune, zeg maar. Het is een uitwedstrijd. En jij scoort in de uitwedstrijd. Jij gaat juichen voor de harde kern van de andere sporters. En die gaan allemaal telefoontjes naar jou gooien. En zo, en bekers, en schoenen, en weet ik het allemaal.
0: Ja, ik denk door alle commotie met het hele team... dat ze zo uitbundig juichen en op elkaar springen en noem maar op... dat het broekje compleet afscheurt. Dus dat je in de onderbroek terugloopt, zeg maar. Ja. Dat iets,
2: een kledingstuk.
0: Ja, het is echt in de laatste minuten van een duel. Ze lopen richting de tribune met fans. Iedereen springt op elkaar. En uiteindelijk scheurt er dan iets af of weet ik het allemaal wat. Zo, ja, er gaat in ieder geval iets stuk. Okay. Denk ik dan zo.
2: Ja.
0: Maar dat is mijn... mijn idee, hè?
1: Het is genoteerd.
0: Ja, nee, hartstikke fijn. Dat is sowieso fijn als jij dat voor mij even wil doen. Wij gaan straks ook nog even bellen met Jan Biggel natuurlijk. Want die zit natuurlijk ook midden in de zomer. Die zal ongetwijfeld weer lekker op de camping zitten. En wij gaan straks weer even gezellig met hem kletsen. Ik ben sowieso benieuwd hoe het met Jan is.
2: Ja, je hebt hem natuurlijk al een tijdje niet gesproken.
0: Nee, maar normaal kom ik hem in de zomer altijd nog wel eens tegen. Maar ik ben hem ook niet tegengekomen, dus dat is wel jammer.
2: Ja, hij heeft wel genoeg te doen volgens mij. Dus
0: hij is hartstikke druk. En iedere ochtend komt er een fotootje op zijn social media. Ja. Dus ik denk dat het ongetwijfeld hartstikke goed gaat met Jan. Zometeen hoor je ook hoe het met Jan Biggel is. Want maandagochtend is altijd Jan Biggeltijd. Dadelijk eerst naar nieuws, weer en verkeer. En dit is Keyleth en Trick Me.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Hier is een klomp met het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
5: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
4: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
6: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
4: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, het is rustig op de weg, dus moet je aan het werk vandaag. Dan kun je in ieder geval doorrijden richting de werkplek. Ja, je weet het, hè, de A27 in beide richtingen tussen Breda en Gorkum bij de brug. In Gorkum die is in ieder geval dicht voor zware vrachtwagens. En dan die A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en knooppunt De Stok. Daar zijn wegwerkzaamheden, die weg is dicht. Verkeer wordt omgeleid en dat zou eigenlijk nu rond deze tijd allemaal weer vrijgegeven moeten worden. Zometeen gaan we bellen met Jan Biggel en och, we hebben toch een fijne plaat uit de jaren 80 om mee te starten.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
17: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
16: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Kei, goedemorgen.
19: Jordi Graat.

0: Clemence Clemence en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen. 7:10. Van harte welkom. En als je wakker bent, laat het altijd even weten. Via de WhatsApp vinden we gezellig, ook om met jullie te kletsen. Dus stuur altijd even een berichtje als je daar zin in hebt naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Het is vandaag maandag 10 augustus. Het wordt zomers warm. 25 tot 28 graden. Het blijft gelukkig droog en zonnig. En we gaan wel weer langzaam richting een nieuwe hittegolf. Want richting het einde van de week gaan we richting de 35 graden. Dus dat is echt wel even een dingetje om rekening
2: te houden. Het is wel lang geleden dat het warm was. Hè?
0: Ja, daarom. Ja. Het mag wel weer een keer.
2: Ja,
0: hè?
2: Daarom. Even een blik in de geschiedenis. Ik dacht dat mijn bruiloft duur was. Maar in 2003 was het eerste huwelijk in de ruimte.
0: Ah ja.
2: Ja, in 1870.
0: Ja, want die bruidegom zei natuurlijk, ik geef jou graag de ruimte.
2: Ja, ja. Nou, dat was gelukt. Ja. In 1897 de aspirine wordt uitgevonden.
0: Geweldig. Wat een uitvinding.
2: Ja, ja. En in 2019 Jeffrey Epstein overlijdt tijdens zijn voorarrest.
0: Het is vandaag de dag van je hond verwennen. Het is ook de dag van de hoge gebouwen en de dag van de s'mores.
2: Is de, dat s'mores.
0: De s'mores. Oh.
2: Ja, het zijn eigenlijk gewoon twee crackers met een marshmallow ertussen.
0: Ja, precies. Ik wou zeggen. Ik dacht al, of het is iets van, ik heb er een beetje de s'mores in.
2: Ja, dat had ik gekund.
0: Of het is iets met eten.
2: Ja, ja, het was toch weer eten. Ja.
0: Maar goed, in het nieuws, Nick.
3: F-16 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht die hebben gisteren verschillende vliegtuigen onderschept die het luchtruim boven de golfclub van president Donald Trump in de staat New Jersey hebben geschonden. Er zijn twee vliegtuigen uiteindelijk onderschept. Twee meisjes van 14 en 16 zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Uden. Ook de vijf andere inzittenden van de auto raakten gewond. De wagen waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in een sloot. Het gaat om mensen uit België. De weg richting Eindhoven was vanwege het ongeluk een tijdje dicht. En dan wat ik voor zevende zei. Dit wil je echt niet dat er gebeurt tijdens het juichen naar een doelpunt. Mark, jij zei, nou, hij zal hebben gejuicht bij het uitvak en kreeg bijvoorbeeld telefoons of wat dan ook.
2: Bijvoorbeeld,
3: over zich. Jordi had het over dat hij met de fans ging juichen bijvoorbeeld. En dat hij vervolgens met...
0: met heel zijn team en dan dat alles om elkaar en lachen.
2: Alles kapot.
0: Gewoon alles kapot.
3: Goed bedacht, allebei, maar helaas. Nee, dat is niet goed. Het gaat om voetballer JC Maranhão Oliveira. Die is de pechvogel van het weekend in de Braziliaanse competitie. De speler van Coritiba die wilde zijn doelpunt vieren met de fans, maar schatte zijn sprong compleet verkeerd in. Hij viel in het trapgat richting de spelerstunnel, raakte geblesseerd. Rechtste van alles, dat doelpunt werd ook nog eens afgekeurd. Ging dus niet door, want hij stond kennelijk buiten spel. Dus ja, het juichen was uiteindelijk ook nog van niks.
2: Is hij erg geblesseerd of kunnen we erom lachen?
3: Ja, volgens mij valt dat dan wel mee.
0: Okay.
3: Maar hij probeerde inderdaad ook nog gewoon verder te spelen.
0: Het was van de spelerstunnel, want dat is ook gewoon een paar meter diep.
2: Ja, dat is
0: gewoon
2: een paar meter diep.
0: Oh, wat erg.
2: Oh, ik heb filmpje gevonden.
3: En dan zou je nog kunnen denken van, nou, gelukkig heeft hij een doelpunt gemaakt.
2: Ja, hij kopt hem inderdaad binnen, trekt dan een sprintje, pakt de bal ook nog. Want hij wil met de bal juichen, die stopt hij onder zijn shirt.
0: Waarschijnlijk wordt hij papa.
2: Ja. Ja. Oh, dan rent hij richting de zijkant.
0: Ja.
2: Ja, dan springt hij over... Hij springt over de boarding heen.
0: Het is alsof je een...
2: En achter de boarding ligt inderdaad echt een diep trapgat. Echt meters.
3: Ik wil strompelen terugkomen en dan ook nog zien dat het doel is afgekeurd.
2: Het is een beetje dat geef nooit op effect.
0: Nou ja, daar ben ik ooit ingesprongen in die bak. Maar daar lagen nog kussens op.

0: De Bauza en Magnetic hier in een kei goeiemorgen. Ja. Het is altijd de grote vraag. Hoe is zijn weekend geweest? Of hoe is eigenlijk zijn week geweest? Het is op maandagochtend altijd tijd voor niemand minder dan Jan Biggel. Jan, goeiemorgen.
1: Hey Jordi, een kei goeiemorgen, jongen.
0: Hoe is het met je?
1: Goed, ja? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zeker een heel leuk weekend gehad, jongen.
0: Oh, vertel.
1: Ik maak van alles mee.
0: Ja, dat weten wij. Daarom bellen we je altijd.
1: Ik moest naar een helder. Want daar hadden ze in een bepaalde buurt hadden ze daar een visweek. Dus ik kwam daar aan. Ik zeg, oh jongens, leuk dat jullie een visweek hebben. Want ik vind kibbeling lekker. Ook daar mooi een bakje kibbeling halen. Hij zei, Jan, die wordt van alles verkocht, behalve vis. Ik zeg, nou, dat vind ik knap. Maar ik zit al met Peter Beentje te wachten op, wanneer ik op moet. Dus op een gegeven moment komen er allemaal mensen naar me toe. Weten niet, je weet hoe dat werkt.
0: Ja.
1: Eentje kwam rond, die had een oliebollenkrom en een spuikerspinnenkrom. En een ander had weer zo'n stroopwafelkrom. En Jan, wilde jij dan dadelijk even komen dat wij je foto kunnen maken? Ik zeg, dat is goed, jongen. Dus, wat doe ik nou? Ik ben klaar met zingen. Dus ik ga naar de mensen toe, ik ga door in die oliebollenkraam. Toen zeiden ze tegen mij van, ja, dan willen ze een foto maken. Dus wij denken, een politieagent, die staat daar te filmen of de foto te maken. Weet ik veel wat je aan het doen was, maar dan komt er iemand bestellen. Hè? Je weet, ik ben Jan Biggel, ik ben niks te beroerd om een beetje mee te helpen. Dus ik zeg tegen zo'n vent, ik zeg, wat wil je hebben? Hij zei, nou, ik wil oliebollen hebben voor een tientje. Zegt hij, is goed, jongen. Dus ik heb die oliebollen ingelooien in zo'n zak. Ik zeg, joh, wil er ook poeiersuiker bij? Ja, lekker zit die. Ik zeg, maar dan moet hem wel opeten, hè, jongen. Ik zeg, en hoeveel wil je hebben? 1 of 2 gram erop. Nou, jongen, die politieagent, die lag helemaal dubbel met die. Dus, maar ja, toen moest hij afrekenen. Hij zei, hoeveel is dat? Ik zeg, een tientje. Dus hij valt 20 euro. Ik geef me in een briefje van 20. Ik vat geld uit mijn kontzak. En ik vat die 20 euro en ik geef een tientje terug. Dus ik kreeg die eigenaar van die oliebollenkraam. Want ik zeg, dat is toch goede handel, hè, jongen, die oliebollen van jou. Hij dacht, wat is een tientje? Ik moet wel zeggen, ik heb hem teruggegeven. Winter hier naar de rand ben ik nog naar die stroopwafelkraam geweest. Ik waarmee stroopwafel stond te maken, want hij zei, kijk jij dat, Jan? Ik zeg, doe ik het maar een keer veel, jongen, dan doe ik het toen na.
0: Ja.
1: Dus hij maakt de eerste stroopwafel, maar die mislukte. Dus ik denk, ja, veel meer moeite hoef ik niet te doen. Dat kan ik altijd beter, dus ik heb daar nog gestaan. Dus ik heb 4 van die stroopwafels gemaakt. En ik moet zeggen, ze waren 4 gelukt. Ik heb ze mee naar huis gekregen. En bij een bollen mee naar huis gekregen. Ik zeg, jongen, ik verdien hier meer, zeg. Met mijn foto's maken, zeg. En speel dat zingen zelf. Maar ja,
0: ja,
1: ik moet eerlijk zeggen, dat was wel lachen. Maar ja, Den Helder, het was toch wijd weg. Weet
0: ja,
1: niet,
0: het is 2,5 uur of zo, denk ik. Beetje
1: ja,
0: zo.
1: Dikke 2 uur.
0: Ja.
1: En toen moest ik ook nog gisteren naar Rode. Dat was ook al 2,5 uur.
0: Oh ja, dat is de andere kant op natuurlijk. Ja.
1: Ja, ik denk, ik zit wel bij het van huis af. En volgende week zit ik allemaal in België en zo. Dus ja, dat is ook een beetje kachelen. Maar ja, wel allemaal leuk om te doen. Dus,
0: maar Jan, voor duidelijkheid, je hebt wel opgetreden toch nog? Of heb je alleen maar oliebollen staan bakken en stroopwafels gemaakt?
1: Nee, ik heb ook nog wel opstart te krijgen. Nou ja, de half uurtje, jongen. Ik was lang een beetje mijn stroopwafels maken en ze zingen. Maar wel lachen, jongen. Zo maakt het ook van alles mee.
0: Ja, joh, dat is toch ook leuk. Dat is ook een beetje wat moet zijn, toch? En hoe is het op de camping?
1: Op de camping is het goed. Er is wel lekker druk, want het is wel warm, weet je niet. Dus het is lekker druk.
0: Ja.
1: Dus daar is het ook goed te hoeven. Maar ja, ik heb er nou geen tijd voor. Want daar kijk eens naar de studio.
0: Ja.
1: De nieuwe muziek. Want ja, weten ze ook tegen mij en hij zei, Jan zit hij? Dat was ook weer een verhaal. Hij zei, Jan, hij zei, ik kom terug naar Nederland City, want je weet, ik moet altijd in Spanje, ga ik altijd mijn liedjes opnemen.
0: Ja.
1: Hij zei, maar je komt terug naar Nederland City en heb ik eigenlijk weinig tijd, zit hij, om muziek te maken. Zit hij maar een carnavalsnummer, zit hij, dat lukt me nog wel.
0: Oké.
1: Okay. Nou, Adrie heeft gezeten, want ik heb al een paar keren zo'n spraakmakend liedje uitgebracht, weet je niet, maar ik had vorig jaar had ik ook nog een plan B, dus ik had dat liedje had ik ook nog klaar.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, Adrie, ik zeg,
0: de platenbaas, hè, voor de duidelijkheid. Ja,
1: de platenbaas. Dus hij zegt, ik zeg tegen hem, ja, Adrie, ik zit er wel aan te denken, zeg, om nog een liedje te maken, zeg. Ik zeg, maar ja, we willen ook, ik zeg, ja, nog maar tijd voor één liedje. Want Willem wou ook wel een spraakmaker liedje maken, want hij is altijd leuk, weet je niet. Maar toen zit hij, nee Jan, nou doen we eerst die innen zitten.
0: Ja, maar we doen even niet, ja, doe maar.
1: Nou doen we eerst die innen zitten en aan de rand kijken we wel. Ja. Ik zeg, nou, dat is goed. Maar ja, daarmee had ik nou wel tijd. Toen zit ik tegen Marco, want we zijn daarmee een project bezig. En ik zeg, nou, Marco, werk mooie tijd, dus daar ga ik vandaag naartoe. En dan gaan we door en verder, want daar zijn we vorig jaar aan begonnen. En ja, door al die commotie, weet je, jullie weten, ik ben Helga tegengekomen. Ja, haar huis leeg maken, hier alles.
0: Ja, Helga, het is natuurlijk een belangrijk onderdeel in jouw leven. Ja.
1: Trouw, ja. Ja, zeker wel. Dus ik ben die 8 maanden wel een beetje druk geweest. Want ja, het is allemaal nieuw natuurlijk. Dus heb ik nergens geen tijd voor gehad. Dus nou gaan we er aan beginnen. En ja, dan gaan we dan weer kijken wat er van komt. Dus vandaag gaan we er aan beginnen. En ik ben benieuwd.
0: Ja, leuk man. Nou Jan, wij moeten zeggen, wij volgen jou inderdaad altijd met veel plezier ook op social media. Dus blijf dat ook vooral doen, hè. Want dat vinden we sowieso leuk.
1: Ja.
0: En iedere week jou even spreken is sowieso altijd een feest.
1: Dat weet ik, joh. Ik vind het ook altijd gezellig met jullie.
0: Gelukkig. Nou,
1: je kunt al bellen, jongen. En ik zeg wat ik volgende week weer het een en ander meegemaakt
0: heb. Ja, daar hoef jij nooit voor.
2: Daar zijn we niet bang voor.
1: Maar ik kan er ook niks in doen, hè. Maar weet je wat het is? Als je veel doet...
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Er gaan altijd wel wat dingen mis. Ja. En die vind ik altijd lachen. Ja, de ene die vindt het vervelend. Weet je, die als er dingen miskomen. Ja, ik lig dan helemaal in een deuk, ja, met alle dingen die miskomen. Ook de dingen die goed gaan. Ja. Ja, je moet gewoon een beetje genieten van het leven.
0: En een beetje plezier maken, dat is het belangrijkste.
1: Ja, ja.
0: Dat weet je.
1: Vooral in deze tijd, jongen. Gewoon een beetje lol maken met elkaar. En,
0: ja, en niet zo moeilijk doen.
1: Goed,
0: ja, zeker.
1: Ja, ook daar nog eens.
0: Jan, tot volgende week, hè. Doe jij de groetjes aan jouw vrouw.
1: Ik zie jullie volgende week weer, hè.
0: Hallo. Ja, maandagochtend altijd tijd voor Jan Biggel. En dan begin je altijd met een glimlach aan de dag. Wij in ieder geval wel. Dit is John Mayer.

0: zometeen tijd voor het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een villa in Eindhoven die zwaar beschadigd is geraakt door een brand. En Motown-legende Martha Reeves die maakte afgelopen weekend een niet al de beste beurt.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.

0: Kees Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Nu bij Koos Kluitmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor-collectie.
2: Brabant verkeer, de A27 Breda richting Gorkum, die is in beide richtingen dicht voor zware vrachtwagens. Dus dan weet je dat. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom, tussen Breda West en Knooppunt de Stok. Door wegwerkzaamheden is die weg ook dicht. Dat zou ieder moment weer vrij moeten komen. Tenminste,
3: Omroep Brabant.
2: Daar gaan we even vanuit. Verder dan met het weer van vandaag. Het wordt een prachtige zonnige zomerse dag. 25 tot 28 graden. Blijft allemaal een beetje zo komende week. Langzaam gaat de temperatuur stijgen en dan gaan we donderdag en vrijdag gewoon weer naar ruim boven de 30 graden. En dan pas vanaf het einde van de week, dan komen er weer een paar regendagen aan en gaat de temperatuur weer zakken. Tijd voor het nieuws, krijg je van Niek.
4: Een villa in de Cortonjolaan in Eindhoven is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. Ook drie auto's zijn compleet uitgebrand. Het vuur werd rond 3:30 opgemerkt. Buurtbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. Politie houdt ernstig rekening met brandstichting. Een auto waarmee zaterdagavond in Uden werd ingereden op een politiewagen blijkt gestolen en is vermoedelijk afkomstig uit Engeland. Dat laat de politie weten. Een agent raakte bij de botsing gewond. De caravan die tijdens de achtervolging snel werd afgekoppeld, die was eerder op de dag gestolen in Vianen. De drie inzittenden van de auto die zijn nog niet gepakt. Woedde gisteren korte tijd een bermbrand langs de A17 in Oud-Gastel. De brandweer rukte vanwege de droogte met veel materieel uit. Daardoor was die brand snel geblust. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza officieel afgewezen. Het gaat om het 15-puntenplan. Dat is opgesteld door de zogeheten Vredesraad van president Trump. Door de NOS-correspondent Lennart Solfs.
5: Eind oktober zijn er hier verkiezingen. En Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij Hamas definitief gaat verslaan. En ja, als je dan vlak voor de verkiezingen concessies doet, het leger gaat terugtrekken zonder dat je die belofte bent nagekomen, dan zal dat bij een deel van zijn achterban niet goed vallen.
4: Het Israëlische leger blijft volgens Netanyahu in Gaza zolang Hamas niet is ontwapend. Hamas zegt zich wel te willen houden aan het vredesplan. Martha Reeves, die mag je gerust een muzikale legende noemen. De inmiddels 85-jarige zangeres mocht afgelopen weekend het volkslied zingen bij de
6: voetbalwedstrijd. Dat heb ik gehoord, ja.
4: Dat ging niet bepaald lekker, inderdaad. Luister even.
7: Oh.

0: Nee, goed, dat gaat zo dus nog eventjes door. Ze zat er niet helemaal lekker in. Ze zei na afloop dat ze niet wist dat er twee achtergrondzangeressen zouden meedoen. En dat ze niet hadden.
1: Nee, dat weet je dan niet. Die komen in één keer het podium oplopen en je denkt, goh.
2: Je denkt niet, wie zijn die twee mensen achter mij met die ook een microfoon hebben?
0: Nee. Oké. Okay. Ze zegt dus, ja, daar was het allemaal niet goed afgestemd op elkaar en zo. Nou, ze kreeg een dag later een herkansing in de tv-studio.
1: Ja.
0: Maar ja, of dat nou echt beter klonk?
3: And do it right now.
4: Oh, say can you see by the dawn's early light?
1: Ah, het is wel beter.
4: What so proudly we hail as the twilight last gleaming.
1: Ja. 85, hè?
0: 85,
2: zeg. Ja, als ik nog zo kan zingen op mijn 85ste, dan kan ik dan beter zingen dan nu.
0: En ze komt over, binnenkort komt er na 22 jaar ook weer een album van de waarheid uit.
2: Dus nou, ik ga het kopen.
1: Ik kan niet wachten. Misschien kunnen we er even een belletje bij doen. En
2: of ze live het hele album wil doen hier.
1: Ja, ik zou zelfs hier willen pleiten, ook al is ze niet Brabants, een avond van Martha Reeves.
2: Nou, misschien wel een hele dag.
1: Ja, en dan
2: weekendje misschien
1: een dag van Martha Reeves.
2: Of een week.
1: We zullen Jonas bellen of die op zaterdag de tijdmachine helemaal in Martha Reeves stellen. En dan even het nieuwe album. Want met deze klappers, ik neem aan dat dit een bonus track is.
2: Ja, hier gaat autotune zelfs niet tegenop, hoor.

0: Ain't Nobody. 7 minuten over 7:30. We gaan naar het weer. Wouter van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan denk ik een prima weekje tegemoet, hè?
1: Voor de liefhebbers van hitte wel in ieder geval.
0: Ja. Tenminste, laten we beginnen bij het begin van vandaag.
1: Ja, vandaag ziet er prima uit. Ik denk dat het voor veel mensen vandaag zelfs de meest aangename dag zal zijn. Met zo'n 26 graden vanmiddag. Veel zonneschijn, ook wel een paar wolkenvelden die overtrekken, maar het blijft overal droog. En er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Dus ja, al met al ziet er vandaag qua zomerweer wel perfect uit.
0: En daarna dan gaat het langzaam stijgen, hè? Dan gaan we aan de knop draaien.
1: Ja, klopt, ja. Morgen valt het nog wel mee. Ook dan is het een graad of 26. Veel zonneschijn en veel minder wind dan vandaag vooral. Groot verschil. En vanaf woensdag draait die wind naar het oosten. Dan komt er weer hele warme lucht onze kant op. Gaan we snel door de grens van 30 graden heen. Ik denk woensdag al wel. En donderdag en vrijdag, dat worden weer bijzonder warme dagen met in onze provincie. Nou, misschien op een enkele plaats wel 36 of 37 graden.
0: Jeetje, oké. En zijn er niet weer ergens verborgen onweersbuien of dingen dat in ieder geval weer een beetje gaat...
1: Zeker niet.
0: Nee, oké.
1: Zeker niet, nee. Net zoals de afgelopen 5 à 6 weken eigenlijk al niet het geval is.
0: Nee, klopt.
1: Vanaf het weekend draait de wind dan wel weer meer naar het noorden. Dat betekent dat er in ieder geval dat die hitte zal verdwijnen. Maar het blijft ook dan warm en overwegend droog met temperaturen dagen dus rond een graad of 27.
0: En hoe zien de nachten dan een beetje eruit? Want is het dan ook even puffen of valt dat dan wel weer mee?
1: Nou, dat zal... Ja, die warmte moet er eerst even inkomen. Maar dat zal vanaf vrijdag, donderdag, vrijdag wel gebeuren. Ja, ja. Ik denk dat het eind van de week alweer nachten zijn met 20 graden of iets meer.
0: De ramen open en gas erop.
1: Ja.
2: Durf het bijna niet te vragen, Wouter. Want we hebben het al heel lang niet meer gevraagd.
0: Ja, dat is trouwens waar.
2: Maar misschien, het is maandag, dus ik dacht, gooi het gewoon de vorige keer weer op. Wat denk jij, Elfstedentocht of niet deze winter?
0: Ja, witte kerst, hoe gaan we die kant uit? Want we zitten al ruim in de tweede helft van het jaar. Hè? Het komt er wel weer aan, hè?
1: Dus zullen we het over een paar maanden opzoeken. Dat is denk ik een heel veilig antwoord.
2: Ja, dat is heel veilig. Ja, ik moet er gewoon om lachen. Omdat we deze zomer er is zo... Er was de warmste juni en juli ooit ook weer gecombineerd.
0: En er zijn tuincentra die beginnen nu alweer met kerst. Dus dan begint de brons weer te kriebelen.
2: Ja, dat is dus, wij breken meer records dan Taylor Swift deze zomer, man. Dat is niet normaal. Zeggen,
0: ja. Dat is ongekend. Wouter, dankjewel. Fijne dag.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Houdoe.
3: Raad de plaats.
0: Het is maandag, dus we gaan ons spelletje doen. Raad de plaats. Het is heel simpel. Zometeen hebben wij een minuut de tijd om te gaan raden de plek waar je bent. Maar je mag alleen die vragen beantwoorden met ja of nee. Het is voor ons altijd een redelijk nerveus spelletje. Ja. Laat ik het dan netjes zeggen.
2: Nee, dat is zeker waar. Het is een moeilijk spel, maar je krijgt er ook wel wat voor terug als het lukt.
0: Want als wij uiteindelijk na een minuut de goede plek raden waar jij op dat moment bent, dat kan thuis zijn, op je werk, onderweg of waar dan ook, en wij raden de goede plaats, dan win jij het Keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus ben jij op dit moment ergens, en maakt even niet uit waar, en jij wil meedoen met ons spelletje, jij vindt het leuk om kandidaat te zijn, dan mag je nu plaats appen naar 06-573-28203. Dus gewoon even plaats appen naar 06-573-28203.
2: En het is wel goed om te zeggen, als je van WhatsApp een bericht terugkrijgt dat wij bijvoorbeeld niet meer bestaan of zo. Kijk, we hebben het al wel op de radio een paar keer gezegd, maar het is goed om ook af en toe te herhalen. Ja. We zijn van systeem gewisseld, dus je moet even ons telefoonnummer van je telefoon halen. Dan zet je telefoonnummer opnieuw op je telefoon. Juist, en dan kun je ons gewoon prima appen.
0: Precies, dus dan komt het helemaal goed. Dus als jij denkt, nou, ik zou wel mee willen doen, ik ben op dit moment op een plaats en dat mogen jullie gaan raden in een minuut. Laat het dan weten voor het Keigoeiemorgen prijzenpakket. En stuur dan even plaats, dus gewoon het woordje plaats, dat is meer dan voldoende, naar 06-573-28203. En wie weet ben je zo meteen onze kandidaat bij Raad de Plaats. 06-573-28203. Gewoon even van je laten horen. Raad de Plaats komt er zo meteen aan. Whenever.

0: Religion in een kei. Goedemorgen.
1: Raad de plaats.
0: Het is tijd voor Raad de plaats. Michiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een goed weekend gehad?
2: Een beetje te.
0: Een beetje te. Zonder te verklappen waar je was, wat heb je gedaan? Gezopen. Gezopen. Oké. Ja, ik wil nog heel veel aan jou vragen. Mijn nieuwsgierigheid is
3: ik vond dit al op het randje. Want stel hij had gezegd ik was op een kermis. Of stel hij had gezegd ik was bij een voetbalwedstrijd. Dan was het, gaf het al wel weer wel weg. Michiel,
0: je mag niks zeggen.
2: Okay,
0: Michiel, ik ga zo meteen de klok starten. Een minuut lang. Dan gaan we jou vragen stellen op de plek waar jij bent. En die mag je met ja of nee beantwoorden. En dan hopen wij na een minuut jouw... te kunnen verblijden met een goed antwoord... en dus een kei goeiemorgen prijzenpakket.
2: Ja, spannend.
0: Dit wordt spannend. Als je er klaar voor bent, dan ga ik de klok starten.
3: Begin jij, Jordi, met de vraag om en om?
0: Ja, dat is goed. Daar gaan we. Michiel, ben jij in een dorp?
2: Nee.
3: Ben jij in Brabant?
2: Ja.
0: Oké. Ben jij in het midden van Brabant?
2: Nee.
3: Ben jij in het oosten van Brabant?
2: Ja.
0: Oké. Ben jij bij een plek bij een grote snelweg?
2: Ja.
3: Okay, je bent in een grote stad dus ook?
2: Nee.
3: Oké, een kleine stad. Geen dorp, dus kleine stad.
0: Ja,
2: kleine stad, ja.
0: Oké, liggen daar wel veel dorpjes omheen?
2: Ja.
3: Oké, lig je helemaal onder in Brabant?
2: Nee.
0: Oké. Lig jij tegen de grens met Gelderland aan?
2: Nee.
3: Oké, is het in de buurt van Den Bosch?
2: Nee.
3: Oké.
0: Bij een grote snelweg.
3: Een kleine stad, een grote snelweg is.
0: Nou wordt het spannend. Ja, ik zit nu al.
3: Begint het met een klinker, de plaats waar je bent?
2: Ja.
3: Ja, oké. Jij mag nu niks meer zeggen. Wij gaan hier heel even overleggen. En dan komen we zo bij je terug met een antwoord.
0: Niek, wat denk jij?
4: Os.
3: Ik denk Ude.
0: Ja, ik denk ook Ude.
4: Ja, Ude, ja, zou ook wel. Ja, dat tegen de grens met Gelderland natuurlijk, ja.
3: Maar ja, jullie zeggen allebei Ude, dus dan zou ik dat wel.
1: De tijd is om. Wat denken jullie?
0: Michiel, we hebben even uitvoerig beraad gehad, dat hoor je. Wij denken onderaan de streep, alles meegenomen.
3: Met een meerderheid gestemd.
0: Alles gewogen, denken wij dat het goede antwoord Ude moet zijn.
2: Nee.
0: Oh.
3: Is het Os?
2: Nee, ook niet.
3: Nee, ook niet. Dan ben ik oké.
0: Waar is het dan?
2: Asten.
0: Asten?
3: Oké. Ik had Asten graag stadsrechten gegeven. Ja. Ik denk, ja.
0: Oké.
2: Is Asten een dorp?
0: Asten is wel een dorp, Michiel. Is. Ja, laat ik zo zeggen, ik ben weer compleet de fuik ingelopen.
2: Ja.
3: En ik zou over Asten ook wel durven zeggen dat het redelijk onder in Brabant ligt eigenlijk, Michiel.
2: Ik vind daar niet onder, ik vind daar aan de zijkant.
0: Aan de zijkant.
3: Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, Michiel. Super bedankt voor het meedoen.
3: Ja.
0: En wat mij betreft, tot de volgende keer.
2: Ja, wat gezellig, dankjewel.
3: Je kunt niet altijd 6 gooien ook.
2: Nee,
3: dat is Michiel. Ja, soms gaat het zo in het leven.
0: Fijne dag, hè.
2: Hoi.
0: Nou, grandioos succes in het weer.
3: We hebben straks

0: Unbelievable. Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
16: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
19: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
18: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
20: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
18: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, 8:02. Geen files op dit moment. Hou in ieder geval wel rekening dat er wat werkzaamheden zijn op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en knooppunt De Stok. En er zijn geen treinen momenteel tussen Zutphen en Deventer. Dus dat heeft alles te maken met de steinstoring. Krijgen we ook nog even door. Dus dan weet je in ieder geval hoe het zit. Zometeen muziek van Leaf en Wonder Woman. Ken je die nog van een jaartje of 15 tot 20 geleden? Het is alweer even geweest, maar komt eraan.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
26: geeft ruimte.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
30: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
31: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
33: Kei, goedemorgen.
34: Jordi Graat.

0: en Wonder Woman.
1: Kei, goedemorgen.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Bijna 10 minuten over 8. Het is vandaag maandag 10 augustus. Vandaag wordt het nog zomers warm. 25 tot 28 graden, droog en zonnig. En we gaan langzaam weer richting een nieuwe hittegolf. Want aan het eind van de week gaan we gewoon weer richting de 35 graden.
2: Ja, het is vandaag de dag dat de rechtszaak over Tupac begint. Zo'n 30 jaar na
0: de moord. Ik wou zeggen, dat is een tijd geleden.
2: Ja. Ja. Sziget gaat van start. Dat is een heel groot festival in Hongarije. Ja. Een van de grootste van Europa. Met onder andere deze artiest daar.
0: Sarah Larsson. Dat zal een feest worden. Volgens mij gaat Stuk TV ook erin.
2: Oh, dat zou zomaar kunnen. Er staan ook altijd Nederlandse artiesten, ja. Het is ook de dag dat de Efteling een zelfrijdende pendelbus gaat gebruiken.
0: Kijk, ik ga er zondag heen.
2: Naar de Efteling? Ja, ga je in het busje?
0: Dat ga ik wel proberen.
2: In de pendel. Even kijken hoe dat is.
0: Eens kijken hoe het is. Goed. Vandaag jarig. Kees van Kooten, 85 jaar. Antonio Madeiras, 66. En Jim Bakkum mag vandaag 39 kaarsjes uitblazen. Verder in nieuws, Niek.
3: Whitney Houston heeft een eigen Barbie-pop gekregen van speelgoedfabrikant Mattel. Een pop van de zangeres is geïnspireerd op haar look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody uit 1987. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey die hebben onder andere ook al zo'n pop. Boerde gisteren korte tijd een bermbrand langs de A17 in de Oud-Gastel. De brandweer rukte vanwege de droogte met veel materieel uit. Daardoor was de brand ook snel geblust. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En de zee voor de kust van de Siciliaanse stad Mazara heeft een historische schatprijs gegeven. Duikers die vonden er een scheepswrak uit de Romeinse tijd dat waarschijnlijk meer dan 2000 jaar oud is. De boot werd gevonden op bijna 50 meter diepte.
0: Ongekend. Dat, dat je dan toch nog echt zoiets gaat vinden.
2: Dat er nog iets is van meer dan 2000 jaar. Hè?
3: Er liggen zoveel schatten. Volgens mij. Ja. Het water is echt bijzonder dat iedere keer dan weer zo
2: Zoveel
3: tijd opduikt, zoiets.
0: Ja. En ook nog 2000 jaar oud.
2: Ik hoorde dus dat dit vroeger de boot is geweest van Hubert Mol.
0: Ja.
2: Die heeft daar nog op gevaren. 2000 jaar geleden.
0: Ja, die kwam er met peper en zout terug.

0: een show op Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, laatste dagen dat we doen, want vanaf volgende week... Ja, dan gaat het toch voor heel veel mensen ook weer een beetje beginnen. Dan zijn de vakanties een heel eind voorbij en dan...
2: De bouwvak is al
0: dan is de bouwvak
2: voorbij,
0: en dan gaan we toch heel langzaam weer gewoon richting... richting het andere nieuws. En dan begint het normale leven weer een beetje. Hè,
2: dat krijgt dan langzaam maar zeker weer opstarten. Ja,
0: overigens heel veel mensen die gewoon doorwerken in de zomer en in september. Tuurlijk. Maar het overgrote deel heeft gewoon vrij natuurlijk.
2: Ja.
0: Deze weken. En dus hebben wij iedere dag het komkommerklassement. Met echt nieuws waarvan je denkt, ja... Waar moet ik ermee?
2: Ja, nou ja, we hebben in jouw vakantie, Jordi, een top 3 ook wel verzameld.
0: Zeker, ik weet, want ik heb natuurlijk uiteraard zitten luisteren.
2: Ja, heel
0: ochtends.
2: Goed, heel goed.
0: Even kijken, de robothond. Ja, die bewaakt appartementen in Atlanta, sorry.
2: Ja.
0: Mooiste meisje ter wereld, 15 jaar getrouwd. Neemt een nieuwe bijnaam.
2: Miu, miu.
0: Miu, miu. Ja, en die was echt... Ja, die had ik zelf wel 10 komkommers willen geven, inderdaad. Bridget Maasland schildert de muren van haar huis wit in Amsterdam. Staat te koop voor 1,4 miljoen euro. Heeft 9,1 komkommers.
2: Ja.
0: Het gaat er dus over, ja...
2: Had dit berichtje in een gewone werkweek in oktober ook online gekomen?
0: Ja, precies.
2: Of had het dan niet gered? En jij hebt iets meegenomen voor vandaag... wat misschien de top 3 wel kan bestormen, toch?
0: Ja, zeker. Het gaat namelijk over het volgende. In de afgelopen 12 maanden zijn bij de politie in Bergen op Zoom... 472 fietsdiefstallen geregistreerd. En dat gaat vooral rond het station en in de binnenstad. Daar verdwijnen heel veel fietsen. Blijkt namelijk uit antwoorden van het college... op vragen van onder andere de PVV... En de meeste diefstallen vinden plaats rond het station in de binnenstad. En ondanks al deze cijfers komt er geen aanpak van.
2: Ja,
0: oftewel, het heeft geen prioriteit.
2: Je ziet veel voorbij komen in een normale week. Maar fietsendiefstal zie je niet heel vaak voorbij komen.
0: Nee, nee.
2: Dus jij kan nu stemmen in onze app.
0: Ja. Hoeveel komkommers geef je dit bericht?
2: Eén is...
0: Ja.
2: Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een heel leuk bericht. Dit zou in oktober of zo ook gewoon voorbij komen. Ja. En 10 is, wat een onzin, dit zou normaal nooit voorbij komen.
0: En even voor de duidelijkheid, er is geen goed of fout. Je mag daar gewoon zelf... het is ook niet dat we dit berichtje aandragen... omdat we iets goed of fout vinden, maar het viel ons gewoon op. Dit berichtje over fietsen, fietsendiefstallen hoor je zelden iets... en dan één keer in de zomer komt voorbij.
2: Ja.
0: Dus hoeveel komkommers vind jij het waard... dat in de afgelopen 12 maanden bij de politie in Bergen op Zoom... 472 fietsdiefstallen geregistreerd zijn? Laat het weten via de app hoeveel komkommers je dit waard vindt. Dat mag via de app 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En voor duidelijkheid, het gaat één komkommer is dus dat je best wel een oké bericht vindt.
2: Dat is prima.
0: En bij 10 komkommers denk je, ja, wat moet ik ermee?
2: Ja. En ik zie mensen 12 en 14 sturen.
0: Nee, dat is net wat te veel.
2: Of min 2, dat is allemaal niet een ding.
0: Tussen de 1 en de 10, alsjeblieft. Laat het weten, hoeveel komkommers vind jij het waard? In 12 maanden tijd. Bijna 500 fietsdiefstallen in Bergen op Zoom. 06-573-282-03.

0: Ik had hier graag een dansje gemaakt, maar er was geen partner die even met mij wilde dansen.
1: Nee, sorry, ja, ik kan zo slecht dansen. Ja,
0: ik had de heupjes al losgegooid. Maar ja, het is wat het is. Miami Sound Machine en Conga.
2: Omroep-Brabant komkommernieuws.
0: Het Omroep-Brabant komkommernieuws. We doen dit nog één weekje en dan vanaf volgende week dan gaan we toch echt weer richting het gewone leven. Zoals, ja, dat klinkt al zo zwaar. Dat is het ook niet helemaal natuurlijk.
1: De vakantie
0: maar
1: heeft een soort dip. En dan weer gaat het weer langzamer. Komt het weer het normale leven in gezicht.
0: Ik zeg altijd, op het moment dat de juffen en de meesters de boeken in gaan ruimen in de kast en het schoolbord weer op gaan starten, dan moeten we weer zorgen dat we in de stijgers komen.
1: En dat gaat volgende week echt langzaam allemaal weer beginnen.
0: Dus vandaar. Het ging over de afgelopen 12 maanden zijn bij de politie in Bergen op Zoom 472 fietsdiefstallen geregistreerd. Vooral rond het station en in de binnenstad. En de politie zegt, wij gaan daar geen aanpak, we hebben er geen plan van aanpak voor. Sterker nog, het heeft geen prioriteit.
1: Nee.
0: En daarom vroegen wij aan jullie, hoeveel komkommers heeft dit nieuws? Nou, bij één komkommer denk je, dat is wel een berichtje wat ik mee wil pakken.
1: Dat stuurde Hans bijvoorbeeld, één komkommer. Vond hij interessant. Janne, twee komkommers.
0: Oh ja, ja. Ja. Bij 10 komkommers denk je, wat moet ik hiermee? Ja, weet je.
1: Die waren er natuurlijk ook. Ja. Mensen met 10 komkommers. Marga had er 6, maar er was ook iemand met 10, maar die typte 10. Dat kan ik dan weer moeilijker terugvinden.
0: Ja, dat is waar.
1: Die waren er wel echt.
0: Er waren er genoeg in ieder geval. Ja. Met mensen die er iets van vonden. Uiteindelijk hebben wij ze allemaal bij elkaar opgeteld. Dan doe je dat door het aantal mensen wat een aantal komkommers heeft opgestuurd via de WhatsApp. En dan is natuurlijk de grote vraag, Mark, op waar gaan we uitkomen?
1: Wij komen uit op 7,6 komkommers.
0: Ah.
1: En dat wil zeggen, Jordi, dat de top 3
0: net niet
1: heeft gehaald.
0: Want onderaan staat namelijk met 8,2 komkommers de robothond die bewaakt appartementen in Atlanta.
1: Morgen nieuwe ronde.
0: Nieuwe kansen.
1: Nieuwe kansen.
0: Maar wel, dank jullie wel, want wij vinden het altijd leuk om een beetje te weten wat jullie nou echt wel of geen komkommernieuws vinden.
1: Ja, het was Ronnie die onder andere 10 komkommers had.
0: Kijk. Ja. Nou, bij deze. Wij gaan naar de nieuws van 8:30 zometeen. Maar eerst deze. Maroon 5, This Love. En een keigoeiemorgen.

0: 9. We gaan daar naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een brand bij een villa in Eindhoven. En een Belgische onderwaterfotograaf die deed een bijzondere vondst.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
4: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Omroep Brabant verkeer, het is lekker rustig op de weg. Je kan gewoon doorrijden op de A27 Breda richting Gorkum. En Gorkum richting Breda in beide richtingen bij de brug bij Gorkum. Die weg is in ieder geval dicht voor zware vrachtwagens. En dan de A58 Breda richting Berg op Zoom. Tussen Breda West en Knooppunt de Stok. Daar zijn wegwerkzaamheden, die weg is dicht. Maar wij wachten nog op het bericht dat het allemaal weer open gaat. En dat je door kan rijden.
7: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het is een prachtig mooie zonnige zomerdag. 25 tot 28 graden. Morgen een graadje of 25. Geniet daar in ieder geval van, want daarna gaan we snel door met temperaturen op woensdag van 29 graden en donderdag en vrijdag zelfs ruim boven de 30, namelijk zo'n graadje of 4,35. En nieuws krijg je van Niek de Vries.
1: Een villa in de Cortonjolaan in Eindhoven is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. Verslaggever Ruud Ritsen, die is daar nu. Ruud, kun jij omschrijven wat je ziet daar?
8: Ja, het is een slagveld bijna. Je ziet een carport dat naast een mooie villa staat. Die carport is volledig uitgebrand. Er staan ook drie auto's onder die carport. Nou, die zijn helemaal zwart. De muur van het huis, van de villa, ja, die is ook half gesmolten, zie je. De brandweer heeft om binnen te komen in het huis de deur, voordeur geforceerd. En er ligt ook een raam uit. Dus dit is een groot slagveld.
1: Ja, nou spreken buurbewoners daar van een aanslag. Heb jij daar ook al meer over gehoord van mensen of nog niet?
8: Er schijnen hier vannacht om 3:30 een aantal knallen gehoord geweest te zijn. Een buurvrouw die precies tegenover woont, die vertelde inderdaad dat er wat knallen zijn geweest. Haar dochter, die werd wakker, en die heeft 112 gebeld. Vervolgens is de buurman naar buiten gerend om te kijken of de mensen thuis waren. Maar die zijn op vakantie, dat blijkt.
1: Oké, Ruud, dank je wel voor de informatie tot nu. Op Kempik het Haasje in Dorst is gisteravond iemand gevonden die zwaar gewond was. Dat gebeurde na melden dat er zou zijn geschoten. Zouden meerdere kinderen getuigen zijn geweest? Zij zijn gehoord door agenten. Volgens de politie lijkt het erop dat het slachtoffer niet gewond is geraakt door een schot. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur lag 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
9: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer. In het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt ook veel minder water dan normaal. Een Belgische onderwaterfotograaf die heeft bij een duik voor de kust van Dover een fles bier gevonden die nog helemaal intact was. Toen hij boven was, maakte hij de fles goed schoon en bleek te gaan om een fles met Guinness bier uit het jaar 1864.
0: Zo.
1: Volgens kenners, ja, dat is echt oud. Volgens kenners is het niet uitgesloten dat bier na al die jaren gewoon gedronken kan worden, want die fles die werd ondersteboven bewaard en daardoor is er mogelijk geen zeewater in terechtgekomen. Dus daar gaan ze nou onderzoeken. De duiker heeft zelf gezegd dat hij geen fan is van Guinness, maar hij is wel bereid het te proeven als blijkt dat het nog te drinken is.
0: Nee joh, dan moet je toch dicht houden juist? Ik wou zeggen, dat is nou een unieke fles, dan moet je er niet gaan drinken.

0: Ja, die duiker die zei trouwens ook nog dat er volgens hem nog meer flessen daar liggen waar hij heeft gedoken. Dus hij wil ook nog een keer teruggaan om te kijken of er dus inderdaad...
1: En waar is dat precies?
0: Voor de kust van Dover, dat weten we.
2: Mark, die gaat gelijk een restje
3: Jij zou wel doen, hè?
1: Tuurlijk. Hey, dit is toch super interessant. Een bier van... Nou ja, ik wilde zeggen 200 jaar, dat is overdreven, maar...
0: 160.
1: Ja, dat is wel echt... Dat is toch
2: maar
1: echt
2: zou dat niet echt gewoon zijn als je dat drinkt, jongen... dat je dan gelijk achterover slaat door alle...
1: Als er echt niks in is gekomen... Nee. Dan is hij gewoon 160 jaar cool bewaard. En dan, dan zou het echt nog wel kunnen.
2: Dan is erop klappen natuurlijk. Ja. Bijzonder. Man. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd wat er allemaal nog... misschien ligt er nog wel meer daar.
0: We gaan er nog meer van horen. Want we gaan echt wetenschappers even onderzoeken... ook of dat bier dus nog te drinken is. Daar gaan we denk ik nog echt wel een keer iets van horen.
2: Mocht je fan zijn, boek even een reisje. Wie weet kom er met een krat thuis. Kei, goedemorgen. 5 minuten over 8:30. Fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow met nu die Barge, Rhythm of the Night.

0: Ja, David Guetta, Anne-Marie, Baby Don't Hurt Me. Je hoorde snollebolletjes links, rechts en dan krijg je natuurlijk al wel weer zin in een feestje. Je zou denken, een beetje het festivalseizoen, kermisseizoen loopt langzaam de komende weken tot zijn einde. Maar niks is minder waar, want 5 september, dan is het heel simpel, dan is er weer een feestje. Dat is allemaal op Aquabest en dat is dan Snollebolletjes presenteert Brabantse Vrienden.
1: Ja, dat was wat vroeger Total Los was.
0: Ja.
1: Mocht je denken, ken ik dit? Nee, dit is nieuw.
0: Ja.
1: Want dat was Total Los. Het is nu Brabantse Vrienden. Net iets andere opzet, maar precies even leuk.
0: Ja. En dat is eigenlijk omdat er is gewoon met Snollebolletjes en het hele team en iedereen die daar ook maar iets van gezelligheid houdt. Ze hebben bij elkaar gezeten en ze dachten, vorig jaar weet je wel, was het, de jaren ervoor ook, was het zo ontzettend groot. Wij willen eigenlijk gewoon weer iets compacter terug. Ja. Wij willen gewoon weer samen met de Ons Kent Ons. En dan gaat het niet alleen maar over Brabant, maar ook over daarbuiten. Dat je elkaar nog eens tegenkomt. Dat je denkt van potverdorie, ben jij ook hier? En zo proberen ze samen Brabantse Vrienden te maken.
1: En het mooie is, omdat het dus voor Brabantse Vrienden is, want we geven deze week kaartjes weg voor Brabantse Vrienden.
0: Ja.
1: Hebben we er niet 1 per keer?
0: Nee.
1: Hebben we er niet 2 per keer?
0: Nee.
1: Hebben we er niet 3 per keer?
0: Nee.
1: Maar hebben we er 4 per keer, zodat je ook echt met je vrienden erheen kan.
0: Ja, kijk, en dat is superleuk. Wie komen daar onder andere? Nou, natuurlijk Snollebolletjes zelf. Gerard Joling, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Tino Martin, Marco Schuitmaker, Django Wagner, René Schuurman, Samuel Welte. Dan heb je...
1: Want dat is de main stage. Daar staan ook nog wel 2 hele vervelende mensen, maar goed.
0: Kom ik later nog op.
1: Ja, dat is goed.
0: Dan heb je nog de Café Costa Stage. Dat is een van de favoriete kroegen van Snollebolletjes, weet ik toevallig.
1: Ja.
0: Daar staan ook daar staat onder andere Gings Temple. Daar staan de Fat Guys. Daar staan allerlei DJ's die daar één groot feest gaan maken. En dan heb je natuurlijk tot slot de Fijn Fishing Stage.
1: Van Omroep Brabant.
0: En kan carnaval in de zomer? Nou, vorig jaar hebben wij gezien. Dat kan gerust.
1: Ja hoor.
0: Want daar stonden de kledingrekken klaar. Daar is één groot feest losgebarsten in die tent. En dat gaan ze dit jaar weer doen. Onder andere met Vulgaire, Lamme Frans, Vieze Jack, Jan Biggel, Gulli, Jeroen van Zelst, Arjan Oostrom, Chef Soldaat. Dus dat wordt één groot feest.
1: Op.
0: Dus het zijn eigenlijk 3 keileuke stages waar je samen met je vrienden, of je nou Brabants bent of niet, heen kan. Maar natuurlijk hopen wij dat heel Brabant en omstreken 5 september naar Aquabest komt.
1: Ja.
0: Hoe kunnen mensen die kaartjes winnen? Want
1: nou,
0: dat is natuurlijk wel laat ik het zo zeggen, dat is even het belangrijkste op dit moment.
1: Ja, nou, makkelijker kunnen we het haast niet maken, Jordi. Er is een alarm.
0: Ja.
1: En we kunnen het gewoon alvast als voorbeeldje misschien een keer laten horen.
0: Weet je zeker?
1: Ja, deze telt dus niet.
0: Nee.
1: Maar ergens, ik durf wel te zeggen, ergens voor 10 komt hij nog wel een keer voorbij. En dat is dus niet deze keer. En als je dit hoort... Ja, duidelijker kan een alarm volgens mij niet zijn.
0: Dit is een aardig alarmpje, ja.
1: Als je dat hoort, moet je appen naar ons en dan win je misschien wel 4 kaartjes.
0: Kijk, dus goed opletten of je het alarm hoort. Mocht dat zo zijn, dan moet je zo snel mogelijk even Brabantse Vrienden appen naar 06-573-28203. En wie weet ben je er wel bij. Dus zet vast in je telefoon, Brabantse Vrienden, 06-573-28203. En misschien ben jij erbij op 5 september, Aquabest.

0: Unwritten. En een kei goeiemorgen. Even voor de duidelijkheid, we lieten net even als voorbeeld het alarm horen. Dus mocht ergens misschien na 9 uur het alarm voorbij komen en je wil naar Brabantse Vrienden op 5 september, dan moet je even Brabantse Vrienden appen tegen die tijd.
1: Ik durf te zeggen, als je nu in de auto zit naar je werk bijvoorbeeld, of je bent thuis en je bent eigenlijk iets anders van plan, schakel hem even over, ook als je op je werk bent naar Omroep Brabant.
0: Ja, die tickets wil je wel winnen, hoor.
1: Ik beloof dat voor 10 uur voorbij komt. Bam,
0: oh, echt?
1: Doe ik gewoon.
0: Zo. Nou, dan moet je zeker opletten. Ja. Dus mocht je het alarm horen van de Brabantse Vrienden, dan moet je Brabantse Vrienden even appen naar 06-573-28203. En dan maak je dus kans op 4 kaarten 5 september Aquabest.
1: Ben jij ook daar, of niet?
0: Ja, ik ben er ook,
1: Ik zie jou in wat Instagram-filmpjes voorbij komen.
0: Ik loop de hele dag loop ik daar rond. Op alle podia.
1: En ga je dan zeggen, hier is hij dan, Tino Martin!
0: Ja. En ik loop nog wel even bij de Café Costa steeds loop ik nog wel even rond. En bij de Fijn Visje niet steeds kom ik nog wel even voorbij.
1: Jij gaat je stapjes wel maken 5 september.
0: Ik ben bang dat ik aan het eind van de dag wel denk, het is mij wel even gescheten.
1: Ja, maar dat geloof ik.
0: Dus dat wordt één groot feest.
1: Leuk, man.
0: Tenminste, ik ga ervan uit dat als iedereen erbij is, dat we één groot feest gaan maken.
1: Het wordt het beste festival van het jaar, want het is het enige festival waarbij het begin september niet bloedverziekend heet gaat zijn.
0: Dat weet
1: ik. Heb ik heel veel zin in. Nee, maar ik manifesteer dat.
0: Dat is heel goed, kijk.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl. Let's
7: go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
16: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
15: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
17: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
15: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, 9:02. Kijk, goedemorgen. Er staat een flinke file ondertussen in Brabant. Waar is dat, Mark?
9: Ja, zeker. Het heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A58 die er zijn. Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Knopen de Stok. Daar is het dicht. Nu is het tussen Bergen op Zoom en Breda. Tussen Etten-Leur en Prinsenviel daardoor een dikke file, 2 kilometer. En bijna een half uur vertraging.
4: We gaan zo meteen naar ons ratje en er komt muziek aan van de Black Eyed Peas.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
24: Goed, het is gelukt.
23: Wat is er gelukt?
24: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
23: Fluitje van een cent dus?
24: Nou, het was wel wat meer dan dat.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
28: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
29: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
28: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
30: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
29: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
30: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Kei, goedemorgen.
31: Jordi Graat.
32: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
33: Dat vind ik zo'n zeldzame zaadschieter.

0: Je had natuurlijk Justin de Wild met Cheerio en toen kwam deze er nog eens achteraan. En volgens mij is hij zelf nog steeds beduust van het succes. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Goedemorgen,
0: 12 minuten over 9 alweer. Het is vandaag maandag 10 augustus. Het wordt zomers warm, 25 tot 28 graden. Morgen is het 25 graden. Geniet daarvan, want daarna gaat de temperatuur snel stijgen. En gaan we in, richting het einde van de week komen richting temperaturen van 35 graden. En een nieuwe hittegolf.
2: Ja, het is de dag van het vloggen ook vandaag. De dag van de leeuw, toch de koning van de dieren. En de dag van het lekker luieren.
0: Verder in nieuws, Sneek.
3: Bij Hotel The Yard aan de Noordkade in Veghel mogen de komende maanden alleen hotelgasten op het terras plaatsnemen. Restaurantgasten die alleen voor een hapje of een drankje komen, die moeten binnen blijven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De achterburen die hadden namelijk bezwaar gemaakt. Restaurantgasten die praten namelijk te hard. Ja. En hotelgasten blijkbaar niet, want die mogen dat dus wel.
0: Ook echt weer compleet bezopen.
2: Er wonen weer twee mensen.
0: Ja, dan ga je dus daar wonen. Dan ga je,
2: of je woonde er al, dat kan. Okay,
0: Nou, ik weet toevallig dat de Noordkade zit er al een hele tijd, kan ik jou zeggen.
2: Ja, nee, zeker.
0: Waren die mensen er nog niet. Je gaat daar wonen en dan ga je dus zitten janken omdat er in de zomer mensen met elkaar praten. Ja, hou op, jongens.
2: Maar hier is toch een soort vorm van redelijkheid dat je zegt, vanaf 11 uur 's avonds zitten we binnen.
0: Ja.
2: Of vanaf 10 uur 's avonds zelfs.
0: Ja.
2: Of daar is toch. Maar nu gewoon, dan ga je daar dus eten.
0: Ja.
2: En dan zeg je,
3: mag niet naar buiten.
2: Wilt u nog een drankje blijven doen? Ja, vinden we het wel lekker om op het terras zitten. Ja, dat mag niet.
0: Nee. Ik vind het echt bezopen.
2: Ja. Helaas. Echt.
0: Maar dat je dan ook officieel bezwaar gaat maken. Ja, maar waar wil je dan bezwaar over maken?
3: En het wordt toegekend.
0: Ja, dat vooral. Maar goed, dat is sowieso, ik vind dat volgens mij, dat is dan uiteindelijk toch een gemeente dingetje, toch?
2: Nee, precies. Dan zal het volgens de regeltjes ongetwijfeld decibel technisch of zo niet kloppen, maar...
0: Ja, mensen zullen eens plezier hebben, hè. En je woont in de buurt. Maar goed. En verder.
3: Ja, een man is zaterdagavond mishandeld na festival Lake Dance in Best. De bezoeker die raakte zwaar gewond, liep onder meer een gebroken kaak op. Het gebeurt allemaal bij de uitgang van het festival, vlak bij de fietsenstalling. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien.
4: Een kei, goedemorgen.
0: Ook vandaag weer ons ratje. Daar gaan we de slinger aan geven. Dan hebben we natuurlijk weer een categorie en een letter. En dan mag je zo meteen iets aan gaan vragen. Dat mag naar 06-573-282-03.
2: Ja, de categorie is een date die leuk is om te doen. Dus iets wat leuk is op een date. En de letter die is gedraaid is de B van Bernard.
0: Een date die leuk is om te doen.
2: Ja.
0: Een leuk date-idee met de B.
2: En dat mag ook gewoon als je zeg maar nu gewoon een partner hebt en je gaat daar iets leuks mee doen, dan vind ik ook een date.
0: Ja.
2: Gewoon iets wat leuk is om te doen als date.
0: Ja, ja, wat dat betreft, je mag alles insturen, toch?
2: Zeker, want de jury is zelfs ook na jouw vakantie nog, Jordi.
0: Zeer soepel.
2: Zeer soepel.
0: Dus bij deze. Laat het maar weten via 06-573-28203. Dus een date die leuk is om te doen met de B. Als je dan iets aan wil vragen, dan mag je dat nu doen. Laat maar weten. Wij vinden alles leuk om te draaien. We moeten alleen iedere keer kiezen, want er zijn altijd meer appies dan plekken die we hebben.
2: Sorry daarvoor alvast.
0: Ja, laat het maar weten. 06-573-28203. Een date die leuk is om te doen met de B. En dan horen wij het ongetwijfeld graag.
2: Nou, er komt van alles binnen. Dus dat gaat het probleem inderdaad
0: Lisbeth
2: niet
0: zegt
2: zijn.
0: Bolen. Ja, bolen. Ja, bolen is best leuk. Ja. Heel vroeger ging ik daar nog wel eens doen met een date. Bolen.
2: Ja, ik niet, want ik ken dat echt niet.
0: Nee, maar dan
2: ik
0: weet
2: wilde
0: je ook
2: wel een beetje leuk overkomen op date 1 en ik ken slecht tegen mijn verlies.
0: Dan kun je ook na 3 kwartier zeggen, het is mij wel mooi geweest. Ja. We gaan naar de bar zitten. En die wilde iets van Anouk horen. Nou, dan beginnen wij met Are You Kidding Me? En de rest laten we helemaal aan jullie. Kom maar door.

Jan die zegt bungee jumpen en die wilde graag de Doors met Love Her Medley. En wij krijgen zoveel leuks binnen. Als je nog iets wil aanvragen, een leuk date-idee met de B, dat zit vandaag in het ratje. Dus een leuk date-idee met de B. En je wil iets horen, dan laat het even weten via 06-573-282-03. Johan zegt een leuk date-idee met de B, een ballonvaart. En die wilde naar onze vriend uit Limburg, Rowan Essen. Dit is Leidingwater.

0: Soul Sister en The Way to Your Heart, terwijl het zonnetje schijnt hier in Brabant. Dank jullie wel voor alle leuke verzoekjes. Morgen natuurlijk gewoon weer een nieuw ratje. Dadelijk het nieuws met Niek.
1: Ja, een villa in Eindhoven raakte zwaar beschadigd door een brand. Daar hoor je meer over. En een bejaarde vrouw die zorgde gisteren voor opschudding in Parijs.
2: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scootme in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen.

0: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Omroep Brabant.
2: Vandaag wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. Ook morgen 25 graden, maar daarna gaat de temperatuur snel stijgen. En gaan we richting het einde van de week naar een nieuwe hittegolf. Nieuws krijg je van Niek.
3: Een villa in de Cortoño-laan in Eindhoven is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. Je hoort verslaggever Ruud Ritsen.
4: Het is een slagveld bijna. Je ziet een carport dat naast een mooie villa staat. Die carport is volledig uitgebrand. Er staan ook 3 auto's onder die carport. Nou, die zijn helemaal zwart. De muur van het huis, van de villa, ja, die is ook half gesmolten, zie je. Dus dit is een groot slagveld.
3: Buurbewoners spreken van een aanslag en zeggen dat er vlak voor de brand meerdere knallen te horen waren. De politie houdt het op een ernstig vermoeden van brandstichting. 2 meisjes van 14 en 16 zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Uden. Ook de 5 andere inzittenden van de auto raakten gewond. De wagen waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaken in een sloot. Het gaat om mensen die allemaal uit België komen. De weg richting Eindhoven was vanwege het ongeluk een tijdje dicht. Het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat bijna beginnen. Daarom zijn er volgens de studentenvakbond op TikTok veel nepadvertenties voor een kamer te vinden.
5: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
6: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daar ook verloren. Bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
3: In sommige studentensteden gaan vandaag de introductieweken van start. Bijvoorbeeld het geval in Groningen, Leiden en Utrecht. Bejaarde vrouw heeft gisteren voor opschudding gezorgd in Parijs. De vrouw die kwam met 2 handgranaten naar de kerk waar ze een mis wilde bijwonen. Die granaten die had ze gevonden in het gebouw waar ze woont. Ze dacht, nou, ik neem ze maar mee, want dan zijn ze in ieder geval mijn pand uit. De pastoor die heeft die granaten meteen weggelegd in de sacristie en de hulpdienst ingeschakeld. Nou, meteen daarna werden de 100 kerkgangers geëvacueerd, werd ook het gebied rond de kerk afgezet. Uiteindelijk hebben experts vastgesteld dat het ging om een gipsgranaat en een rookgranaat. Die vormden geen gevaar en daardoor kon de mis
2: maar dit hoor je best vaak, doorgaan. Hè? Dit hoor
3: je, mensen dat, toch gaan lopen
2: dat
3: met
2: mensen
3: die dingen.
2: Dan denk ik, ja, het is niet dat je een bonbon vindt.
7: Nee, maar als jij toch een granaat vindt in je pand...
3: Ik zou denken, ik loop
7: Nou ja, los van dat je ze niet oppakt. Ja. Dat is deel 1, pak ze eens niet op. Deel 2 is, je belt toch de politie.
3: Lijkt mij ook. Maar deze vrouw die nam ze mee naar de kerk.
2: Kijk eens wat ik heb gevonden. Ja.
3: Nou. Kunnen jullie er iets mee?
2: Godsamme, zeg.
7: Godsamme, zeg dat.
2: Kijk, goedemorgen.

0: say.
1: Ja, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Het is natuurlijk links-rechts van snollebolletjes, maar het is heel simpel. 5 september, dan is het zover. Het festival Brabantse Vrienden, oftewel snollebolletjes, presenteert Brabantse Vrienden 3 stages, waaronder de Fine Fishing stage van Omroep Brabant.
2: Ja, zeker.
1: Maar er komen allerlei artiesten langs. Snollebolletjes natuurlijk, Gerard Joling, Marco Schuitmaker, Django Wagner, René Schuurmans. Op de Fine Fishing stage staan onder andere Vieze Jack, Jan Biggel, Jeroen van Zels.
2: Ja, dat is echt fantastisch, zomercarnaval.
1: Ja, bij de Café Costa stage komen allerlei artiesten komen daar en DJ's optreden. Kortom, 1 groot feest en daar wil je bij zijn. 5 september. Ja, we hebben niet 1, we hebben niet 2, we hebben niet 3, maar we hebben 4 tickets. Als je het Brabantse vriendenalarm hoort, nou, dat kan bijna niet missen.
2: Nee.
1: Maar mocht je dat alarm horen, dan moet je zo snel mogelijk even Brabantse vrienden appen naar 06-573-28203. Maar alleen als het alarm afgaat.
2: Ja, nou, ik beloof dat voor 10 uur nog zou gebeuren.
1: Kijk, dus wie weet, hou het in de gaten. Als je het alarm hoort, snel gaan appen zometeen. Wie weet ben je erbij.

0: Jason Derulo, One to One Me. Nou, veel mensen die naar Brabantse vrienden willen op 5 september. Kan ik me ook helemaal voorstellen, want het is natuurlijk ook een waanzinnig feestje. Maar ja, de vraag is, ben je een beetje scherp?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Met wie spreek ik?
1: Met Elsmik.
0: Dag! Hallo. Hi. Met de radio.
1: Hi.
0: Ja. Waarom wil jij naar Brabantse vrienden?
1: Nou, ik denk, wil ik een keer rollend naar huis.
2: Ja, ja, ik hoop dan wel, woon je in de buurt? Of is het heel ver?
0: Of is het niet dat je in Rosmalen woont?
1: Nee. Ja, als ik, het is ongeveer een half uurtje lopen.
2: Oh ja, oh, dat is een uur rollen.
0: Ja, daar heb je er wel voor over.
1: Ja, moet iemand me wel eerst de brug oprollen en dan kan ik zo de brug weer afrollen.
0: En even voor de duidelijkheid, jij kan 5 september nog en je hebt ook wel 3 vrienden of vriendinnen die mee zouden kunnen gaan.
1: Ja, dat denk ik wel. Als ik dit zo zeg, dan...
0: Nou, gefeliciteerd, dan ben je erbij. Proficiat! Dan mag jij naar Brabantse vrienden. Het wordt één groot. Ben je ook een beetje carnaval feest?
1: Ja, ja.
0: Want we hebben natuurlijk de Fijn Fischje niet steeds.
2: Ja, dus... die is van Omroep Brabant. Ja. Dan moet je wel even komen dan.
0: De enige eis aan die 4 kaarten zit is wel, want we beginnen rond een uurtje of 1, dat je dan om 1 uur met die 3 vrienden en vriendinnen Polonaise gaat lopen. En dan mag je om 11 uur weer naar huis.
1: Als ik Mark mag knuffelen.
0: Nou, Mark!
2: Ik ben 5 september... ik weet eigenlijk niet of ik daar ben. Ik heb oprecht geen kaartjes, dus ik denk dat ik er niet ben eigenlijk.
1: Ga je dan met mij mee?
2: Ja, dat is goed.
0: Nee, blijf even aan de lijn. Dan gaan we alles in orde maken en dan komt het helemaal in orde.
1: Dat is goed.
0: Tot dan, hè.
1: Houdoe. Hoi, houdoe.
0: Zometeen is het tijd voor Brabants Bond. Vandaag met onze eigen John.
3: Ja, ik kon jullie toch niet missen, zeg maar. Zeker niet in de ochtend, maar ik wil wel even een beetje uitslapen. Dus,
0: voor jou de scheelt het wel hè.
3: Ja, snap ik. Nog sympathieker.
0: Wat heb je zo meteen?
3: Nou, de Ultieme Bond 50. Kan je ze er even bij pakken?
0: Ja, moet dat nog? Want
3: Haal je dat nog?
0: Ik zal het even snel even fixen.
2: We halen alles. Jouw programma begint dan gewoon later.
3: Oh ja, het gaat in de tijd. Dat zeg ik ook altijd niet meer. Dus.
2: Ja, alles kan.
3: Is één Whitney.
0: Oh, ja, natuurlijk. Omdat die ook die krijgt natuurlijk ook een eigen pop.
3: Ja.
0: Dus dat is sowieso even goed.
4: De Ultieme Bond 50.
0: Oké.
2: Ja, zijn we daar alvast vanaf?
3: Ja, zijn we, hebben die gehad.
2: Ja.
3: Fijn dat die vandaag is.
2: Ja.
3: Maar er staat je tegenover.
0: Ja. Ik voelde hem al aankomen.
2: Ja, eigenlijk. Ja, nee, ik ben me bewust van het feit hoe iconisch 1 is, maar ik ga wel voor 2.
0: Ik ook.
3: Het wordt een leuke week.
0: Ik ga ook voor 2. Dus dat wordt spannend wat iedereen gaat appen.
3: Zeker.
0: Zometeen, Brabants Bond met onze eigen John. Morgen zijn we er weer vanaf 6 uur met een nieuwe ochtendshow. Fijne dag vandaag.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.

0: Bas Beurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhne-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Het zonnetje schijnt volop. Het is 2:02. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering voor deze maandag van Brabants Bond. Met meteen goed nieuws voor alle weggebruikers. Het is nog vakantietijd. Dat betekent dat het nog lekker doorrijden is. Wij gaan zo meteen naar muziek van de oud-zanger van Van Halen, David Lee Roth. Maar eerst Brooke Fraser komt eraan in Brabants Bond.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Brabants Bond, John van Vroenhoven.

0: steeds vaker als zangers van een bekende band solo gaan, dan blijft de sound een soort van bewaard. Dat is ook bij Pieter Cetera het geval, Chicago natuurlijk. En dat geldt ook voor deze David Lee en Rove. Are
1: you ready? Brabantsbond.
2: John van Groenhoven.
1: Onder Brabant.
0: Ja, hij is natuurlijk de oude liedzanger van Van Halen. En Just Like Paradise was zijn laatste grote hit. Paradise gaf de Van Halen fans precies wat ze van Rove willen. Een nummer over het goede leven met auto's, vrouwen en rock'n'roll. Vergelijkbaar met wat hij natuurlijk met Panama had geleverd. En ook in de Van Halen tijd. Goedemorgen, 13 minuten over 10. Je luistert naar Brabantsbond. Vandaag met mij, met John. Hubert die heeft een dagje vrij. Hij is bezig met zijn andere grote hobby. Morgen is hij weer present vanaf 10 uur. En tot 1 uur aan mij de taak om jou lekker te vermaken. En dat komt helemaal goed, want ik heb heel veel fijne muziek meegenomen. Straks hoor je Nick en Simon, Lippen op de Mijnen. Maar eerst dan toch nog maar eventjes deze hit. Het is een hele grote geweest natuurlijk de afgelopen WK. Dan heb ik het over Shakira en Burna Boy.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

sindsdien is het duo gewoon uit elkaar. En sluiten overigens een samenwerking in de toekomst niet uit. Dat zei Nick onlangs nog in een interview. Maar ja, of dat echt gaat gebeuren, dat moeten we nog maar bezien. Dit is Brabants Bond. Het is maandagochtend. Zonnetje schijnt uitbundig. Wordt een lekkere dag. Wordt een aangename zomerse temperaturen. En dit zijn de Dire Straits, Sultans of Swing.

vorige plaat van The Dire Straits, een eerste single. En Mark Knopfler die op het idee kwam voor Sultans of Swing. Nadat hij zelf een biertje zat te drinken in de bar. Daar stond een band te spelen, daar zat weinig energie meer in. Ze moesten ook spelen voor slechts 3 of 4 gasten nog. En toen ze klaar waren, toen zeiden ze: jongens, hartelijk dank, wij zijn de Sultans of Swing. En dat vond Mark erg grappig, want Sultans waren ze absoluut niet. Het waren nogal vermoeide kereltjes in truien, dat zegt hij ooit. En daar is het liedje uit ontstaan. Het is 4 minuten voor 11:30. We gaan zo meteen naar het nieuws met Niek. Maar eerst nog even een klassieker met de hoofdletter K. Afkomstig van R.E.M. en Kate Pearson. Dit is Shiny Happy People.

0: beetje tijdloze popmuziek. R.E.M. Kate Pearson. Is toch alweer uit de jaren 90. Voor heel wat jaartjes geleden dat het een dikke hit was. Shiny Happy People. We gaan zo naar het nieuws met Nico. Nico ga je het over hebben.
1: Onder andere dat er een zware wonde is gevonden gisteravond op een camping in Dordt.

0: Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Een korte file vind je op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maasbracht en Echt 3 kilometer heeft te maken met een ongeluk. Goede nieuws is, de weg is daar wel weer vrij.
3: Omroep Brabant.
2: Het wordt vandaag zomers warm, een veel zonnige periode. Af en toe komt er een wolkje bij en tussen de 25 en 28 graden vanmiddag. Tijd voor nieuws, Nick de Vries.
4: Op camping Het Haasje in Dorst is gisteravond iemand gevonden die zwaar gewond was. Dat gebeurde na een melding dat er zou zijn geschoten. Zouden ook meerdere kinderen getuigen zijn geweest van wat er is gebeurd. Zij zijn gehoord door agenten. Volgens de politie lijkt het erop dat de slachtoffer niet gewond is geraakt door een schot. Elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne gaat hard onderuit op de beurs in Amsterdam. Vanmorgen werd bekend dat het bedrijf een grote opdracht in Duitsland is kwijtgeraakt. Ebusco zou 23 bussen leveren aan de stad Potsdam, maar het contract is beëindigd omdat de bussen niet op tijd konden worden geleverd. Het bedrijf kwam eerder ook al in de financiële problemen door geannuleerde orders. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza officieel afgewezen. Het gaat om het 15-puntenplan dat is opgesteld door de zogeheten Vredesraad van president Trump. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd al heeft gehad, zegt NOS-correspondent Lennart Scholz.
5: Eind oktober zijn er hier verkiezingen. En Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij Hamas definitief gaat verslaan. En ja, als je dan vlak voor de verkiezingen concessies doet, het leger gaat terugtrekken zonder dat je die belofte bent nagekomen, dan zal dat bij een deel van zijn achterban niet goed vallen.
4: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan richting de verkiezingen in oktober. Hij lag onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. Zo'n 500 mensen fietsten gisteren naakt door Berlijn. Het is de eerste keer dat zoiets werd toegestaan in de stad. Met die actie werd er aandacht gevraagd voor naturisme, lichaamsacceptatie en de veiligheid van fietsers. Ze wilden al een keer eerder naakt demonstreren, toen voor verkeersveiligheid. En daar kregen ze toen geen toestemming voor, omdat ze dat ook best in een zwembroek konden doen, vonden de autoriteiten. Maar ja, nu vroegen ze aandacht voor naturisme. Dus nu mocht het wel. Ja, het zijn bijzondere beelden.
2: 500 ja,
4: het
2: is toch, die hittegolf doet heel rare dingen met mensen.
4: Dat blijkt.
2: Zeker. Dankjewel, Nick. Straks een liedje uit mijn platenkast. Ja, in het bijzondere eentje die je niet zo heel vaak hoort. Wie dat is, dat hoor je straks. Eerst naar Madonna en daarna nog Son Milieu.

0: Nou, je hoeft niet af te vragen hoe het liedje heet. Sommier.
1: John's Platenkast.
0: Ja, ik ga je meenemen naar 1989. Ja, het koffertje van Mol is natuurlijk gesloten. De sleutel heeft Hubert netjes opgeborgen. Maar ik heb een grote platenkast. En daarin heb ik iets meegenomen uit 1989. En dat is de eerste single. Daarmee meteen het debuut van het Britse duo Cold Cut. Een samenwerking met Lisa Stansfield, die de vocalen voor haar rekening nam. De plaat kreeg lovende reacties van critici en werd ook echt een hit. In Engeland bereikte People Hold On de 11e plaats in de hitlijst, terwijl het in de Amerikaanse dance charts zelfs tot nummer 6 kwam. Ook in Nederland deed de single het goed. En door de jaren heen bleef het nummer populair. Verschillende bekende DJ's en producers die hebben remixes van gemaakt, waaronder Masters at Work en ook Dimitri van Paris. Als je een beetje thuis bent in de remixelarij, dan herken je die namen. Ook verschijnt het later op diverse verzamelalbums van Lisa Stansfield. En het is ook vaak dat het dan eigenlijk een beetje meer is gaan lijken alsof het een plaat was van Lisa Stansfield dan van Cold Cut. Maar het is een samenwerking en hij klinkt zo: People Hold On.
1: Uit John's platenkast.

Want ik houd Bombewel stil in mei. Het is maandag. Fijne muziek op je zender. Om je lekker de dag op te laten starten. Nu met Tom Petty en Free Fallin'.

Tom Petty, ja, van inderdaad. Tom Petty en de Heartbreakers, maar dit is dan weer de uitgave met Tom Petty alleen. Free Fallen. En niemand minder dan Jeff Lynne, die schreef hiermee aan dit nummer. En Jeff Lynne, die ken je van ILO, van Electric Light Orchestra. Het is al bijna weer het eerste uurtje dat voorbij vliegt, zo in Brabants Bond. Op weg naar het tweede uur. Met daarin straks de keuze voor de ultieme Bond de 50. En daarin staat de zangeres Whitney Houston deze week centraal. Dus daar wordt alles behalve makkelijk kiezen. Dat kan ik je vast voorspellen. Straks de fragmentjes. Tot het nieuws. Jack Johnson. Dit is Upside Down.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties. Dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Ik weet niet of we hun ramen hebben waar zij zitten, maar als ik naar buiten kijk, dan zie ik de zon toch heel hard schijnen. Vanmiddag breekt de zon door. Nou, kom lekker naar het zuiden, zou ik zeggen. Het is hier zeer aangenaam. Ook in de studio zeer aangenaam. Zometeen op je radio ook zeer aangenaam in de vorm van fijne muziek. Ik heb bijvoorbeeld Gloria Gaynor zometeen met een liedje niet die ene, nee, gewoon eens een keer iets anders. En dit komt er ook aan. Can we take- Uit de James Bond film natuurlijk, Duran Duran.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
19: Ik doe het voor gezonde nieren.
20: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
21: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
24: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
24: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: zei het al, een keertje iets anders van Gloria dan altijd de oude Wolves of Fire. Reach out, I'll be there.
1: Brabants Bond met John van Groenhoven op Omroep Brabant.
0: Ja, het succes was natuurlijk ongekend in de jaren 70 en 80. Het was bijna niet te bevatten. Zo groot was Gloria Gaynor en haar hits. En nog steeds wordt haar muziek goed gedraaid en goed bevonden. 2 jaar geleden plaatste Billboard het nummer I Will Survive zelfs op plek 35 in de lijst van 500 beste popnummers aller tijden. Het was overigens voor haar persoonlijk helemaal niet allemaal goud wat er blonk. Ze worstelde met eenzaamheid, angst en onverwerkte trauma's. Ze maakte nog een album in 2019, dat was een gospelalbum. Dat werd daar wel eerst bekroond met een Grammy Award. Het is 12 minuten over 11, het laatste uurtje van de maandagochtend alweer. Voordat we naar de maandagmiddag gaan. En dan is het eerste deel van de dag zit er dan gewoon alweer op. Voor je het weet is het alweer maandagavond. Zover is het nog niet. Straks hebben we nog iets te kiezen. Namelijk 2 liedjes voor de ultieme Bond 50. Zodat er vrijdag weer gekozen kan worden. En vandaag is de zangeres Whitney Houston. Straks 2 fragmentjes.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.

0: U2, Atomic City, ook zo'n band die net als Rolling Stones gewoon niet van ophouden weet. En maar nieuwe muziek blijven uitbrengen. Deze is alweer wel eens jaartjes oud, maar desalniettemin niet zo oud als de muziek uit de jaren 80.
1: De ultieme bonte 50.
0: Ja, de ultieme bonte 50. Het wordt een hele mooie lijst. Grote artiesten, grootse bands. Hubert die heeft een mooie selectie gemaakt. En jij helpt bij die selectie door dagelijks te stemmen op een van de twee liedjes die dan uiteindelijk terechtkomen in de finale van vrijdag. Dan worden er vier liedjes alsnog gedraaid. En dan mag je dan uitkiezen. En uiteindelijk komt er dan één terecht in die ultieme bonte 50. Vandaag ook de ultieme bonte 50. De artiest die deze week centraal staat is Whitney Houston. Ja, en dan kun je wel zeggen, dat wordt geen makkelijke keuze. Dat wordt een hele lastige, kan ik je wel zeggen. De liedjes voor vandaag, dat zijn deze twee.
1: De ultieme bonte 50.

Waar ga jij voor? 06-573-282-03. Een appje voor nummer 1. Dan stem je op I Will Always Love You, Whitney Houston natuurlijk uit The Bodyguard. Of ga je voor I Wanna Dance With Somebody, dan ga je voor liedje nummer 2 van Whitney Houston. 06-573-282-03. Voor de ultieme Bonte 50. Dit is Taylor Swift. I had a

0: Train and Ashley Monroe.
1: You've got bruises.
0: All got bruises, zeker in het leven. Gewoon loop je altijd wel een keer een deukje op. Het nieuws zometeen met Niek, waar gaat het over hebben?
2: Onder andere dat een Eindhoven een villa zwaar beschadigd is geraakt door een brand en een groot succes voor fans van Harry Potter.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
8: Omroep Brabant.
0: We krijgen een zomerse dag vandaag. Veel zonnige periode, af en toe een wolkje. 25 tot 28 graden vanmiddag. Ook vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het dan weer lekker af, dan graad of 12.

0: wel naar buiten gerend om te kijken of de mensen thuis waren, maar die zijn op vakantie.
1: Ja, zij keren vandaag eerder terug van vakantie. De politie zegt ernstig rekening te houden met brandstichting. Een auto waarmee zaterdagavond in Uden werd ingereden op een politiewagen blijkt gestolen en is vermoedelijk afkomstig uit Engeland. Dat laat de politie weten. De agent raakte bij de botsing gewond. De caravan die tijdens de achtervolging snel werd afgekoppeld was eerder op de dag gestolen in Vianen. De drie inzittenden van de auto die zijn nog niet gepakt. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Het lage water komt vooral door de droogte en het komt ook uitzonderlijk vroeg omdat de sneeuw in Zwitserland 3 weken eerder is gesmolten dan normaal. Je hoort een meteoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: De waterafvoer neemt de komende dagen nog verder af omdat het voorlopig droog blijft. En dan een groot succes voor fans van Harry Potter. Wat is het geval? Nou, er zou een stroomkabel tussen Ierland en Engeland worden aangelegd die dwars door de gedenkplaats van huiself Dobby zou gaan. Het is de plek waar de scène dat Dobby sterft is opgenomen. Nou, toen dat bekend werd, belden de fans van de boeken en de filmreeks massaal naar het elektriciteitsbedrijf om duidelijk te maken dat ze dat toch echt niet zouden pikken. De projectontwikkelaar die gaf aan de plannen nog eens goed te gaan bekijken en nu is de uitkomst dat de route van de kabel wordt verlegd. Het gaat echt om een groot project, want volgens de BBC zijn er honderden miljoenen meegemoeid. De gedenkplaats waar die fans dus nog steeds naartoe komen, die blijft dus bestaan, want ze gaan de kabel op een andere manier aanleggen.
3: Kabel verlengd.
1: Ja.
4: Ja. Ja, dankjewel. Meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Straks de ultieme Bonte 50 met vandaag Whitney Houston. Dat was

0: Rally Clips had erbij natuurlijk, When the Lady Smiles. Werd daardoor in Amerika verboden. En dat werkt altijd heel goed, want dan willen mensen het juist zien of horen. Maar het blijft natuurlijk gewoon een dijk van een plaat. Golden Earring, When the Lady Smiles. Ik geloof dat ze ook al in de Ultima Bonte 50 staan. Maar zo niet, dan zullen ze er ongetwijfeld nog in. Nee, die staan er wel in. Dat weet ik, hebben we een paar weken geleden gehad. Nou, daarover gesproken.
1: De Ultima Bonte 50.
0: Ja, deze week Whitney Houston. We gaan deze week liedjes kiezen van Whitney Houston. Uiteindelijk komen er vier in de finale op vrijdag. En uiteindelijk gaat er dan één verder naar die Ultima Bonte 50. Die UBR dan ook nog een keertje mooi gaat uitzenden aan het einde van het jaar. De twee liedjes voor vandaag.
1: De Ultima Bonte 50.

0: gaan we voor de romantiek uit The Bodyguard. I Will Always Love You. Of gaan we een dansje maken met I Wanna Dance With Somebody. Whitney Houston, deze week de artiest als genomineerd voor de ultieme Bonte 50. Ik kan je zeggen, het is heel spannend. Jij mag het zeggen, 06-573-28203. Ga je voor 1? Ga je voor I Always Love You? En, of ga je voor 2? I Wanna Dance With Somebody. Stuur een appje, straks de uitslag.
1: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is...

0: was afgelopen vrijdag nog hier te gast. Django Wagner, altijd gezellig. Vertelde ook over zijn nieuwe single, de Bachata. Dat is het nieuwe genre wat hij heeft aangeboord. En met succes. En we hebben hem Omroep Brabant tip plaat gestemd.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, over stemmen gesproken. De ultieme Bonte 50. Keuze uit 2 liedjes vandaag van Whitney Houston. Morgen komen er ook weer 2 bij. En dan hebben we woensdag nog en donderdag. En uiteindelijk vrijdag 4 liedjes. En dan kan je weer opnieuw kiezen. En eentje gaat er dan in die lijst terechtkomen. Vandaag de keuze uit al 2 mega hits van de beste dame. I Will Always Love You uit de film The Bodyguard. En I Wanna Dance With Somebody. Dat ook een hele lekkere hit is uit de jaren 80. Een lekker dansje mee te maken. Hartelijk dank voor alle appjes, voor alle stemmen. De stemmen zijn geteld. Het is echt, het ging om en om en om en om. Het is continu dan weer 1, dan weer 2, dan weer 1, dan weer 2. Maar uiteindelijk is er een winnaar uitgekomen. En jullie hebben bepaald, democratisch, dat doorgaat naar de finale vrijdag. De eerste van de 4 liedjes, I Wanna Dance With Somebody.

0: vaker.
1: Snelle, samen met Maan, blijf slapen in Brabantsbond. De minuutjes van deze ochtend tikken weg. We gaan zo naar 12 uur, naar de middag toe. Dat doen we met het liedje Shocking Blue. Dit is Eén Pad.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: En hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Nou, en hij komt me even gezelschap houden voor deze middag. Althans, ik hoop niet ieder half uur, Robert.
11: Het is, was niet de planning.
10: Niet dat het niet gezellig is, maar het is voor de weggebruikers meestal geen goed nieuws. Maar je hebt files.
11: Ja, inderdaad, maar het is minimaal hoor, dus wees gerustgesteld. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de oorzaak van de file bij Knop in Zonzeel een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Zo doen we vanaf Dordrecht 4 kilometer met kleine 10 minuten vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Knop in Hellegatsplein 2 kilometer langzaam rijdend verkeer met welgeteld 5 minuten vertraging.
10: Oké, hartelijk dank. Robert Visser van de ABB. We gaan naar de middag toe. Maandagmiddag, van harte welkom op deze maandagmiddag bij Brabants Bond nog een uurtje te gaan. Zullen we die enorme dance hit uit de jaren 90 maar eens bijpakken? Dat is deze. Zometeen, show me love.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
18: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
19: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
18: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
20: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Brabants Bond, John van Vroenhoven.

0: Rolling Stone heet ze volledig. Robin S. als artiestennaam. Show me love.
1: Brabants Bond met Don van Groenhoven.
0: Goedemiddag. Ja, het is 11:50. Het is maandagmiddag. De maandagochtend zit er alweer op. Voor je het weet zit je alweer lekker onderweg naar huis misschien. In de auto, als je vandaag een werkdag hebt. Of misschien weer gewoon lekker thuis, dat kan ook. Ja, die Robin S., wat een dikke hit was dat. Hè? Moet je weten dat ze ziek was tijdens de opnames. Als je het weet en je luistert dan, hoor je het een klein beetje nasaal. Misschien heeft dat ook een bijdrage geleverd aan het enorme succes van die plaat uit 1993. Dit is Brabants Bond. Ik ben er zo morgen weer, hoor. Geen nood. Hij heeft een dagje vrij om met zijn andere hobby bezig te zijn. Dus vandaar dat ik de stand-in ben van dienst vandaag. Robert van Hemert hoor je straks. Ook Michael Jackson komt eraan. We beginnen eerst met Niall Horan.
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.

0: vandaag.
1: Robert van Emert, zandloopster. Daarvoor ook nog een hele mooie plaat. Jos, ook even een appje, dankjewel. Wat een prachtige plaat van Michael Jackson was dat. Ja, dat is inderdaad een prachtig liedje. I Just Can't Stop Loving You. Dat deed hij niet alleen zelf. Het was ook Sida Garrett die daarbij zong bij Michael Jackson. Staat helemaal weer de belangstelling. Hè? Dat is dankzij de film Michael natuurlijk. Waar overigens ook nog een vervolg op komt. Dat is nog niet af. Dan moeten ze nog een deel van filmen. Maar dat geeft dan wel vervolg aan het rare einde wat de film Michael had in de bioscoop. Ik zat de eerste keer, was bij de première. Nou, niet de première, maar wel voor de eerste keer dat de film te zien was in de bios. En ik vond het wel een beetje raar. Want het was nog niet bekend dat er een vervolg was. Ik zei, maar dat kan haast niet anders. Maar blijkt ook raar. Want het was nog niet bekend dat er een vervolg was. Ik zei, maar dat kan haast niet anders. Maar blijkt ook waar te zijn. Dit is Brabants Bond. Het is maandagmiddag. Zometeen Gigi D'Agostino met jawel, L'amour toujours. Maar eerst deze van 10cc. Dit is Good Morning Judge. Daar de morning ligt achter ons. We zitten al in de middag. Maar het liedje, ja, dat heet nou helemaal zo. Dus daar kunnen we niks meer aan veranderen.

Agostino. Ofwel Luigino Celestino Di Agostino. Je kan het maar in je naam hebben. L'amour toujours. 86 begon hij met het draaien van voornamelijk Italo Disco. En hij is natuurlijk groot geworden met deze hit die je zojuist hoorde. L'amour toujours. Groot geworden ook met hits Summer, My Body Isn't Ready.

0: My body isn't ready, somber. Je hoort het allemaal in Brabantsbond, de maandagmiddag. Waar je zo meteen het nieuws hoort met René. René, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Nou, een villa in Eindhoven die is zwaar beschadigd door een brand. En een man in Roosendaal was wel heel letterlijk aan het zeiken op de politie.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: En we gaan even naar de ANWB. Daar zit Robert Griezen om ons op de hoogte te houden van de vertraging op de weg.
5: Ik heb een klein lijstje, John. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een ongeluk bij knooppunt Empel. De linkerrijstrook is daar dicht. Zodoende vanaf Zaltbommel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. En ook 10 minuten vertraging de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar staat de file van 7 kilometer tussen Dordrecht en knooppunt.

0: blijkt uit een tussenverslag over de bijeenkomsten eind juni en begin juli. Tijdens de bijeenkomsten die door de gemeente werden georganiseerd waren er buiten felle protesten. En nog steeds zorgt het voor onrust in het dorp. Een villa in de Contornolaan in Eindhoven is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. Ook 3 auto's zijn uitgebrand. De bewoners zijn op vakantie, maar keren vandaag terug naar Nederland. Een buurtbewoner over wat hij vannacht allemaal hoorde.
1: Een hoop knallen. Ik dacht dat er geschoten werd. En ik keek uit het slaapkamerraam en ik zag vuur boven de huis uitsteken. Een rode gloed, zeg maar. Een vuurgloed. En daarna een hoop brandweergeluid.
0: Buurbewoners spreken van een aanslag. De politie houdt het op een ernstig vermoeden van brandstichting. Het zuiden stevend af op een 5e regionale hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag kan de temperatuur weer boven de 30 graden uitkomen. In het Limburgse El en Haler zitten deze bakkers en postbodes er niet op te wachten.
2: Het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerie.
3: Ja, met 40 graden gaan wij niet werken. Dan is het...
4: Nou, ik vind het niet zo prettig. Wij houden ons maar gewoon rustig en we blijven binnen. En smergens fietsen we dan wat, maar smiddags blijven we binnen.
0: Door de aanhoudende droogte zijn er in Europa veel natuurbranden, staat het water in de rivieren historisch laag en is het zeewater warmer dan normaal. Een man van 40 is afgelopen weekend aangehouden omdat hij stond te plassen tegen de brievenbus van het politiebureau in Roosendaal. De politie laat weten dat agenten soms in hun werk best wat gezeik over zich heen krijgen, maar dat iemand het afgelopen weekend wel heel letterlijk nam. De man was het ook nog allemaal eens zelf aan het filmen, wat volgens de politie niet nodig is omdat er een camera hangt. De aanhouding verliep ook niet zonder slag of stoot. De man verzette zichzelf flink en liet ook gasten daarbij ontsnappen, laat de politie weten. Nou, de politie sluit dus de bericht af met de zin: heb je iets te zeiken over de politie? Wil je dat dan op een andere manier kenbaar maken? Onze dank is groot.
5: Ja, vind ik dat toch wel heel erg grappig. En vooral het stukje dat ze gas, dat die gasten liet ontsnappen.
0: Ja, dat is ook. Je kan er een soort beeld voor
5: ja,
0: maken.
5: Ja, nou ja, ik ook geluid. Ja. Dankjewel René. Weduwse web en app van Omroep Brabant. Zometeen uitgebreid weer met weerplazen. Even Backstreet op je radio. Dit is Kings and Queens.

0: Max, Kings and Queens. We gaan naar Wouter van Berdebeek van Beerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag. Allee,
0: goedemiddag. Ja, het is voor heel veel zomerliefhebbers... Die kunnen toch wel zeg maar genieten van dit weer. Maar ja, niet iedereen staat natuurlijk te springen. Want we hebben regen nodig, Wouter.
1: Ja, dat kun je voorlopig vergeten.
0: Ja, dat was mijn vraag aan jou. Ja. Zit er dat in? Nee, dus ja, kort en krachtig.
1: Ja. Nee, voorlopig niet. Maar droog.
0: Ja.
1: En het wordt later deze week zelfs heel warm weer. Wat we wel vaker hebben gehad deze zomer.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat we donderdag en vooral vrijdag toch wel... nou, misschien wel boven de 35 graden uitkomen.
0: Jeetje, wat is ongekend. Ja, we hadden het er samen vorige week ook al even over. In verband met het aantal hittegolven. Het zou of een hele lange worden. Of we onderbraken hem eventjes. Wat is gebeurd? En dan komt nummer 50 dan aan.
1: Ja, die komt er wel aan, ja. Daar kun je wel op rekenen. Want vanmiddag wordt het al 25 graden. Sterker nog, het is nu al 25 graden op sommige plaatsen.
0: Ja.
1: Nou, daarbij veel zon. Wel neemt de bewolking langzaam wat toe. Dat betekent dat het vanmiddag niet heel veel meer opwarmt. En dat het eigenlijk best wel aangenaam zomerweer is vandaag.
0: Dus vandaag nog even genieten. 'S Nacht koelt het ook redelijk af nog, heb ik begrepen.
1: Ja, nou sterker nog, komende nacht en ook de nacht naar woensdag... kan het nog wel eens tot onder de 10 graden afkoelen her en der. Dus grote temperatuurverschillen tussen de dag en de nacht.
0: Ja.
1: En dat gaat vanaf woensdag overdag wel veranderen. Want dan komt er echt veel warmere lucht onze kant op. Dan wordt het woensdagmiddag al zo'n 30 graden, denk ik. Nou, de nachten daarna verlopen natuurlijk ook een stuk warmer. En de piek valt dan op vrijdag met... ja, misschien wel een enkele 36 of 37 graden ergens in onze provincie.
0: Ja, nou, normaal zijn wij altijd gewend dat er zo'n periode wordt afgesloten met een knetterend onweer en veel regen. Maar dat zit er gewoon al wekenlang niet in, hè?
1: Was het maar waar.
0: Ja, ja. Maar hoe komt het dat het nu dan, zeg maar... Want dat is wel iets wat echt bij het Nederlandse weer past.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel logisch dat dat nu niet gebeurt. En dat zie je de laatste zomers vaker. Dat is eigenlijk een beetje in 2018 is dat begonnen.
0: Ja.
1: In mei en juni is er nog zoveel vocht boven Europa aanwezig... dat die buien door kunnen zetten. Daar hun voeding uithalen, deels als het ware. En dan ook echt tot onze omgeving reiken. En uiteindelijk wordt het dan zo warm en zo droog op het continent... dat die buien eigenlijk geen vocht meer hebben om levend... te blijven, en om het even zo te zeggen. En dan zullen ze oplossen. En dat gebeurt eigenlijk al een week of zes inmiddels.
0: Ja.
1: En dat einde is voorlopig niet in zicht.
0: Nee, het is voor de liefhebbers, wat ik al zei aan het begin... die van dit weer houden wel fijn. Maar ik denk dat heel veel mensen toch wel een beetje snakken... een beetje water. Ja. En met name natuurlijk ook de boeren en dergelijke in de tuinbouw. Ja, maar goed, het is er niet. Dus kunnen we het niet maken?
1: Nee, inderdaad.
0: Oké, nou Wouter, dankjewel. Jou dus op de hoogte met Weerplaza. En dankjewel, fijne middag. Hè. Tot de volgende.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Okay. Wouter van Berdebeek van Weerplaza. Ja, wij zitten gewoon in een heerlijke zomersperiode. En het weer draagt daar zijn steentje aan bij. Ik doe dat met muziek, zometeen de kast. Maar eerst Boy George, die ken je van Culture Club. Dit is Everything I Own.

Helene Fischer, ademloos. Doet het goed hoor, op een feestje. Of het nou in de winter of in de zomer is, het maakt niet uit. Geheid dat het de handjes de lucht in krijgt. Lenny Kravitz, Alpenbroek Brabant in Brabants Mond. Voor deze maandagmiddag. Dit is The Chamber.

0: Lenny Kravitz, The Chamber in Brabants Bond. De minuutjes tikken weg. Dat betekent zometeen dat we naar jou gaan luisteren, Koen.
1: Zo, dat kan een beetje moeilijk. Ik heb een moeilijke ochtend gehad.
0: Ja, ik werk het aan je. Is het, ja, het was stroef, of niet?
1: Ja, het zijn allerlei dingen die ik dan vergeten ben. Ja. En weet ik, dus het is echt een beetje, ik zit nog in de weekend blues, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Heb je een goed weekend gehad?
1: Ik heb een prima weekend gehad. Het was natuurlijk lekker weer met de kleine veel. Zeker, en noem maar op. Ja. Dus, ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Want zometeen gaat de knop om en dan gaan we los. Dan gaan we los met de snollebolleksekaart. Dan gaan we los met een strafproces wat vandaag begint, wat ik heel belangrijk vind. Dan gaan we los met de eclips die eraan komt.
0: Ja.
1: Kortom, we gaan los met een hoop.
0: Nou, gezellig. Ja. Wijn in de middag, zometeen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Jan. Even kijken bij Robert bij de ANWB. Er staat namelijk nogal wat op de Brabantse wegen. En jij hebt het een beetje op een rijtje gezet.
12: Jazeker. 35 kilometer file bij elkaar. Het begint een beetje drukker te worden. Wat recreatieverkeer, wat grenscontroles. En een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat gebeurde bij knooppunt Empel. 12 kilometer file daar met nu nog een half uur vertraging. Maar die file kan wel gaan oplossen, want alle rijstroken zijn weer vrij. Ook op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt het langzaam. Voor knooppunt Empel 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Het zijn denk ik kijkers naar dat ongeluk. 10 minuten vertraging ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Haps. 3 kilometer file. En de andere kant op is de vertraging ook 10 minuten op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg.
6: Nou, hebben ze allemaal weer op een rijtje en dank ik jou zeer hartelijk. Zometeen Olita Adams en Bon Jovi. Niet met elkaar, wel achter elkaar.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
19: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
20: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
23: Hallo.

0: De wijn van iets naar ene vertrekt nu van spoor 1.
1: It's My Life, Bon Jovi, Olita Adams, The Window of Hope. Allemaal aan het begin van deze nieuwe uitzending van Wijn in de Middag. Waar het op dit moment precies 14 over 1 is, 10 augustus 2026. En waar we vandaag de kaartenactie zijn begonnen voor het Brabantse Vriendenfestival. Het festival van snollebollekes Rob Kemps, maar waar ook Christel de Laat en Jordi een groot aandeel in hebben. Dat kan zomaar gebeuren. Ja, als je een alarm hoort, dan kan het zijn dat je als de vierde weer gaat richting de studio moet appen om die kaarten te pakken te krijgen. Maar goed, dat alarm is er nog niet, dus dat geeft me ook de ruimte voor andere dingen. En het is leuk trouwens, moet je maar eens gewoon proberen als je toch aan het werk bent en je hebt de computer voor je neus, om even in te typen zonsverduistering in Google. Dan krijg je in Google een zonsverduistering te zien. Dat is wel heel grappig, dat hebben ze mooi gedaan daar bij Google. Maar ik had een hele andere vraag. Ik wil namelijk woensdag, want dan is die best kijken. Alleen, ik heb dus geen bril. En nou ben ik een beetje op zoek gegaan. Maar online zijn die kringen echt zwaar uitverkocht. Dus ik vroeg me eigenlijk af of iemand een goede tip heeft in de buurt van Tilburg om zo'n eclipsbril te halen. Zijn ze nog ergens, dan ga ik er graag langs en dan behandel ik het ook morgen in de uitzending, want dan heb ik er vast één. Dus dan vertel ik morgen wel waar ze nog meer waren. Maar heb je een goede tip, laat het mij eventjes weten waar ik die dingen kan halen. Want ik wil hem best wel graag zien eigenlijk. Alleen ik heb niks. Vroeger was het nog een cd'tje, kon je dan doorheen kijken, maar dat is ook niet meer goed. Je kan niet dubbele zonnebrillen opzetten of dat ze. Je hebt echt een eclipsbril nodig. Maar waar zijn die kringen nog te krijgen? Laat het mij even weten, dat kan via 06 573 28203. En is het nou ver uit de regio, dan roep ik het gewoon veel Brabant. Dan kan iedereen die nog gaan halen. Zijn we helemaal up-to-date? Zometeen hoor je het goede doel. Maar eerst, I do it all again. Van Jim Gardner.

ABBA en de Eagle, die gewoon in de zon kan kijken. Ik weet niet of hij dat doet eigenlijk. Maar ik had het er net over, wanneer zijn die eclipsebrillen meer te krijgen? Ik vroeg aan jou tips. Heb jij een tip? Nou, heel veel tips die ik binnenkrijg gaan over de lasbril. Zorg dat je een lasbril hebt. En ik ben even gaan kijken, het valt op zich inderdaad nog wel mee wat die dingen kosten. Dus daar moet ik voor naar een bouwmarkt, dat zou kunnen. Er was nog een optiek in Dongen, die had er wat. Maar dat zeg ik niet te hard, want anders is het eigenlijk iedereen daar. En iemand die zei, ik heb bij de Sterrenwacht in Dordrecht, dat is natuurlijk een heel eind rijden. Ja, West-Brabant is dat minder ver, maar...

0: Panic at the Disco. High hopes. Zo meteen na het nieuws hoor je deze. Bruce Springsteen. En Sabrina Stark. Maar eerst hoor je René. Wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Kinderen horen schietpartij in Dorst. En Willy en René die reageren op de slechte seizoenstart van PSV.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: Robert bij de ANWB. Ja, dagjes mensen denk ik vooral, hè?
6: Ja, dagjes mensen, maar het valt weer mee, hoor. Het neemt alweer een beetje af, het schommelt echt. 5 minuten vertraging op de A2, Utrecht Den Bosch, bij Waardenburg. Rij je nog verder door richting Den Bosch, kom je bij knooppunt Empel nog in de file. 3 kilometer, ook daar 5 minuutjes vertraging. En een kwartiertje extra op de A73, vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Langzaam rijden over bij elkaar, schrik niet. 14 kilometer tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg. Maar dat betekent dus wel dat het doorrijdt.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag op veel plekken nog zomers warm, 25 tot 28 graden. En daarbij ziet het weerbeeld er droog uit, met veel zon dus en af en toe een stapelwolkje. Voor die zon dan, hè, want ze zijn ruim zichtbaar. René, met het nieuws.
1: Op camping Het Haasje in Dorst is iemand gisteren zwaar gewond geraakt door geweld. Volgens de politie is het slachtoffer niet geraakt door een kogel, maar is er vermoedelijk wel geschoten. Je hoort onze verslaggever Raymond...

0: ongeveer 800 vaten aan olie. In juni werd het getroffen door explosies en sindsdien zakt het steeds verder het water in, zegt deze vice-admiraal buiten dienst.
1: De Omani's zijn er al langere tijd mee bezig, maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend, maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt de telefoon niet op. Ja, dan wordt het heel lastig. En ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden, of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
0: De clubleiding van PSV had de slechte seizoenstart kunnen voorkomen. Dat denken clubiconen Willy en René van de Kerkhof. PSV verspeelde in één week tijd de Johan Cruijffschaal en 2 punten in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. De gebroeders wijten dat voor een deel aan het uitblijven van aankopen. Ze waren nieuwelingen Kostić en Sano nog niet beschikbaar en is de club nog altijd op zoek naar versterkingen voor de verdediging. Willy begrijpt heel goed dat de clubleiding niet met miljoenen gaat strooien. Maar ja, heel lang wachten om geld uit te besparen is ook niet altijd verstandig.
2: Als je 1 of 2 spelers op tijd hier had gehad, dan had hij zaterdag kunnen spelen. Ja, misschien al verschil kunnen maken. Soms moet je wel eens laten prevaleren van doen we. En niet wachten.
3: We hebben dat toch die 50 van Saibari gebeurd. Dus ik denk dat je daar toch wel iets mee mag doen.
0: Meer hoor je in de Willy en René podcast van Omroep Brabant.
4: René, dankjewel. Waarom doet hij die?
5: Ja, daar is hij. Graag gedaan.
4: Ja, inderdaad. Wil je voortaan meteen even wat zeggen?
5: Ja, dat,
4: ben ik ook.
5: Ik laat je even hangen, dacht ik.
4: Ja, goed. Hey, René, dankjewel. Tot over de uur. Omroep.

Een power woman, hè. Deze Sabrina Stark over van borstkanker. En is weer volle bak bezig. A woman's gonna try. Ja, daar is hij hoor. Het appnummer. Wat vrij toegankelijk is voor alles en iedereen. Dus laat weten wat je wil horen op de radio. En dan kan het binnen nu en 2 minuten geregeld worden. Ja, want zo is het wel. Als je dat nu hebt, dan komt het zo meteen al op de radio. Dat is toch fijn of niet?

Ik merk wel dat we een beetje in verwachting zijn. Een beetje verwachting van de zon. Dat is helemaal niet erg, want daar ben ik ook wel een klein beetje. Al is hij nu hier achter de wolken verdwenen. 5, 7, 3, 2, 8, 2, 0, 3. Maar ik ga wel iets doen wat de zon ademt. 0, 6, 5, 7, 3, 2, 8, en ook de zomer. Ja, want vorige zomer was dit zeker een hitje. Ja. En dankjewel voor de insturen. Dankjewel sowieso voor alles insturen. Wie had deze nou zeg? Ja, dat is moeilijk zoeken in deze app. Maar dankjewel in ieder geval.

Het doet toch altijd iets, hè? Hotel California van de Eagles, merk je ook in de app. De appies die daarop binnenkomen. Oh ja, Koen, heerlijk. Dat gold trouwens ook voor zoet, zout, zuur. En Margaret, de JBL-speaker, die is in ieder geval ontploft, zo vertelden ze me. Nico en Vince, hoor je. Zometeen is het alweer 2 uur. Zit uur 1 er alweer op.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Jan.
2: Ja, Robert, hier is er maar druk mee.
13: Ja.
2: Goed, ik heb jou tot nu toe elke half uur gehoord. Dus dat betekent dat je druk bent met de files. Vertel.
13: Ja, lichte vertraging in de regio kan ik het wel noemen. Als ik het samen moet vatten, ik zal het ook een beetje uitsplitsen. A2 Maastricht-Eindhoven, 10 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp. 5 minuutjes op de A58. Als je vanuit Tilburg naar Breda rijdt, moet je bij Ulvenhout eventjes op de rem. 3 kilometer file daar. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen, 5 minuten vertraging tussen Haps en Malden.
2: Dan doen we het daarmee.
13: Heel goed.
2: Ik dank jou zeer hartelijk. Tot niet over een, nou, misschien nog over een half uur, toch? Of niet? Nee.
13: Je bent, komt er een collega.
2: En weet je al wie dat is?
13: Nou, dat zou Helene kunnen zijn, maar dat kan ook zijn dat dat Erik Evengroen is.
2: Nou, allebei heel gezellig. Dus ik wacht gewoon eventjes af. Dankjewel.
13: Okido.
2: En fijne middag, hè.
13: Fijne middag.
2: Tot later. In die middag gebeurt er nog een heleboel. Zometeen natuurlijk Afslag Zuid vanaf 4 uur. Maar ik ben er tot 4 uur. En straks ga ik toch al een klein beetje misschien iets spannends vertellen over morgenochtend. Of misschien ook niet. Nou, dat komt zometeen.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Goed, het is gelukt.
17: Wat is er gelukt?
18: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
17: Fluitje van een cent dus?
18: Nou, het was wel wat meer dan dat.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: in de middag.
1: Geniet met volle teugen.
0: Omroep Brabant.
2: Een hele goede middag, zojuist Awake Tonight. Terwijl het pas 11 over 2 is op deze 10e augustus. Maar toch, iedereen die wordt wel eens wakker s'nachts. En deze samenwerking ging tussen Afrojack, Sia en David Guetta. Niet zomaar een samenwerking tussen deze drie artiesten. Die track die is namelijk het resultaat van maar liefst 8 jaar produceren. En meer dan 40 verschillende versies. En de drie die besloten was te stoppen als de versie volgens hun perfect was. Nou, en dat moment was afgelopen april, want toen werd hij uitgebracht. En je hoorde hem zojuist hier op de radio. Op de radio bij... Ik vind het altijd moeilijk om geheimjes te bewaren. Zeker van vrienden. Dus ja, dan wil je graag iets vertellen. Maar dat is niet de bedoeling. Maar dan toch kan ik me niet inhouden of zo. Ja, moeilijk allemaal, hè? Beetje vaag, hè, wat ik nou allemaal zeg. Ja, ik snap het wel. Nou, kijk, het is zo dat onze baas, Maarten, die is 3 weken met vakantie geweest. En die zou eigenlijk vandaag weer terug zijn. En vandaag zou er iets heel belangrijks gaan gebeuren in de ochtendshow. Maar hij was er vandaag nog niet. En dus gaat er morgen iets heel belangrijks gebeuren in de show. Want we hebben dus meer dan 3 weken moeten wachten om iets bekend te gaan maken. Omdat Maarten dat moet doen. En als een chef iets bekend gaat maken, dan is het vaak wel groot nieuws. Toch? Volgens mij wel. Dus ja, het is wachten op morgen de baas. En ik kan maar 1 ding zeggen. Zorg dat je luistert. Ja, dat is belangrijk, want dit is namelijk nieuws. Daar ga je nog vaak aan denken. Door ons ook. Ik bijt op het puntje van mijn tong elke keer. Maar goed, ik mag het niet zeggen. Het zou ook stom zijn als ik het zeg. Want morgen in de ochtendshow, dan is de ruimte daarvoor ingeruimd. En dan gaat dat gebeuren. Dus, luister morgenochtend. En zeker als je van goede muziek houdt. Verder zeg ik helemaal niks.

0: even terugspoelen naar
1: de jaren 90, 1992, toen werd het opgenomen. Maar ook een klein beetje naar vandaag. Want vandaag start in Las Vegas de strafzaak tegen de mogelijke moordenaar van Tupac Shakur. De bekende rapper die werd in zijn auto doodgeschoten, maar door wie is nog altijd niet duidelijk. Lange tijd werd gedacht dat iemand die het had gedaan zelf ook dood was. En dus wegproces, wegveroordeling. En de rapper, ja, die was natuurlijk wel heel geliefd, hè, omdat hij zich nadrukkelijk uitsprak over politiek beladen onderwerpen zoals racisme, armoede, ongelijkheid. Maar toen hij 25 was, werd hij in zijn auto doodgeschoten. En naast hem was op dat moment een auto met 4 mannen. En daarvan is er nog eentje over, tenminste in leven. En die staat voor het hekje, omdat hij zelf zou hebben gezegd dat hij in die auto zat. En dat daar wel wat was gebeurd. Dat zei hij allemaal in een documentaire. Was er iets te loslippig. En zelfs in een eigen boek, zijn memoires, maakte hij zich verdacht. En dus dacht de aanklager, die moeten we hebben. Nou, het begint vandaag dat hele proces. En het is klaar over 4 weken. En dan kan daarna geconcludeerd worden of het inderdaad the way it is is. Afgeleid van Bruce Hornsby in the Range natuurlijk. The way it is. Deze klassieker uit de jaren 90. Een nummer 1 in Nederland. Dit is Changes.

0: mensen.
1: Hubert Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
2: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
0: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
1: Brabants Bond.
2: Elke werkdag tussen 10 en 1.
0: Als ik nou losga
2: bij Omroep Brabant.

0: Maar dat allemaal straks pas. Want eerst, René, wat zit er in jouw nieuws?
1: Nou, dieven die stelen massaal autospiegels. En mensen leven toe naar woensdag. Jij ook wel een beetje, toch, Koen?
0: Woensdag.
1: Ja, woensdag.
0: Ja, ik denk wel dat ik daar naartoe leef, inderdaad, ja.
1: Oké.
0: Maar als we hetzelfde bedoelen, dat weet ik nog niet. Maar daar komen we zo wel achter.
1: Ik denk het wel.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Heel in de geest bij de ANWB. Je hebt het overgenomen van Robert en die zei tegen jou... ja, in Brabant is wel het nodige te doen. Houd het eventjes goed in de gaten. Want de hele dag staat er al wel wat, zeg maar.
5: Ja.
0: Toch? Ik denk dat dat de overdracht was.
5: Dat was zo'n beetje de overdracht, inderdaad. Ja. Maar het valt nu reuze mee, eigenlijk. Op de A73 nog wel een korte file van Maasbracht naar Nijmegen bij Malden. Sta je nog 5 minuten in de file, daar was een tijdje een rijstrook dicht. En op de N279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen bij Beek en Donk ook bijna 10 minuten oponthoud.
0: Nou, dan is het gewoon jouw magic touch.
5: Ik denk het wel, ja.
0: Hartstikke goed. Nou, Helene, dankjewel. En misschien tot over een half uurtje. Yo.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag een mooi dagje. Af en toe wat stapelwolken, want die zijn er redelijk wat aanwezig en die kunnen ook voor de zon gaan zitten. Zijn die er niet, dan schijnt die hartstikke fel op de aarde en dan wordt het maximaal een graad of 28. Het nieuws dan, René.
1: Dieven hebben afgelopen weekend 's nachts zeker 20 autospiegels gestolen in de Eindhovense wijk Strijp R. De schade loopt per auto in de honderden, soms wel duizenden euro's. Dieven hebben in deze wijk al vaker toegeslagen. Ze hebben het vooral gemunt op spiegels waar een dodehoekcamera in zit. Die zijn op de zwarte markt veel geld waard. In de villa in de Cortonjolaan in Eindhoven is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een brand. Ook 3 auto's zijn uitgebrand. Buurtbewoners spreken van een aanslag. Je hoort verslaggever Ruud Ritsen.
7: Er schijnen hier vannacht om 3:30 een aantal knallen gehoord geweest te zijn. Een buurvrouw die precies tegenover woont, die vertelde inderdaad dat er wat knallen zijn geweest. Haar dochter die werd wakker en die heeft 112 gebeld. Vervolgens is de buurman naar buiten gerend om te kijken of de mensen thuis waren, maar die zijn op vakantie.
1: De eigenaren zijn inmiddels weer terug op weg naar huis. De politie zegt ernstig rekening te houden met brandstichting. De UEFA, de Aziatische Voetbalbond en de Afrikaanse Voetbalbond halen hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. In de gezamenlijke open brief noemen ze zijn ingetrokken plan om belangen

0: idee dat je op dat moment, jij, de maan en de zon, die staan nog op één rechte lijn.
1: En dan staat Hans van der Meer uit Assen daar te genieten.
0: Zeker weten.
2: Hij heeft een boek bij zich uit 1886... waarin al is uitgerekend wanneer alle zonsverduisteringen te zien zijn. Hij waarschuwt mensen wel echt om een eclipsbril te dragen, omdat je anders je netvlies kan beschadigen.
3: Ja, ik krijg een beetje FOMO, hè, dat Fear of Missing Out, dat dadelijk iedereen heeft zitten kijken en dat ik niet zo'n bril had. Maar ik ben daar de uitzending mee begonnen, van geef mij eens tips. Er kwamen heel veel tips van laskappen binnen, weet je wel, die je bij het lassen gebruikt. Toen dacht ik, ja, die zijn onbetaalbaar. Dat is helemaal niet zo. Ik heb er net een voor een tientje gekocht. Waar? Bij de Praxis hier. Als je verder op de dingen in de street rijdt, ja, die ga ik straks ophalen. Ik heb bellen bestel, klik en collect. En die heb ik dus besteld, dus ik sta morgen met een laskap in mijn tuin.
2: Oh, wat goed. Ja. Dan ga ik even hetzelfde doen.
3: Ja, maar dat was er omheen. Dat was er omheen.
2: Ja.
3: Dus je kan bij mij thuis komen kijken, dan mak je hem ook heel even snel op. Je moet wel een vrij zicht naar het westen hebben. Hè? Want ik heb er een klein beetje in verdiept. Je moet een vrij zicht naar het westen hebben. Dat heb ik niet. Maar ik denk, als ik uit mijn zolderraam ga hangen, wel. Dus ik denk dat ik met een laskap boven uit mijn zolderraam hang. Als de buurman dan ook zijn zolderraam opendoet, dan denkt hij, dit gaat niet goed, dan wordt er geen GGZ gebeld, denk ik. Maar echt,
2: heb je wel gezien?
3: Ik zal hem niet missen. Ja, dat wordt een mooi beeld, denk ik. Maar goed.

0: Sugar Babes en Overload. We gaan meezingen, als je er klaar voor bent althans.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Ja, want dit is een regelrechte meezinger. Die doet iedereen wel mee. Al is het fluitend of neuriën, maar waarschijnlijk gewoon woord voor woord. Want zo bekend is hij namelijk wel. Neil Diamond, Neil op Omroep Brabant en Sweet Caroline.

bepaalde platen. Heerlijk. 3-2-1 van Bente. Een echt zomers deuntje, dat wel. Dit is Toto op Omroep Brabant. En Rosanna.

1982. En dit nummer Rosanna, dankzij naam aan de actrice Rosanna Arquette, die destijds een relatie had met de Toto-toetsenist. De inhoud die ging daar overigens niet over, maar over een jeugdliefde van David Page. En dat was dan weer de frontman van Toto. En zo komen twee dingen bij elkaar en die vormen een regelrechte klassieker. Dan richting 1998. De Fugees die waren net uit elkaar en alle leden die gingen wat solo proberen. Het bekendste lid was natuurlijk Lauryn Hill. En die had ook een meeste succes, want die verkocht van haar debuutalbum miljoenen exemplaren. En één liedje op dat debuutalbum was haar allereerste solo-hit. En dat was...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Ah, wat een schatje.
11: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
12: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Ik had even de hoop Helene niet meer te spreken, omdat het ging eigenlijk wel de goede kant uit, Helene. Ja. Met de files. Ik dacht, nou ja, als we die lijn doortrekken, dan zijn we er om 3 uur klaar mee. Maar dat is dus niet helemaal waar.
4: Nee, er is weer een ongeluk gebeurd nu op de A58 in dit geval. Van Breda naar Eindhoven bij Moergestel. De linkerrijstrook is dicht, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daardoor ook file bij knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging nu 5 minuten. En verder is de N279 van Den Bosch naar Roermond dicht bij Helmond Noord. Want daar staat een vrachtwagen met pech.
15: Oké, we doen het ermee. Dankjewel. En tot over een half uurtje dan maar weer.
4: Ja, ik denk het wel.
15: Ja, zeker. Die zet ik vast in de agenda. Zometeen dus in dat half uur krijg je nog een message in a bottle van me. En dat is goed, want je zit bij Wijn in de Middag. En het is vandaag een bijzondere dag voor iets of iemand. Welke dag dat is, dat hoor je ook zometeen.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
20: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
21: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: De Message in a Bottle van de Police.
1: Op Omroep Brabant.
0: Ja, vorige week nog een mooie Message in a Bottle in het nieuws. Een Belgische duiker die vond een unieke 162 jaar oude fles Guinness bier uit 1864 in de scheepsbak bij Dover. Wetenschappers van de KU, de Katholieke Universiteit in Leuven. En de brouwerij die onderzoeken deze drank. En die gast die dat had opgedoken zei, ja, ik wil eigenlijk nog wel een keer terug. Want er staan er vast wel meer flessen zijn. Er willen zoveel mensen die willen er onderzoek naar doen. Dus dan wil ik nog een keer terug. Hij had het al een keer geprobeerd, geloof ik. Met water was de troebel. Nou ja, goed. Als je zo lang moet zoeken naar een fles bier, dan geef mijn portie maar aan Vicky. Ja, of je geeft mijn portie aan Loekie. Dat kan natuurlijk ook. Want het is vandaag de dag van Loekie. Het is namelijk de dag van de leeuw. Ja, en wie anders kan je dan zometeen in de klassieker van Nederlandse bodem hebben dan... Juist, ja. Weet je wel, toch?

0: Hier en dus tijd.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
2: Voor die klassieker inderdaad van Nederlandse bodem. Het is vandaag de dag van de leeuw. En ja, en dan kan het niet missen. Dan ga ik richting Paul de Leeuw. Ook nog het liedje van mijn broers trouwdag. En daarom vergeet ik dat niet meer. Het ware verhaal achter het liedje is trouwens ook wel mooi. Ik heb het over Ik heb je lief van Paul de Leeuw. Paul's huwelijk liep niet zo goed. En hij besloot samen met zijn man dat ze even afstand van elkaar zouden nemen. Even uit elkaar. En in de zomer kwam het uiteindelijk weer goed tussen de twee. Paul die was bezig met het schrijven van nieuwe muziek. En hij was eigenlijk bezig met de liefde een beetje op de hak te nemen. Omdat hij de donkere kanten van had ervaren. Toen een vriendin van hem zei, schrijf nou gewoon eens iets positief. En ja, waarom ook eigenlijk niet? Want hij was weer samen met zijn man, met wie hij even gescheiden was. En daarom heeft hij dit gemaakt. En dat is gewoon ook een heel mooi liedje. En daarom hoor je hem als klassieker van Nederlandse bodem. Nu hier op Omroep Brabant tijdens Wijn in de Middag is dit Paul de Leeuw en Ik heb je lief.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van

0: Olivia Dean and So Easy to Fall in Love. Zometeen Yazoo en Don't Go. En ook nog John Mayer. Die komt ook nog voorbij. Voor de ontspanning, want eerst gaan we zo richting het nieuws. René, wat zit daarin?
1: Een Chinese man die schiet op katten in Eindhoven. En dit is waar we ons het meest aan ergeren in het verkeer.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
5: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
0: Helene Geest bij de ANWB. Het is niet veel, maar het is wel wat.
6: Ja, zeker ja, want de N279 van Den Bosch naar Roermond die is dicht bij Helmond Noord door een kapotte vrachtwagen. Daardoor staat er de andere kant op file. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk is de vertraging een kwartier. Verder nog een korte file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Daar sta je nu 5 minuten in de file.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag op veel plekken zomers warm en de zon is ook regelmatig zichtbaar als de stapelwolken er niet voor hangen. En dan wordt het ook maximaal een graad of 28. En dan René met het nieuws.
1: De man van 26 uit China die wordt verdacht van het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven heeft in de rechtbank zijn spijt betuigd aan de katteneigenaren en heeft beloofd de schade te vergoeden. De advocaat van de man gaf wat meer achtergrondinformatie, vertelt verslaggever Jos Verkuijlen.
0: Excuus, ik had Jos nog niet klaarstaan. Ik zat namelijk nog heel erg met dat verhaal in mijn hoofd van die kattenschutter.
8: Ja.
0: Dat had alles te maken met dat ik dacht, ja, dat is een Chinese meneer, weet je wel. Hoe kijken die tegen katten aan? Maar die vraag stel ik straks al aan je, want eerst even Jos Verkuijlen daarover. Ja.
9: Die legde nog even uit om een idee te geven waarom hij dit nou gedaan heeft. En dat zat er helemaal niet in dat dit een jongen is met rare psychopathische neigingen. Onder andere had het te maken dat hij al een keer eerder flink gebeten en gekrapt was door een kat. Een kat die hij graag voor zijn vriendinnetje wilde hebben. En daarnaast zegt hij, er is ook een cultuurverschil hoe er met katten wordt omgegaan in Nederland en in China.
0: Nou, beantwoord Jos gewoon al meteen mijn vraag. Want inderdaad, dat lijkt mij ook raar, toch?
1: Ja, daar is het zo dat als het op straat leeft, dan is het een zwerfkat. En als je het in huis hebt, dan maak je het heel duidelijk dat het je huiskat is.
0: Ja, en dan mag je nog steeds niet op schieten, maar dat verklaart
1: nee,
0: misschien
1: dat,
0: wel een
1: dat, dat ook wel, ja. Okay. Goed, het komt niet heel duidelijk naar voren waarom dat hij dan dacht, laat ik erop gaan schieten.
0: Oké, okay, interessant.
1: Een huis in Dongen is voor 3 maanden gesloten naar de vondst van drugs en zwaar vuurwerk. In de woning en hun schuur lagen onder meer GHB, amfetamine en hennep. Ook de politie vond apparatuur en chemische stoffen voor het maken van synthetische drugs. De burgemeester heeft het huis per direct laten sluiten. Woensdagavond is er voor het eerst in jaren weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Met speciale eclipsbrillen kan je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Deze oogarts legt uit waarom het zo belangrijk is om voor een speciale bril te gaan.
10: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt.

0: bij een bouwmarkt hier. Maar dan kreeg ik net een mailtje van iemand. En die zegt, ja, ik hoorde jou dat vertellen. Maar dat is helemaal niet veilig genoeg. Dus ik denk, ja, hè? Weet je wel, nou weet ik het ook niet meer. Dus ik ben gaan zoeken. En inderdaad, dat klopt, het is helemaal niet veilig genoeg. Dus ik zit met een losding. Sommige losdingen zijn wel veilig genoeg. Als je een tent hebt, zeg maar, dus donker. Van, nou weet ik alles. Van 12, 13 of 14, geloof ik. Maar deze, die heeft nog geen 9. Dus ik hang morgen uit mijn zolder aan. Dan hang ik nog schade op te lopen. Dus dat ga ik niet doen. Dus ik ga dadelijk naar die grote gele bouwmarkt. En ik zeg, hou die lasbril maar. Doe er maar wat leuks mee. Maar ik mot hem niet, want ik was niet van plan te gaan lassen.
1: Nee.
0: En hij is dus ook niet genoeg. Dus ik ben nog steeds op zoek naar een goed alternatief.
1: Nou ja, en nu je toch het oproepje doet.
0: Ja.
1: Ja, voor mij ook dan maar, hoor. Als ja? je het hoort. Ja, tuurlijk. Ik
0: heeft,
1: heb nog geen
0: probleem. Heeft iemand een lasbril? Laat het ons even... Of nee, geen lasbril. Nee, clipsbril. Ja. Dan laat het ons even weten. Ja, ook precies.
1: Oh. Nou, dan gaan we naar het laatste bericht van Bumper. Kleven is de grootste ergernis van Nederlandse automobilisten. Dat blijkt uit onderzoek van autoverzekering.nl onder ruim 1000 Nederlanders. Ook bellen of appen achter het stuur en geen richting aangeven zorgt voor veel irritatie. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ergeren automobilisten zich juist het meest aan fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden.
0: Nou, en ik doe het allemaal nooit. Nooit doe ik het.
1: Doe het toch allemaal wel eens? Met een lastkap op in het
0: verkeer. Ja, precies. Ja hoor, kan ik gewoon zien. Ah, René, dankjewel. En succes zometeen. Ja, ik niet bij Ronnie en Marjolein, want Christian die is er volgens mij vandaag in... ter vervanging van Ronnie. Maar goed, dat terzijde, want we gaan nu richting Yazoo. En don't go, zometeen ook nog John Mayer en Radiohead.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

de band die vond het zelf wat te depressief om het uit te brengen. Maar de producers die stonden erop. En uiteindelijk werd het een hele grote hit voor Radiohead en Creep. Nou ja, wel wat vrolijkers dan. Zijn we aan toe? Dacht het wel. Zometeen even vragen wat Christian wil horen. Maar nu eerst Ilse de Lange.

0: Christian.
1: Hi, Christian.
2: Hallo. Hi. Ik speel hier zelf ook piano bij, hè?
1: Ja, je kan alles. Dus dat kan je inderdaad ook. Hey, luister even mee, want ik heb een mooie keuze voor je, denk ik althans. Maar ik ben wel benieuwd waar jij voor gaat.

0: uit IJsland.
1: Way down we go.
0: Kaleo. And way down we go. Ja, zometeen. Christian, afslag uit. Wat zit erin?
2: Ja, onder andere willen wij heel graag van je weten wie je nog ooit een keer wil zien optreden. Omdat twee dames die al heel lang bezig zijn, ja. Kylie en Madonna, samen een plaatje hebben uitgebracht.
0: Ja.
2: En misschien kun je die ook nog wel samen zien.
0: Ja, zeker. Maar mogen ook dood zijn?
2: Ja, dat is een beetje de discussie.
0: Oh.
2: Ik vind van wel.
0: Ja.
2: Bijna al mijn idolen zijn dood, namelijk muzikaal dan. Maar laten we het voorlopig maar eens even bij de levende houden dan.
0: Oh,
2: dus lieve mensen, denk daar eens even over na. De grote man achter het succes van Demi Vollering, die spreken we even.
0: Leuk.
2: En ook toch nog wel eventjes over die eclipse die eraan gaat komen.
0: Ja, zeker.
2: Met iemand die er echt alles van weet.
0: Ik ga er dan alles. Uit. Wat wil je horen?
2: Wat wil ik horen, Lisa Boré?
0: Krijg je die van me?
2: Dank je.
0: En veel plezier zometeen. Samen met Marjolein. Ja. Afslag site over enkele minuten op de zender.

0: nieuws over Omroep Brabant? Check je via de website en app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu bij Dirk, Red Band Bites, 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goede middag. Afslag Zuid is er tot 7 uur. Ik ben Christian. Ik mag je samen met Marjolein gezelschap houden. En ik begin met goed nieuws, want files staan er op dit moment niet in Brabant. Jij geniet er nog maar heel even van. Want vakantieperiode, dan is het een stukje rustiger op de wegen. Maar we houden je natuurlijk op de hoogte van wat er intussen gebeurt. Want ja, helaas, ongelukken zitten ook in een klein hoekje. Dus doe maar voorzichtig als je de weg op gaat. Zo dadelijk hebben we een muzikale vraag voor je. En ja, heel veel andere dingen gaan we ook doen. En ook heel veel goede muziek draaien natuurlijk.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
22: Oh, weer een muis.
21: En samenspelen.
22: Kom maar. Ja.
21: Au. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
23: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
24: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
25: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
24: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Afslag Zuid. Christian Westerveld.

0: Kid Rock en All Summer Long.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Christian Westerveld.
0: Ja, en die Summer Long, die is al heel lang bezig. En we hebben al heel veel hete dagen gehad. En ja, ga er maar voor zitten, want er komen er nog een aantal aan. Het is nog maar de 10e augustus. Dus het gaat nog wel even verder.
1: Omroep Brabant.
0: En ik ga je even bijpraten over een paar dingen die vandaag spelen. Het is namelijk de dag waarop het niet opgaat voor een medewerker dat je als schoenmaker bij je leest moet houden. Want een schoonmaker en een glazenwasser die grepen in op de A50... toen ze zagen dat er een berm in de fik stond. Ze wachten niet op de brandweer, maar ze gingen zelf aan de gang. En in de aanhanger van de schoonmaker zat 1000 liter water... en daarmee werd de brand geblust. Het is ook de dag waarop kampeerplaats Den Borg, of liever gezegd een camperplaats in Esbeek, de award voor beste camperplaats van Nederland krijgt. Camper Community NKC kent deze prijs toe op basis van reviews in het afgelopen jaar. Volgens kampeerders in een camper blinkt Den Borg uit in gastvrijheid met een warme en persoonlijke ontvangst, uitstekend onderhouden sanitair... en ruime plaatsen in een rustige, bosrijke omgeving. Marjolein, dat klinkt geweldig, toch?
3: Ik zou er zo naartoe rijden.
0: Ja, je bent toch meer van tentje, toch?
3: Ja, dat is waar. Ik heb ook geen camper, helaas.
0: Nee. Even sparen, hè? Maar ja, dat komt vanzelf. En het is de dag waarop de profronde van Etteleur niemand minder dan de winnares van de Tour de France, Femme, Demi Vollering, heeft gestrikt. Vollering zal komende zondag in het geel aan de start verschijnen in Etteleur. En bij de mannen zal naar verluid Paul Sexas, het Franse wonderkind, aan de start verschijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Over een uurtje hoor je Lars Boom, de ploegleider van Vollering, in deze uitzending. Zit jij er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, ons AI-liedje. Luister maar eens even mee.

0: vind hem vrolijk.
1: Ik vind hem wel vrolijk, maar ik vind hem ook een beetje dat ik denk... Oh, een tikkeltje fout, een tikkeltje kinderprogramma.
0: Dat past wel een beetje bij ons, toch?
1: Ja, misschien wel. Toch denk ik dat ik een duimpje omlaag doe.
0: Ja?
1: Sorry. Ja,
0: nou,
1: vind jij hem leuk?
0: Doe ik hem omhoog. Goed.
1: Oké, is goed.
0: Oké. Nou, laat mij eens even weten, lieve mensen, wat jullie ervan vinden.

0: Goedemorgen.
1: Suzanne en Freek. Ja, het is weer even tijd voor een vraag. En deze keer is het een muzikale, want... Ja, wat zijn ze nog goed en wat zijn ze nog vitaal bezig op, zeggen wij met heel veel respect, toch enigszins voor muzikanten gevorderde leeftijden. 58 en 68 jaar, daar gaat het over. Kylie Minogue en Madonna, want ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag kwam de single uit, luister even mee. Zo klinkt hij dan. Marjolein, wat vind jij van deze?
2: Ja, de jeugd zegt dan iconic.
1: Iconic.
2: Iconisch. Ja, nou ja, dat is natuurlijk sowieso als het naampje Kylie Minogue en Madonna ergens op een singeltje komt te staan. Ja, ik vind het wel heel vet hoor, dat zij gewoon nu weer terug zijn.
1: Ja, zeker wel. Van eigenlijk nooit weg geweest.
2: Dat zeker, dat ook.
1: Ze treden ook nog regelmatig over de hele wereld op. Madonna hebben we nog kunnen zien tijdens de halftime show van het WK.
2: Ja. En vorig weekend, twee weekenden geleden in Amsterdam, met Kylie Minogue, hè?
1: Ja, toen waren ze toch gewoon maar meer met z'n tweeën.
2: Precies, ja.
1: Ja. En je kon ze in de jaren 80 ook al zien. Niet met elkaar,
2: nee,
1: maar los van elkaar.
2: Los
1: trouwens,
2: van elkaar.
1: Ze wel inderdaad toen al over de hele wereld.
2: Dan kun je nagaan hoe lang ze al eigenlijk in de top 40 staan. Dat is toch ook wel een kunst.
1: Ja, en eigenlijk, ja zeker, Madonna is helemaal nooit weg geweest.
2: Kylie Minogue is wel echt een poosje weg geweest.
1: Volgens mij heeft hij ook wel veel met de gezondheid gehad op een gegeven moment. Ja. Hoor, dus dat speelt dan wel mee. Ja, zondag wordt Madonna trouwens 68.
2: Wauw, nou ja, dat vind ik het toch heel stoer dat je gewoon nog steeds toert en op de podia staat. Want, ik bedoel, iedereen zegt altijd, het is heel zwaar voor je lichaam.
1: Dat zou je dan denken, hè? En dan komt de vraag een beetje boven. Wie zou jij nog eens een keertje willen zien en horen?
2: Ja.
1: Marjolein, wie zou jij nog eens een keertje
2: goede
1: willen
2: vraag.
1: Zien en horen?
2: Ja, ik denk direct aan ABBA.
1: ABBA?
2: ABBA. Ik vind ABBA fantastisch. En ik weet dat ze niet echt meer optreden. Ik kan nog wel naar een hologram in Londen toe, maar...
1: Ja. Maar het is toch anders, hè?
2: Het is toch anders, ja. Ik weet dat het niet echt kan, maar goed. Daarom is het ook een leuke uitvraag, want ja, je mag even dromen.
1: Mm-hmm.
2: Als het zou kunnen, zou ik daar direct heen gaan.
1: Ja. Ja, nou ja, dat heb ik dus met de Beatles, hè.
2: Ja,
1: er zijn er nog maar twee over.
2: Ja.
1: Die hebben wel een hele leuk duet onlangs opgenomen op het nieuwe album van Paul McCartney.
2: Ja.
1: En heel soms als Paul optreedt, dan komt als verrassing komt Ringo nog wel eens op. Nou, ik hoef op zich niet meer naar Paul McCartney toe. Want ik moet zeggen, de B-kant hoor je het een beetje door zijn stem heen.
2: Oh ja.
1: Maar,
2: dat mag ook, hè? Mag ook, respectabele leeftijd.
1: Hij is 84 en Ringo is nog ouder. Maar als ze samen nog een keertje, dat zou ik ook wel eens een keer willen maken.
2: Gewoon leuk.
1: Dus de vraag is, wie zou jij nog eens een keertje willen zien? Artiesten van weleer. Laat het even weten via 06573-28203. En dan zeggen we altijd, we halen onze wijsheid niet uit een boek.
2: Wij doen ons eigen onderzoek.
1: Zo is dat, laat het weten.

0: Level 42 op Omroep Brabant. En we gaan zo dadelijk naar het nieuws toe. René, wat zit erin?
1: Kinderen die horen schoten op een camping en inbrekers worden op een lullige manier gepakt.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl.

0: Korte, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Ja, ze heeft moeten zoeken met een lampje, maar ze heeft er een gevonden hoor. Helene, file.
5: Ja, zeker. Op de A16 staat hij van Breda naar Rotterdam door wegwerkzaamheden tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht nu bijna 10 minuten op onthoud.
4: Helene, dankjewel.
6: Omroep Brabant.
4: Ja, het blijft nog lang zonnig. Een graadje tussen 25 en 28 graden is het nu in Brabant. Er komt heel warm weer aan, maar voorlopig nog heel even niet. Vannacht kan het op sommige plekken zelfs tot 7 tot 8 graden afkoelen. En morgen is het 25 graden. Hoofdpunten van het nieuws met René.
7: Op camping Het Haasje in Dorst is iemand gisteren zwaar gewond geraakt door geweld. Volgens de politie is het slachtoffer niet geraakt door een kogel, maar is er vermoedelijk wel geschoten. U hoort onze verslaggever Raymond Merks.
8: Campinggasten vertellen dat ze gillende kinderen hebben gehoord. En dat heeft diepe indruk gemaakt. Die kinderen zouden het incident hebben gezien. En ook hebben mensen één of meerdere knallen gehoord. Het heeft hier diepe indruk gemaakt. Het is zomervakantie en dus is het ontzettend druk op de camping.
7: Op de camping werd een kogelhuls gevonden en meerdere getuigen zeggen schoten te hebben gehoord. Tourwinnares Demi Vollering doet zondag mee aan de proefronde van Etten-Leur. Het wordt haar eerste optreden sinds ze dit weekend de Tour de France de Femme won.
9: Demi Vollering is de allerbeste. 3 etappen overwinningen en de eindzegen.
7: Vollering won de Tour eerder ook al in 2023. In Etten-Leur staat ze onder meer aan de start met Marianne Vos. Twee mannen hebben een bermbrand langs de A50 bij Eindhoven geblust. Een schoonmaker gebruikte daarvoor 1000 liter water uit zijn aanhanger en een glazenwasser hielp mee met een hoge drukspuit. Door de harde wind breidde het vuur wel snel uit, maar de twee konden dus erger voorkomen. De brandweer heeft daarna nageblust. Kwekers, boeren en bedrijven die te maken hebben met strengere regels vanwege de droogte proberen er het beste van te maken. Door de droogte geldt op veel plekken een sproeiverbod. Van het Hoogheemraadschap van Delftland mag er ook geen water uit de sloten gehaald worden. Deze kweker probeert zijn gewassen daarom op een andere manier te redden.
10: Het is even zoals het is. Hier hebben we een soort zonnedoek over de gewassen gelegd. En dat zorgt ervoor dat de gewassen koeler blijven en minder hoeven te verdampen. Op zich een mooie maatregel, maar met de hoeveelheid wind die we de afgelopen tijd elke keer weer hebben, waait het er ook weer af. Dus het is zeker op de buitenvelden een hele grote uitdaging op dit moment.
7: Handhavers surveilleren in de regio en bezoeken onder meer sportvelden, manesjes en glastuinbouwbedrijven. Twee inbrekers in Den Helder kozen vannacht een wel heel ongelukkige verstopplek. Ze doken op de vlucht voor de politie de bosjes in, maar één ding hadden ze over het hoofd.

0: van.
1: Dankjewel. Tot, ja,
0: tot zo weer.
1: Tot zo weer. Ja, en ondertussen kun je nog steeds even reageren op onze vraag. Welke artiest zou jij dolgraag nog een keertje willen zien en of horen? En als je dat wil laten weten, doe dat even via de app 06 573 28203. Hier zijn American Authors.

0: Splinter Nieuw. Deze van Django Wagner, onze nieuwe tipplaat. Ja, en het leuke is, hij is natuurlijk niet de enige die nieuwe muziek uitbrengt. Dat hebben dus Madonna en Kylie Minogue ook gedaan. En dat is voor ons de aanleiding geweest om even aan jou te vragen... welke artiest of artieste of artiesten zou jij heel graag nog eens een keertje in concert willen zien... en vooral horen natuurlijk. En ja, wat zeggen de luidjes?
1: Nou ja, het is een open deur, maar hij komt direct binnen. Queen.
0: Ach, natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Best die kwam er mee. Juliette kwam ook met een goede van eigen bodem. Doe maar.
0: Oh ja, ja.
1: Ook mooi. Ria, die kwam met Elvis Presley. Ja, die, dat gaat ook niet meer. Maar ik snap
0: hoezo?
1: Het.
0: Die is helemaal niet dood. Heb je dat nooit gelezen dan?
1: Nee, je hebt ook gelijk. Leeft ergens onder de grond.
0: Hij wordt ergens regelmatig wordt hij nog steeds gezien. Ja, ja.
1: Je hebt ook helemaal gelijk. Nou ja, wie weet Ria. Misschien komt het nog een keer. Toos, die wil graag nog naar Roy Orbison. Ach. Oh, dat snap ik. Vind ik zo'n goede naam. Ja. Cheryl, die kan niet kiezen.
2: Ik heb Pink Floyd op mijn lijstje. Creedence Clearwater Revival. En de Nederlandse band Brainbox. Zijn alle drie super toppers en die zou ik graag nog een keer live willen zien. Prettige middag en Brabantse groet, Charol.
1: Ik vind het leuk dat ze vooral alle drie best wel uit elkaar lopen.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Ja, het is echt totaal geen pijl op te trekken op zijn smaak. Maar dat is ook wel mooi
1: dat
0: eigenlijk.
1: Dat vind ik juist mooi. Ja, precies. Ricky die komt nog met Gladys Knight. Nicoline die is het eens met ABBA. En ze zegt, ja, ik was in 1979 bij hun concert in Ahoy. En Phil Collins, dat zou ook geweldig zijn.
0: Oeh, ja.
1: Erik die zegt nog, natuurlijk Freddie Mercury. Met als een goede tweede Michael Stipe van de R.E.M.
0: R.E.M, ja. Ja.
1: En Johan die komt nog met Meatloaf. Ja, ja, het zijn allemaal iconische namen.
0: Ja, zo'n beetje de helft gaat niet meer, hè? Dat is dan wel weer ontzettend jammer.
1: Ja, dat is het jammere ervan. Maar ja, we kunnen altijd blijven dromen.
0: Ja, dat is zeker zo. Hartelijk dank voor al deze mooie reacties. En ja, de aanleiding, daar was natuurlijk die nieuwe plaat... die Madonna en Kylie hebben uitgebracht. Zullen we hem dan gewoon maar eens even laten horen weer?
1: Ja, leuk.
0: Als je hem gemist hebt, afgelopen vrijdag uitgekomen... Madonna en Kylie Minogue Love Sensation.

0: Michael Jackson and Remember the Time.
1: Voor een lekker
0: muzikaal
1: Energy Shot.
0: En deze keer gaan we daarvoor naar Roosendaal, naar Mac Schoenen.
2: Goedemiddag, Mac, je spreekt met Jolanda.
0: Goeiedag, met Christian van Omroep Brabant Radio, spreek je.
2: Hallo.
0: Hallo, wij bellen elke dag even met een bedrijf in Brabant waar hard gewerkt wordt. En als het goed is, is dat bij jullie het geval?
2: Nou, wij werken iedere dag heel hard, dat klopt. Ja,
0: wel, ja. Dat dacht ik wel. En om jullie ook nog een goed vervolg van de werkdag toe te wensen voor het laatste stukje. Was het een mooie dag vandaag?
2: Het was een hele mooie dag vandaag.
0: Een hele mooie, waarom was het een hele mooie dag?
2: Ja, maandag is altijd een drukke dag bij ons, hè. Wij zijn een webshop, dus dan de bestellingen van vrijdag, zaterdag en zondag is dan op maandag verwerken.
0: Ja, en wat gaat er nu hard op dit moment? Nog steeds de zomerse modellen of zijn mensen al bezig met wat er hierna komt?
2: Allebei. Sale 50% zeg maar en ook nieuwe modellen.
0: Wat gaat er heel hard als je nou kijkt wat je nou het meeste hebt mogen wegdoen? Sneakers.
2: Ja.
0: Moet je eigenlijk altijd op Mac lopen? Zelf thuis, privé?
2: Nee. Dat doe ik wel.
0: Waarom is dat zo fijn lopen dan?
2: Dat ze er leuk uitzien.
0: Ja.
2: Dat ze goed lopen. Dat ze in de mode zijn. Dat moet ik eigenlijk niet zo zeggen van mijn baas, maar wel dat ze in de mode zijn.
0: Oh, waarom mag je dat niet zeggen?
2: Ja, onze schoenen zijn net wat anders. Maar eigenlijk zou ik je daarvoor mijn baas moeten geven.
0: Ja, maar dat doen we niet, hè.
2: We
0: handelen het even zelf af natuurlijk, hè. En wat gaan we in het najaar en in de winter heel veel op straat zien?
2: Wat we gaan zien? Nou, in ieder geval bij Mac is leuke kleuren. Dus ja. De Mediterranee, een petrolkleur. Bronskleurtjes hebben we ertussen zitten. Paars met bloemen. Een leuk print. Ja.
0: Heel uitgesproken dus eigenlijk.
2: Heel uitgesproken, zeer zeker.
0: Wat voor schoenen heb jij zelf aan op dit moment?
2: Ik durf het niet te zeggen.
0: Je durft het niet te zeggen?
2: Nee.
0: Want?
2: Het zijn geen Max.
0: Oei. Wat zijn het wel? Wat heb je nu aan dan?
2: Dat ga ik ook niet zeggen. Maar het zijn roze schoenen.
0: Het zijn roze schoenen?
2: Ja, het zijn roze schoenen.
0: Nou, daar hoef je toch niet voor te schamen?
2: Nee, zeker niet.
0: Nee. Zeg, wat hier ook even bij hoort is dat we je werkdag nog iets leuker willen maken door een plaatje aan te bieden. En dan is de vraag, wat wil je graag horen?
2: Oh, dat is, dan wil ik graag Cher horen.
0: Cher?
2: Ja.
0: En wat?
2: If I could turn back time.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale Energy Shot is voor jou.

0: Wat blijft die vrouw goed, hè? Toevallig heb ik er van het weekend samen met haar ex Sonny nog een keer gedraaid. En nu op verzoek van Jolanda van Max Schoenen in Roosendaal nog een keertje, maar dan alleen. En zo werd het inmiddels 3 minuten voor 5. Straks om 5 uur precies krijg je van de vrienden van de NOS te horen wat er allemaal buiten Brabant gebeurt. En straks na 5 onder meer de man achter het succes van de winnares van de Tour de France, Demi Vollering.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl. Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ron van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Afslag Zuid is er zoals altijd tot 7 uur. Alleen niet meer Ronnie, maar die is er morgen weer. Ik ben Christian, ik hou je gezelschap. En dat doet de ANWB even niet. En dat is dan wel weer goed nieuws. Want dat betekent dat je overal in Brabant of kunt doorrijden, of dat de vertraging echt maar een paar minuten is. Dus dat valt allemaal wel mee. En ik moet zeggen, ik heb het gisteren nog even zitten kijken. Slot van de Tour de France van. En ik moet zeggen dat kippenvel had. Maar hoe zou het zijn voor de man die in de ploegleiderswagen zat?
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
23: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
22: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Afslag Zuid. Christian Westerveld.

0: Dolce Vita op Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: En het is inmiddels bijna 5:10 geworden. Je luistert naar Afslag Zuid. En Marjolein heeft weer wat nieuwtjes voor je bereidje.
2: 45-jarige man uit Roosendaal moest voor de rechter verschijnen omdat hij de auto van zijn buurman niet had teruggebracht. Hij mocht de wagen lenen even voor het verhuizen, maar verdween daarna met de auto.
0: Dat meen je.
2: De politie vond hem uiteindelijk terug met andere kentekenplaten. De man die wees toen een vinger naar een kennis, want die had hem zogenoemd gepakt en ging ermee vandoor. Maar dat trapte hij niet in en uiteindelijk werd hij veroordeeld tot 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. En een bizar nepverhaal op TikTok heeft in Roemenië geleid tot een aanval op een ambulance. Op social media gaat het verhaal rond dat een zwarte ambulance kinderen zou ontvoeren. Een groep mensen geloofde dat en viel een echte ambulance aan met knuppels, bijlen en stenen. De chauffeur raakte gewond en 7 verdachten zijn daarbij opgepakt. En tanken voor automobilisten is duur, dat weten we. Maar dan mogen we nog blij zijn dat we geen boot varen. Tanken op het water is namelijk nog veel duurder. Even een voorbeeldje. In Drimmelen betaal je voor een liter 98. Bij een gewone Tamoy bijvoorbeeld 2,52. Ja, voor diezelfde Super 98 betaal je in de jachthaven bij de Biesbos €3,27. Ja, dat komt onder meer doordat een pomp op het water veel strengere veiligheidseisen heeft en er daarom altijd een medewerker bij moet staan. Ook worden op dat soort plekken speciaal brandstoffen verkocht die net iets beter zijn voor bootmotoren. Maar ja, dan mag je dus echt diep in de buidel tasten.
0: Zo, jij je zegt, wees blij dat je geen boot vaart. Ik ken wel mensen die wel een boot varen, hoor.
2: Nou, dat is dus nu, de pleziervaart is ietsje duurder.
0: Ja, dat plezier moet je dan tussen
2: aanhalingstekens
0: zetten. Dat is wel. Zo dadelijk even terugblikken op een prachtig sportsucces. Demi Vollering, die de Tour de France Femme voor de 2e keer in haar carrière op haar naam zette. En ja, er was een Brabantse wielrenner, die kennen we van vroeger nog, die nu ploegleider is en die heeft daar een hele dikke bijdrage aangeleverd, zeggen we dan maar. En straks, fans van Smollebollekes, die moeten zeker even blijven luisteren, Marjolein, want we hebben nog iets leuks straks.
2: Absoluut.
0: Dadelijk hoor je daar meer over.
3: En nog!

0: Powerless Nelly Furtado op Omroep Brabant in Afslag Zuid. Ja, en het tegenovergestelde van Powerless kunnen we toch zeggen van Demi Vollering.
1: Demi Vollering is de allerbeste. 3 etappen overwinningen en de eindzegen.
0: De eindzegen in de Tour de Femme. Ja, ik zei net al, ik zat voor de televisie en ik had toch wel kippenvel op mijn armen staan. Ja, en hoe moet het dan zijn als je er zelf een bijdrage aan hebt mogen leveren als ploegleider? Nou, en dat gaat op voor iemand die we zeker nog wel als wielrenner kennen. Lars Boom uit Vlijmen, een van de ploegleiders van FDJ. Lars, een goedemiddag. Ja, het was voor mij was het voor de televisie was het geweldig, maar hoe was het voor jou om achter haar te rijden in die wagen en dat mee te maken dat zij deze triomf vierde en het ook nog op deze manier deed?
2: Ja, ook sowieso. Kippenvel natuurlijk. Het is zo'n bijzondere tour voor ons geweest. En ja, dat, als je daar een beetje aan bij kan raken, dan is dat zeker heel bijzonder.
0: Ja, dan kom je elkaar na de streep weer tegen. Hoe is dat moment dan?
2: Ja, bijzonder. Want we leven hier, wat ik wel zei, naartoe met z'n allen. We hebben wat maanden hard aan gewerkt. Je kan het met z'n allen vieren samen. En dat is waarvoor we het ook doen met z'n allen.
0: Ja, en wanneer dacht jij eigenlijk van, ja, ze gaat het flikken? Wanneer dacht je echt van, nu is het eigenlijk binnen? Was dat toen ze, ja, haar laatste concurrenten, dat ze die losreed?
2: Nou, zaterdag hadden we lastige rit. En daar wonnen we toch. En daar pakte ze de gele draai. En toen dacht ik wel een beetje van, dat gaat nou niet meer gebeuren. Maar dat we hem gaan verliezen. En gisteren zag ik de rond een beetje in het interview van Danny Medoma. En dat zag er zo makkelijk uit. Ik zei, nou, dat gaan we niet meer weggeven.
0: Nou, en zo geschiedde dan. Toen kwam ze over de streep. Ze heeft het natuurlijk al een keertje meegemaakt, hè, een paar jaar geleden. Maar is deze nog bijzonderder?
2: Ja, ik denk het wel. Toen was het misschien ging het allemaal net even wat makkelijker. Nu is de concurrentie wordt steeds beter. Alles goed naar elkaar toe eigenlijk in de top van het dameswielrennen. Dus ik denk dat deze misschien nog wel mooier is, ja.
0: Ja, je hebt het al even over Nia Doma gehad, hè, die tweede werd. Daar was natuurlijk een akkefietje mee een dagje eerder. Maar wat ik ook een heel mooi moment vond, na de finish kwam ze even naar je toe, hè, toen je eigenlijk net een interview aan het geven was.
2: Ja, dat klopt, ja. En ik was eigenlijk een beetje van verbaasd, omdat ze nog wel, ze stonden wel op de tenen, zeg maar, de laatste dagen, dat ze het echt belachelijk vonden. En als je alle beelden goed terug gaat kijken, dan heeft Celia daar nooit kwade bedoeling gehad.
0: Ja, want dat is voor wie dat gemist heeft, van zij had eigenlijk laten we zeggen, klachten over jullie team, dat zij eigenlijk een beetje, op een hele onsportieve manier was opgehouden.
2: Ja, dat was gehinderd. Maar goed, Renske kan niet verdwijnen in een bocht, zeg maar. En Celia probeerde het wiel van Demi te houden en daardoor een gat te laten. Tijdens de aanval van Demi, wat ze heel erg goed deed en wat het ook het plan was. Daar kwam ze eigenlijk excuus voor aanbieden dat ze zo tekeer was gegaan. Je mag dat vinden, maar wat er daarna op social media gebeurt richting onze renster, ging alles eigenlijk de pet omhoog.
0: Ja, bedreigingen zelfs, hè?
2: Ja, dat klopt. En dat hoort denk ik niet in de sport en ook niet bij zulke mooie momenten als je een etappe wint of wat er zo gestreden wordt.
0: Ja, als we het over mooie momenten hebben, je hebt ze als actief wielrenner natuurlijk ook mogen beleven, hè? Ook mooie overwinningen geboekt. Als je dat nou vergelijkt met nu erachter rijden, maar dan wel op dit podium, kun je dat vergelijken?
2: Nee, dat zelf presteren is natuurlijk nog een stapje mooier, maar wat ik al zei net, we werken met zo'n groot team aan, dat je dan als coach daar een steentje aan bij mag dragen, is zeker heel bijzonder, ja.
0: Ja, en hoe hebben jullie het kunnen vieren naar de rand?
2: We hebben een cocktailparty gehad aan het strand en daarna zijn naar een discotheek gegaan met z'n allen en we lagen om 6 uur in bed, dus ik zit met een klein kaartje in de auto.
0: Ja, maar goed, er wordt binnenkort wel weer gepresteerd hopelijk, want Demi gaat naar Etten-Leur, hè?
2: Ja, dat zag ik, ja. Daar staat de zondag aan de start, dus dat is wel heel erg leuk.
0: Oh, dat zag je? Ja. Dat wist je niet?
2: Nee, ja goed, zulke wedstrijden worden er op het laatste moment altijd bijgevoegd. En ik ben er meer met name met de Tour bezig geweest. Niet met Etten-Leur, zeg maar. Ik moet daarna weer naar de Ronde van Groot-Brittannië. Die begint volgende week ergens, dus daar ga ik die kant op.
0: Goed, kort genieten en daarna gaan we weer lekker door.
2: Ja, zeker weten.
0: Oké. Nou, Lars, dankjewel dat we je even mochten bellen. En tot de volgende keer, hè.
2: Jo,
0: houdoe.
3: Afslag Zuid op Omroep Brabant.

0: from Scotland. The Simple Minds and Let There Be Love. Ja, en we gaan toch iets leuks weggeven straks. De hele week doen we dat trouwens. Het Brabantse Vriendenfestival met Rob Kemps. Of als Snollebollekes. 5 september is het te doen. Vlakbij deze studio. Maar goed, dat is niet zo heel relevant voor je. Op het strand van Aquabest. Ja, wie komen er nog meer? Tino Martin, Samuel Herwelte, Gerard Joling, Marco Schuitmaker, René Schuurmans, Django Wagner. Nou ja, you name it. Let even op, er komt dadelijk een Brabantse Vrienden-alarm aan. Nou, dat herken je zeker wel als het voorbij komt. En als dat zo is, moet je even Brabantse Vrienden appen naar 06-573-28203.
1: Oh.
0: Jazeker, 06-573-28203. Als je dat alarm zo dadelijk hoort. Ja, en het zou zomaar kunnen dat jij er dan vandoor gaat met 4 vrijkaarten maar liefst voor Brabantse Vrienden 5 september te doen op Aquabest. Erbij zijn, zeggen we dan. Maar ja, dat geldt ook voor het nieuws, want het komt er ook weer aan.
2: Ja.
0: René, wat zit erin?
2: Kattenschutter in Eindhoven reageert op alles wat er is gebeurd en ik heb iets bijzonders in de Efteling.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
0: Omroep Brabant. En terwijl ik je kan vertellen dat er op dit moment geen files in Brabant worden gemeld door de ANWB, zeg ik je ook dat het een graad of 25 is op de meeste plekken in Brabant. En veel meer over het weer hoor je zo dadelijk in het uitgebreide weeroverzicht van Weerplaza. Nu eerst het nieuws met René.
2: De man van 26 uit China, die wordt verdacht van het beschieten van katten met een kruisboog in Eindhoven, heeft in de rechtbank zijn spijt betuigd aan de katteneigenaren en heeft beloofd de schade te vergoeden. De advocaat van de man gaf wat meer achtergrondinformatie, vertelt verslaggever Jos Verkuijlen.
8: Die legde nog even uit om een idee te geven waarom hij dit nou gedaan heeft. En dat zat er helemaal niet in dat dit een jongen is met rare psychopathische neigingen. Onder andere had het te maken dat hij al een keer eerder flink gebeten en gekrapt was door een kat. Een kat die hij graag voor zijn vriendinnetje wilde hebben. En daarnaast zegt hij, er is ook een cultuurverschil hoe er met katten wordt omgegaan in Nederland en in China.
2: De kattenschutter blijft voorlopig vastzitten. De zaak gaat 2 november verder. Een villa aan de Cortonjolaan in Eindhoven is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. Opvallend, de familie was al eerder doelwit van aanslagen die daar wonen. 3 auto's gingen in vlammen op en ook de carport raakte zwaar beschadigd. Je hoort een buurtbewoner.
9: Een hoop knallen. Ik dacht dat er geschoten werd. En dan keek ik uit het slaapkamerraam en ik zag vuur boven de huis uitsteken. Een rode gloed, zeg maar. Een vuurgloed. En daarna een hoop brandgeluid.
2: De huiseigenaren zijn met vakantie en komen vandaag terug. Buurtbewoners vermoeden dat het om een aanslag gaat. Maar de politie kan dat nu nog niet bevestigen. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Oplichters gebruiken daarbij foto's van echte woningen en vragen vooraf geld voor bijvoorbeeld een bezichtiging of borg. Bij de fraudehelpdesk kwamen in de eerste helft van dit jaar 175 meldingen van verhuurfraude. Verhuursite Parius wil dat TikTok harder ingrijpt. De Efteling krijgt er een bijzonder iets bij. Niet een attractie of een nieuw sprookje, maar een zelfrijdende bus. Die brengt mensen van vakantiehuisjes en hotels naar het pretpark toe. Gebeurt wel onder leiding van een buschauffeur in de rol van een zogeheten safety driver. Onze verslaggever Raymond Merks ging er ook even een kijkje nemen.
10: Bijzonder, een bijzondere ervaring. Ik vind het echt, echt heel tof om hierop mee te doen. Het is echt wel iets unieks. Iets wat je nergens anders gaat zien. En ook wel heel speciaal om te zien waar de techniek tegenwoordig naartoe gaat.
2: Ja, mooie techniek. Maar ja, is het wel leuk als safety driver?
11: Je hebt niks hoeven doen?
10: Nee, tot nu toe niet. Nee. En dat is meestal zo.
11: Is het niet heel saai als je niks hoeft te doen?
10: Nee, zeker niet.
2: Het zijn nog tests of de bussen over een tijdje echt zelfstandig gaan rijden. Moet nog blijken. En straks gaan jullie trouwens bellen met verslaggever Raymond, toch?
1: Zeker wel, ja, zeker wel. Ja. En het is wel grappig. Zou jij trouwens in zo'n bus gaan zitten?
2: Ik zou wel in zo'n bus zitten. Als werkgever bedoel je?
1: Nee, maar zelf. Als je gewoon, zou jij passagier in een auto als bus willen zijn?
2: Prima. Ja. Ja? Maar niet safety driver lijkt me best wel. Dan denk je, ja.
12: Best
2: dan
12: saai. Zit je erbij. Zit je daar
2: af en toe ingrijpen.
1: Ja, meer valt als je wel moet ingrijpen, dan is het pas echt mis natuurlijk, hè?
12: Nou, ik denk dat het eerder ingrijpen dan is dat hij stil blijft staan omdat hij een soort blokkade heeft. Dat je handmatig eromheen moet of zo.
2: Ja, of dan waren vrachtwagens net iets te breed. Dus dat kent dat computersysteem het nog niet.
1: Nee.
2: Dat is het, maar dat is het ook wel.
1: Want dan stopt hij eigenlijk.
2: Ja, of dan moet je even misschien aan de stuur trekken of zoiets. Ja. Ja.
1: Ben ik dan zo'n watje dat ik dat niks vind?
2: Ja, mocht dat op live radio zeggen.
12: Dat ik niet gebruiken.
1: Ja. Nee, ik doe het zelf maar. Maar goed, ben ik dan zo'n zo'n scheidbak dat ik dat niet doe en jullie wel?
12: Misschien moeten we gewoon een keer samen heen.
2: Gaan met z'n drieën.
12: Even die
1: dat is goed. Oh, we gaan dat een keertje doen. Nou, dat hebben we deze afgesproken. Nou, die zijn allemaal thuisgetuigen. Hè? Nou, dadelijk hoor je hoe onze verslaggever Raymond het allemaal ervaren heeft. En je hoort zo dadelijk dus ook de uitgebreide weersverwachting. En hou dat Brabantse vriendenalarm in de gaten, hè. Minuten over 5:30 is het geworden intussen. En muziek komt nu van Style Council.

0: Tool and Shout to the Top. Nou, en wellicht dat je weet wat je te doen staat. Het is bijna 6:09 geworden. We gaan over het weer praten. Floris van Weerplaza, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag, Christian.
0: Ja, vandaag alweer een hele mooie zomerse dag achter de rug, hè?
1: Best lekker, toch? Ja. Temperaturen vandaag een stuk lager dan gisteren. Gisteren werd het nog tropisch heet met 31 of 32 graden in Brabant. Toen was er ook heel veel ruimte voor de zon. Maar vandaag is er wat van de temperatuur afgesnoept door een matige wind uit het noordwesten. Het was vandaag nog wel zomers in Brabant met 25 graden in het westen van de regio en plaatselijk nog 27 graden in Eindhoven.
0: Dus de zomer is even aan het accelereren, even gas terugnemen, maar later deze week dan gaat het gewoon in volle kracht vooruit, hè?
1: Dan gaat hij inderdaad volle kracht vooruit, maar morgen ook nog een hele aangename dag. Dan wordt het opnieuw 25 of 26 graden, flink wat ruimte voor de zon. Er staat er weinig wind morgen uit het oosten tot noordoosten. Maar morgen krijgen we wel een frisse start van de dag, want komende nacht ligt de temperatuur onder de 10 graden. En op grondhoogte kan het zelfs een aantal graden onder de 5 graden uitkomen. Temperaturen van 2 of 3 graden boven nul zelfs.
0: Zo.
1: Dus best lekker.
0: Dat is inderdaad wel even lekker. Maar ja, we hebben het al verteld, hè. Daarna dan gaat het echt weer even heel heet worden.
1: Ja, daarna gaat het weer heel heet worden inderdaad. Vanaf woensdag krijgen we te maken met een hoge drukgebied. De stroming draait van oost naar zuidoost. Voert hele warme lucht naar Brabant toe, met een forse stijging van temperatuur als gevolg. Woensdagmiddag al 30 graden, dat zijn tropische temperaturen. En donderdag en vrijdag wordt het zelfs 35 of 36 graden. En woensdag, donderdag en vrijdag is er veel ruimte voor de zon, met nauwelijks bewolking. En dat is overigens wel goed nieuws voor de zonsverduistering, want ja, als je woensdagavond naar het westen kijkt, heb je grote kans op helder weer. En dan is de zonsverduistering dus goed te zien in Brabant.
0: Maar wel even iets op je neus zetten dan, hè?
1: Ja,
0: zes zonnebrillen of een eclipsbrilletje.
1: Inderdaad, dat is een heel goed

0: advies wat je geeft. Want het zonlicht is wel behoorlijk fel, inderdaad, die avond.
1: Ja, dat heb je binnen een seconde door, hoor. Dat je niet tegen de zon in moet kijken.
0: Ja. Goed. Goed advies.
1: Goed. We gaan nog even over die zonsverduistering praten. Het komend uur, dan weten we er weer alles van. En we weten ook weer wat er op ons afkomt. Floris, dank je wel, hè.
0: Jij ook bedankt.
1: Tot de laatste. Tot de volgende. Joejoe, houdoe. Ja, Marjolein.
2: Ja, hij ging, hè. Het alarm.
1: Het alarm ging. Zullen we eens even kijken of er iemand de telefoon opneemt?
2: Ja, we gaan gewoon maar random iemand bellen die net heeft geappt.
1: Dus heb jij dat gedaan? Hou je telefoon bij de hand, hè. Niet hem weggooien en even snel boodschappen gaan doen. Dat zou heel dom zijn.
3: Beste vrienden.
1: Ja. Wie hebben we aan de lijn?
3: René Baremans.
1: Ah, die René.
3: Nee.
1: Heb je 5 september wat te doen?
3: Ja, ik denk dat die invulling dat die aan jullie ligt.
1: Dat denk ik nu ook, ja. Ja. Nou is wel de vraag, René. Heb jij meer dan 2 vrienden in jouw telefoonklappertje staan?
3: Nou, nog veel meer. Dus dat wordt al een heel kwijt. om 4 maanden eruit te halen.
1: Ja, nou 3, hè, want je gaat zelf mee natuurlijk, hè? Neem ik aan.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat wel. Nou, hartstikke leuk, joh. Nou, maar ja, goed, we kunnen dus je van harte proficiat wensen, want je bent er dus bij, inderdaad. Brabantse vrienden, 5 september. Oh, die yes nog even herhalen. Even herhalen nog een keer.
3: Yes!
1: Kijk eens, dat willen we horen. Nou, hartstikke veel plezier. Weet je trouwens wie je allemaal te zien krijgt, trouwens?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik hoorde net in de flits van alles voorbij komen. Maar ik neem aan dat jij ook komt, Christian.
1: Nee, ja, ik heb geen vrienden, dus ik mag niet komen, hè. Dus dat schiet niet op.
3: Kom,
1: nee, maar Jordi en Christel kom je wel tegen. Die zijn natuurlijk ook bekend van Omroep Brabant. En nou, ik zou het lijstje even noemen. Emma Heesters, Tino Martin, Samuel Welten, Mart Hoogkamer, Gerard Joling, Marco Schuitmaker, René Schuurmans, Django Wagner en nog veel meer mensen. En natuurlijk Snollebolleke zelf ook, hè.
3: Ik wil al 7 dag zelf eens tekort, joh.
1: Nou, kijk eens aan. Hey, heel veel plezier. En maak er een mooie avond van, hè.
3: Ja,
1: groeten. Houdoe.

0: Grande op Omroep Brabant. Oh my god. Ja, en de Efteling heeft iets bijzonders erbij. Namelijk, ja, niks met sprookjes of wat dan ook. Nee, een zelfrijdende bus die mensen van het vakantiehuisje en hotels naar het pretpark kan brengen. Zelfrijdend dus. En dat wil dus zeggen dat de chauffeur helemaal niks hoeft te doen.
1: Bijzonder. Een bijzondere ervaring. Ik vind het echt, echt heel tof om hierop mee te doen. Het is echt wel iets unieks. Iets wat je nergens anders gaat zien. En ook wel heel speciaal om te zien waar de techniek tegenwoordig naartoe gaat.
0: En iemand die zelf in de bus zat, dat was onze verslaggever Raymond Merks. Raymond, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is dat om in zo'n bus te zitten? Want we hadden het er van tevoren over en ik zei tegen Marjolein, nooit niet. Ik ga niet in een bus waar geen chauffeur achter het stuur zit. En zij wel. Jij ging het ook doen. Hoe was het?
2: Nou ja, het voelde echt als een normale busrit. Ik leef nog, dus het is in ieder geval goed gegaan. Ja. Het is zo dat er, omdat het nu een proef is, zit er nog steeds wel een chauffeur achter het stuur. Maar die zit met zijn handen omhoog en die doet dus niks. Als het goed is. Nou, ik heb hem wel de hele tijd in de gaten zitten houden, want ik ben zo wantrouwend als jij. Mm-hmm. Maar hij heeft echt niks hoeven doen en de machine deed het. Dus het ging goed. En het scheelde ook nog wel dat het op een, nou ja, het is van de vakantieparken naar het Eftelingpark. Dus het is gewoon een weggetje met keurig hekken eromheen. Dus er waren geen fietsers, spelende kinderen of andere moeilijke dingen. Dus het was te doen.
0: En hoe hard ging hij ongeveer?
2: Best wel rustig. Ik ben niet omgevallen en mijn cameraman ook niet. Die shots moest maken. Dus mijn slakkengangetje ging best goed.
0: Oké, maar even voor mensen die niet zo bekend zijn met het fenomeen. Stel voor, in ene keer staat er iets stil op de weg. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan die bus die heeft allerlei camera's en slimme computers. Dus dan gaat hij gewoon stoppen. Die kan, als het goed is, zelfs beter nog reageren dan wij mensen.
0: Oké. Ja, maar dat denk ik altijd, en dat verbeeld ik me altijd van mezelf, als er iemand aankomt rijden vanaf links die dus geen voorrang heeft, ik heb altijd het idee van, ik zie het al, jij gaat gewoon doorrijden. Maar dat doet hij toch niet dan? Zou je dan denken?
2: Nee, ja, die computer zou echt goede afwegingen moeten maken. En we zien het ook echt al, bijvoorbeeld bij die Tesla's, mensen die nu al de autopilot aan kunnen zetten, ook in Nederland. Ja, het gaat echt steeds verder. En er zijn ook soms auto's die met elkaar dan die beslissingen moeten maken. Twee slimme auto's bij elkaar. En ja, het lijkt allemaal tot nu toe goed te gaan. Maar het blijft toch wennen inderdaad.
0: Oké, en wat zat er verder in die bus? Waren er nog passagiers of andere mensen die er iets van vonden?
2: Nou ja, het is nu zo dat er een rondje was met wethouders.
0: Ja, precies. Maar er zijn ook mensen, Raymond. Er zijn ook gewoon mensen.
2: Er zijn ook mensen, ja. die vonden het vooral heel erg grappig. Ja, ik heb niemand echt heel bang zien kijken. Ik zag wel mensen wat meer richting de chauffeur kijken dan normaal. Dus misschien heeft dat ermee te maken. Het is zo dat later deze week woensdag, dan mogen de echte passagiers erin.
0: Okay.
2: En dan kunnen we het echt gaan beleven. En het is ook een proef. En dat moet natuurlijk uitwijzen of het ook allemaal goed gaat. Maar ja, tot nu toe geen, ik zag niemand flauw vallen of geschrokken reacties of zo. Dus het waren allemaal lekker rustig eronder.
0: Oké, nou, we zeggen ook altijd boom is ho, maar dat is niet gebeurd deze keer dus.
2: Nee, ik had het ook wel erg grappig gevonden als hij een noodstop moest maken. Er werd ook van tevoren echt gezegd, ook tegen mijn cameraman, van nou hè, het is beter om te zitten. Het kan zomaar zijn dat ik een noodstop moest maken, maar het is allemaal niet gebeurd. Het was een kabbelend meertje, die rit.
0: Ja, nou ja, zo moet het ook zijn. Het was jammer voor de reportage, het was leuk geweest, maar het is maar goed dat allemaal goed afgelopen is. Raymond, dankjewel. En we zien natuurlijk online en op televisie natuurlijk hoe het eruit ziet. En dadelijk kun je het allemaal zelf beleven. Ja, dit introotje, daar hoef ik eigenlijk niks over te zeggen. Volgens mij weet gewoon iedereen al wel welk nummer dit is en van wie.

0: Omroep Brabant wenst jou een...
1: Keigoeiemorgen!
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Keigoeiemorgen!
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Keigoeiemorgen!
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Berendsen en Emma Heesters. En die naam Emma Heesters heb je net al kunnen noemen, horen noemen. Want zij is een van de artiesten die optreedt de 5e september bij Aquabest. Brabantse vrienden. En het leuke is, we hebben er dus net kaarten voor weg kunnen geven. Die kaarten kwamen heel goed terecht trouwens. Maar die kunnen ook nog bij jou terechtkomen, want die kaarten blijven gewoon de hele week tot en met vrijdag weggeven op Omroep Brabant. Dus wil je erbij zijn en ze ook nog gewoon winnen, gratis en voor niks, maar wel eventjes opletten totdat de alarm voorbij komt. Gewoon Omroep Brabant blijven luisteren. En wie weet komt jouw moment straks ook nog. Het is bijna 6 uur, zo dadelijk het nieuws van de NOS.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jor van Kam met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, daar is niks verkeerds aan gezegd op zich boven de 30 graden. Maar we hebben ook al kunnen horen eerder van Floris van Weerplaza dat het misschien wel boven de 35 graden gaat worden. Later deze week hoor, nog niet. Dus kalm aan. Kalm aan kun je ook op de wegen doen, maar je kunt ook een beetje doorrijden. Want er staan op dit moment geen files in Brabant en dat is ook wel eens fijn. En wat trouwens de weerman ook vertelde, was dat we het waarschijnlijk gewoon kunnen zien komende woensdagavond. Iets heel bijzonders. Ja, en daar moeten we echt weer decennia op wachten. Ja, die eclips, daar gaat het over. Straks iemand die er ontzettend veel verstand van heeft.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
20: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Afslag Zuid. Christian Westerveld.

0: Ze heeft later verteld dat het ook echt gebeurd is, dit verhaal. Alleen heette zij niet Jolene, maar gelukkig is ze niet met haar man vandoor gegaan. Dolly Parton, Jolene.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: 6:10 is het intussen geworden, dus zeggen we goedenavond. En Marjolein, jij mag ook goedenavond.
2: Ja, dank je.
0: En nu je hier toch bent, kun je even vertellen
2: even
0: wat er...
2: Nieuws.
0: Ja, even dingen die opvallen.
2: Nou, ik heb slecht nieuws, er is slecht nieuws voor de zanger die we natuurlijk allemaal kennen van Met de Vlam in de Pijp.
3: Met de vlam in de pijp, scheur ik door de Brennerpas.
2: Ja, Henk Wijngaard, hij moet namelijk een hartoperatie ondergaan. De 80-jarige ligt sinds vorige week woensdag met hartproblemen in het ziekenhuis. Volgens zijn management was het even schrikken, maar heeft Wijngaard er alle vertrouwen in de artsen dat het weer goed gaat komen. Wanneer de operatie plaatsvindt, is nog niet bekend. En de NVWA waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met squishies. Dat zijn van die slijmerige, doorzichterige speeltjes waar je in kan knijpen. Ja, jongeren stoppen namelijk die kneedbare speeltjes in de magnetron of in kokend heet water. En ze zeggen, dat moet je niet doen. Daardoor kunnen ze openbarsten en kan er gloeiend hete gel uitspuiten. In het buitenland liepen hierdoor meerdere kinderen al zware brandwonden op.
0: Auw.
2: Ja, niet doen dus. Nee. En 12 fietsen met een totale waarde van bijna 2 ton werden gestolen van de Nederlandse wielerploeg Unibet Rose Rockets. De ploeg dacht de peperdure fietsen voorgoed kwijt te zijn, totdat een AirTag die nog per ongeluk tussen de gestolen spullen zat, ineens begon te bewegen. De politie volgde het spoor eerst naar een loods, daarna naar een appartementencomplex. En op de, je verwacht het niet, 12e verdieping stonden alle fietsen nog helemaal intact.
0: Dus ze hebben 12 fietsen even al die trappen opgetild.
2: Ja, of even in de lift gedouwd, dat niemand het zag. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan, het is een gekke plek. Maar ja, ze hebben wel geluk, die wielenploeg, want het scheelt 2 ton aan geld.
0: Zo, en de verzekeraar zal ook blij zijn.
2: Zo.
0: Nou is het wel zo, dat met dit soort fietsen die kun je aan je pink optillen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ze zijn heel licht.
0: Ze zijn
2: je
0: heel
2: hebt
0: licht.
2: Zo 5 in 1 hand. Ja.
0: Ja, nou, als je 6 hebt, hoef je maar 2 keer heen en weer te lopen. Al die trappen op, hè. Dus, maar goed, ze zijn weer terug bij de eigenaar. En zo hoort het dan.
2: Gelukkig.
0: Zo dadelijk hoor je iemand die al heel lang betrokken is bij Sterrenwacht Helly in Vinkel. Urjan Poerink over wat ons woensdag te wachten staat. Die eclips, die zonsverduistering van 90%. Ja, dat wordt wel even een momentje, hoor.

0: Alex Warren en Passenger op Omroep Brabant. Het is 6:15 en er gaat echt iets bijzonders gebeuren. Woensdagavond, dan gebeurt het boven ons hoofd. En voorlopig gaan we het ook niet meer meemaken. Tenminste, niet in deze contraien. Een zonsverduistering. De maan die schuift voor de zon en op het hoogtepunt is bijna 90% van de zon achter de maan verdwenen. Niet helemaal donker dus, maar wel de grootste zonsverduistering die we hier sinds 1999 hebben kunnen zien. Maar ja, hoe zit dat nou precies? Wat krijg je nou te zien? Wat krijg je niet te zien? En wat moet je dan wel doen en niet doen? Nou, daarvoor hebben we niet onze eigen expertise, Marjolein. We weten heel veel, maar niet dat.
1: Dat was zeker niet. Nee.
0: Nee, precies. Daar hebben we gelukkig dan Urian Poering voor. Die is van Sterrenwacht Heli al sinds jaar en dag. Urian, een goede avond.
2: Goedenavond.
0: En ja, ja dit is wel iets om naartoe te leven. Hè? Dit is eigenlijk, ik kan me bijna voorstellen dat er een aftelklokje rondloopt bij jullie.
2: Ja, we zijn er druk mee bezig bij de Sterrenwacht. Het is niet zo dat een zonsverduistering in Nederland uniek is. Die komen regelmatig voor. Het bijzondere aan deze is dat die zo groot is. Maar liefst 90%. Dat voor het laatst was dat in 1999. En de eerstvolgende is pas over 55 jaar.
0: Ja, dan moeten we heel gezond leven om dat nog mee te maken. Hè?
2: Ja, maar ondertussen zijn heel wat andere zonsverduisteringen hoor. Volgend jaar en het jaar erop. Dus wat dat betreft zitten we goed.
0: Ja.
2: Maar deze is bijzonder omdat hij zo groot is.
0: Ja, dus dit, als je, laten we zeggen, de meeste mensen van ongeveer middelbare leeftijd, die gaan dit, als ze gewoon in Nederland blijven, niet meer meemaken, zoiets.
2: 90% niet, maar wel bijvoorbeeld 61%. Dat is in 2030. Ja.
0: Oké, daar is toch te overzien, hè? Maar goed. Maar 90%, ja?
2: Dit is een hele bijzondere natuurlijk. Hij staat laag aan de horizon, dat is wel een beetje vervelend. Want ja, als daar bewolking hangt, daar een beetje laag boven de horizon, dan kun je misschien gedeeltelijk missen. Maar het is zeker de moeite waard om eens een plek te zoeken met goed zicht op de westelijke horizon, waar de zon ondergaat.
0: Mm-hmm.
2: En neem een eclipsbril mee, zoek of je die hebt, of leen hem, of misschien heb je hem al. En nou, dan kun je vanaf 7:15 begint de eclips. En die duurt tot rond 9:00, 9:03, en dan is het voorbij.
0: Ja, ja, wat gaan we dan eigenlijk zien? Want zien we dan gewoon eigenlijk die zon helemaal zwart worden met nog een randje eromheen? Of hoe moeten we het ons gewoon voorstellen?
2: Ja, er komt wel op neer. Er komt de maan die schuift ervoor. En de maan is precies even groot als de zon. Waarschijnlijk. Hij is veel kleiner, maar hij staat een stuk dichterbij. Dus hij lijkt aan de hemel even groot, die schijfjes. En die dekt dat schijfje, de maanschijf, dekt de zon dus gedeeltelijk af. Er blijft nog een sikkeltje over van de zon. Een klein sikkeltje aan de bovenkant. Dat blijven we nog zien. En dat is om 7:55. Dan zien we het echt maximaal. Dan is het echt 90% bedekt.
0: Ja, nou hebben we al van de weerman gehoord. Het ziet er goed uit voor wat betreft de bewolking. Waarschijnlijk is het helder en kunnen we het, als we richting het westen kijken, kunnen we het allemaal goed volgen.
2: Ja, dat heb ik ook begrepen. Nou,
0: zoveel te beter, hè? Ja, je weet maar nooit hoe dat gaat natuurlijk. Ja, als je dat nou helemaal wil volgen, kijk, op het moment dat de zon bijna zwart geworden is, dan is het voor iedereen wel goed te zien. Maar als je het helemaal wil volgen, dan moet het echt wel met zo'n brilletje of door een cd kijken, maar echt niet er zo in, hè?
2: Nee, ook niet door een cd.
0: Gewoon nee, ook niet?
2: Eclips.
0: Nee, ja, die moet je maar wel hebben natuurlijk, hè, zo'n brilletje dan.
2: Ja, nou, ik zag net een leuk op de tv.
0: Ja.
2: Was iemand gebruiken vergiet.
0: Ja.
2: Vergiet. En niet daarmee naar de zon kijken, maar projecteren. Ergens op een wit vel papier en het vergiet ervoor. En het licht valt dan door de vergiet heen op het papier of iets anders. En dan zie je allemaal kleine eclipsjes.
0: Oh.
2: Dan zie je gewoon een sikkeltje, de zonnesikkel, geprojecteerd op een stuk papier bijvoorbeeld. Probeer het thuis maar eens. dat is de simpelste methode als je geen eclipsbril hebt. Maar eclipsbril is, als je in de zon zelf wil kijken rechtstreeks, dan heb je eigenlijk alleen maar een eclipsbril nodig. Hè. Geen andere dingetjes.
0: Geen andere dingetjes. Die vergiet, Marjolein, lijkt je dat wat? Heb je meegeschreven?
1: Ja, ik ga het wel even proberen.
2: Probeer het maar eens. Ja. En als je een hele goede lasbril hebt, zou het ook nog kortstondig af en toe even kijken. Niet de hele tijd, maar 10 seconden en dan weer een tijdje.
0: Ja.
2: Het zonlicht bevat UV-licht en het gaat overal doorheen. Behalve door die eclipsbrillen. Die zijn speciaal folie tegen UV-straling.
0: Oké, dus dan ben je veilig als je het, om het helemaal te volgen. Dan zullen een boel mensen het zo'n beetje half-half volgen. En zeker op het moment dat hij zo'n beetje op zijn hoogtepunt is. Maar ja, als je alles wil zien, dan moet je er wel even 2 uurtjes voor uittrekken, hè?
2: Ja, ja, precies. Dan moet je even 7:15 moet je al klaarstaan.
0: Mm-hmm.
2: En ja, dat is wel, dat moet je voor over hebben. Ja. Dus iets anders doen, af en toe even kijken.
0: Ja, dan moet je een tik hebben, hè, om hem helemaal te kijken. Maar wij spreken met iemand die zo'n tik heeft.
2: Ja, maar niet dat we voortdurend in de zon zitten te kijken.
0: Nee, dat moet je ook niet hebben.
2: Dan
0: heb ik hem, maar dat was toen een wat kleinere zonsverduistering. Dan heb ik het een keer meegemaakt, toen was ik de hond aan het uitlaten en ik merkte niks, maar toen bleek die zonsverduistering al begonnen te zijn en die hond werd helemaal gek. En die was niet de enige. En de vogel stopte met fluiten. Wat gebeurt er dan? Waarom hebben zij dat in de gaten en wij niet?
2: En dat zijn dierlijke instincten. Ja, die honden en andere dieren die hebben wat dingen soms eerder en beter in de gaten dan wij. Dat is op meerdere punten zo. Dat ken ik ook bij eclipsen.
0: Ja.
2: Het gedrag van dieren wordt wel bestudeerd. En dat is ook heel interessant voor degene die zich daarin interesseren. Hoe vogels zich gedragen en honden en andere dieren. Er is een heel boek over te schrijven, geloof ik.
0: Ja.
2: Niet door mij. Maar het is inderdaad... Inderdaad wel interessant, die dieren en de plantenwereld trouwens ook, want de bloemen die sluiten.
0: Ja, die doen dat ook, die reageren ook op dit soort dingen?
2: Ja, misschien niet bij een gedeeltelijke, maar zeker als het zo wat totaal is, of helemaal totaal, dan heeft ook de flora ermee te maken.
0: Ja.
2: Dus die denken dat het nacht wordt en dan gaan ze hun gedrag tonen wat normaal is.
0: Ja, dat
2: als nacht wordt.
0: Heel apart is dat, hè? Nou, nog twee dagen moeten we wachten, dan is het zover. Maar ik kan me wel voorstellen, dit moet toch een beetje kriebels geven als je... Eigenlijk een beetje de zon en de sterren.
2: Mooi. Ja, een aantal leden van ons is helemaal naar Spanje toe, want daar is die totale zonsverduistering. Dat is al vele malen mooier. Dan ziet 100% bedekt en dat is echt schitterend.
0: Nou, er zijn inderdaad heel veel mensen die kant op gaan. Die zullen we ook ongetwijfeld nog gaan spreken. Ja, en woensdag gaat het dus gebeuren. Julian Poerik, heel veel plezier dan al.
2: Bedankt.
0: En
2: jullie ook.
0: Dank voor de uitleg en ik ga eens nadenken over die vergiet.
2: Ja, doe dat.
0: Oké, fijne avond. Dankjewel, hè.
3: Tot 7 uur is dit...
4: Afslag Zuid.
5: Kijk gezellig.
3: Met Christian.

0: Ja, en toen de band naar huis was, ging de drummer nog even door. Every teardrop is a waterfall, Coldplay. Het is inmiddels 6:30. Dat betekent dat het nieuws eraan komt. René, wat zit erin?
1: Een zwaar gewonde op een camping na een schietincident. En dit is een verklaring waarom dat PSV een slechte seizoenstart had.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
4: Dit zit.
6: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
7: Omroep Brabant.
0: Files staan er niet, althans niet noemenswaardig. En weer is er altijd. Het wordt vannacht trouwens fris, 7 tot 8 graden. En morgen overdag, nou dan valt het ook met de hitte zeker nog wel mee, 25 graden. Maar de dagen daarna gaat het langzaamaan steeds warmer worden. Aan het eind van de week komt de 35 weer in zicht. René Snippert met het nieuws.
1: Op camping Het Haasje in Dorst is iemand gisteren zwaar gewond geraakt door geweld. Je hoort verslaggever Raymond Merks.
8: Campinggasten vertellen dat ze gillende kinderen hebben gehoord. En dat heeft diepe indruk gemaakt. Die kinderen zouden het incident hebben gezien. En ook hebben mensen 1 of meerdere knallen gehoord. Het heeft hier diepe indruk gemaakt. Het is zomervakantie en dus is het ontzettend druk op de camping.
1: Volgens de politie is de persoon niet door een kogel gewond geraakt, maar werd op de camping wel een kogelhuls gevonden. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 120 uur... en een rijverbod van 6 maanden geëist tegen een man van 29... die in Waalre een fietser aanreed. Volgens justitie reed hij tijdens wegwerkzaamheden met hoge snelheid langs een rij wachtende auto's over de verkeerde weghelft. De fietser raakte daarbij flink gewond en heeft nog altijd klachten. De rechtbank doet op 24 augustus uitspraak. Buurbewoners in Den Bosch voelen zich onveilig sinds de 2 veroordeelde pleegvaders zijn teruggekeerd naar hun woning. De mannen zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van hun pleegzoons. Onlangs werd er bij hun huis geschreeuwd en gedreigd en werd hun brievenbus vernield. De politie surveilleert extra en de gemeente houdt de situatie in de gaten. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. Kerken staan schots en scheef, gebouwen storten in en vliegvelden zijn gesloten. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen onder het puin en autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt. De clubleiding van PSV had na de slechte seizoenstart kunnen voorkomen. Althans, dat denken clubiconen Willy en René van de Kerkhof. PSV verspeelde in 1 week tijd de Johan Cruijffschaal en 2 punten in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zit hem voor een groot deel in het lang uitblijven van aankopen. Niet zo verstandig, meent Willy.
9: Als je 1 of 2 spelers op tijd hier had gehad, dan had hij zaterdag kunnen spelen. Ja, misschien al verschil kunnen maken. Soms moet je wel eens laten prevaleren van doen we. En niet wachten.
10: We hebben dat toch die 50 van Saibari gebeurd. Dus ik denk dat je daar toch wel iets mee mag doen.
1: Meer hoor je in de Willy en René podcast van Omroep Brabant. En laat die nou toevallig gemaakt worden door niemand minder dan jou, Christian.
0: Ook niemand meer.
1: Nee. Ja, dat is heel scherp.
0: Te beluisteren via alle platforms. En beluister alle podcasts, ook die van jou natuurlijk. Nee, dankjewel. En veel meer nieuws op de website en op de app van Omroep Brabant. Straks komt de muziekbestemming er weer aan. En dan hebben we eigenlijk je hulp ook wel weer nodig, natuurlijk. Hè? Inmiddels 5 minuten over 6:30 geworden. Dus nog een goede 20 minuten gaan we je gezelschap houden. Verder met Dirty Cash, Money Talks.

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, waar gaan we heen? Gaan we naar links, gaan we rechtdoor of gaan we rechtsaf? Ja, dat bepalen wij niet, dat bepalen jullie. Dat bepalen we met z'n allen. En dat kun je doen via de app 0657328203. Wat zijn de drie richtingen? Luister mee.

0: antwoord jouw muziekbestemming?
1: Ja, laat dat weten via 06-573-28203. Marjolein, geven wij stemadviezen mee of doen we daar niet aan? Doen we niet, hè? Nee, doen we niet. Nee, bekijk het maar gewoon. Maar dan wel in een positieve zin natuurlijk, hè? Dus ga jij voor linksaf Marco Borsato, dan is het dus linksaf. Ricky Martin, daar is rechtdoor. En de Miami Sound Machine, daar is rechtsaf. Laat het even weten via de app 06573-28203. En wij zijn een democratie bij Omroep Brabant. En dat wil zeggen, de meeste stemmen gelden. Plain White Tee is nu. En hey there, Delilah.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: David Guetta en Sia, Beautiful People.
1: Muziekbestemming.
0: Ja, de keuze is zoals altijd tussen linksaf, rechtsaf en rechtdoor. En daar horen deze plaatjes bij.
1: Linksaf. Oh, yeah.

0: muziekbestemming.
1: Ja, Marco Borsato, Ricky Martin en Miami Sound Machine. Dat waren de drie opties. Marjolein, welke gaat het sowieso niet worden?
2: Nou, het was wel grappig. Op de socials had hij geen schijn van kans. Maar hier in de WhatsApp ging hij supergoed. Maakte hij toch nog een comeback, maar het was niet goed genoeg. Ricky Martin
1: dus
2: valt
1: die,
2: af.
1: Die valt af, dus die gaat niet mee. Dat betekent dat we Marco Borsato en de Miami Sound Machine aan de computer overgeven.
0: Linksaf. Muziekbestemming bereikt.

0: altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download hem gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: My World is Empty Without You, Diana Ross en The Supremes. Ja, inmiddels was het stardom van Diana Ross zo ver gevorderd dat het tegenwoordig Diana Ross en The Supremes was. Er was geen Supreme meer, nee, de andere twee waren haar achtergrondkoortje geworden.
1: Dat is eigenlijk ook lullig, hè?
0: Weet je wel.
1: Dan begin je gelijk en dan uiteindelijk moet jij maar een stapje naar achteren doen.
0: Ja, ja, dat is wel zoals
1: het
0: gegaan
1: is. Moet je wel kunnen slikken.
0: Ja. Ja. Ik weet niet of ze dat ooit verfilmd hebben. Want zo'n beetje alle grote muzikale verhalen zijn verfilmd in de loop der jaren. Maar ik denk dat dit hier ook wel iets moois in zit.
1: En ik denk dat daar vast wel wat woorden over zijn geweest.
0: Ik ben er ook bang voor, ja, dat zo gegaan is. We zijn weer klaar met dit programma. Maar Omroep Brabant gaat altijd verder natuurlijk, hè, met de beste muziek. De hele avond en de hele nacht door. En vanaf 6 uur dan zijn Jordi en Mark er weer. En daar moet je altijd naar luisteren. Maar er zijn nog wat extra redenen om dat te doen.
1: Ja, sowieso natuurlijk het alarm. Dat kan afgaan, kan op elk moment afgaan. Kan je kaartjes winnen voor Brabantse vrienden, dat is kei leuk. Maar volgens mij gaat er ook iets extra's gebeuren.
0: Oei. Ja, maar nou is het bijzondere, wij moeten er wel aandacht voor vragen.
1: Ja, maar we weten niet wat.
0: Nee. Nou, sowieso is het natuurlijk altijd leuk dat onze vriend Maarten Kortleven weer terug is.
1: Zeker, ja, de grote radiochef die schuift aan, want die heeft een nieuwtje. We weten nog niet wat, maar hij gaat het morgenochtend vertellen.
0: Dit gaat je leven veranderen.
1: Dat zegt ze, ja. Dus zet de wekker.
0: Vanaf 6 uur. Ja, ik weet niet hoe lang die laat hij binnenkomt lopen. Die heeft net vakantie gehad.
1: Ik denk niet 6 uur, maar...
0: Denk ik ook niet. Nee, nou, en dan ben je in ieder geval weer onder de pannen voor de rest van de dag. Want na Jordi, dan is Hubert er weer en dan is Koen er weer. En morgenavond, ja, dan
1: zijn
0: is Ronnie
1: er weer.
0: En dan is Ronnie er gewoon weer. Dus we gaan het gewoon heel gezellig maken met z'n allen. Maak er een hele mooie avond van. En dank voor het luisteren en tot de volgende weer.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
14: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Choco. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
13: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
15: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
13: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: Ouwe Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
3: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
2: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
3: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
2: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: bijgezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het gevoel van hier.
4: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: gevoel van hier hoor je bij Omroep Brabant.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioene. Ze is ook regerend wereldkampioene. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden.